0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

Music Mix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste Music Mix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het Constitutioneel Hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medelijden betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder daarbij een officieel dodental te melden. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle-festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. En gisteravond plaatste ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt er bij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erik zei.

0: Katrina in the Waves. Yes, bij Friesland van de Moorn en Walking on Sunshine.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Daar maar we bang voor wezen. Net voor asielzoekers. We maar bang wezen voor al dat geweld en die agressie.
0: Ja, geen demonstratie, maar een welkomstactie voor vlechteling in Dokkum. Daar hebben we het aan snoer. En boer Henk van de Veen die zorgt voor minder stikstofuitstoot zonder dat er maar een stikje behalen minder om is.
4: Je bent beter van de beurt en je doet ook iets nog voor het milieu.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongensdier 24e. Op een ei, mij, Isa.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ik zit het even te zien, daar ben ik aardig wat harkers over wekker. En ik al wat brug nu het waar die net heel positief binnen.
5: Nee, klopt. De peer meesken in jou, dat gaat dan vooral aan de kant van Oudlaan en Gautum. Die aan les voor de stroomsturing, maar daar straks ook meer hoor.
0: Maar dat is echt in de nacht, dat de ventilator en de airco.
5: Ja,
0: het hut nee, gast.
5: Of jou roeren begon het volgens mij, maar als het goed is, is het om zo'n roeren ook leer.
0: Oké. Okay,
5: dus nou, voordat het weer heet wordt.
0: Mocht er wijnje, mocht er les van horen hebben vannacht, dat vooral even zitten, want ik ben wel benieuwd hoe het kijkt zit. Verder stuurt Jilke alweer een koffieplaat in. Jon Jaap die is alweer onderwijs van Snits naar Waas, van de nachtje eerst. En de hofleverancier Jilke, die stuurt vanzelf alweer een koffieplaat in. En dan ben ik benieuwd naar de Horen Media. Wat is dit?
5: Ja, criminaliteit op de bouwplaats wordt steeds ingriepender. En bij volle meesten ik wel net een keer naar binnen, denk ik. Spiel het Nederland vannacht wel om je in oren, trot noodwaar.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ja, meer hoe dat waar, dat kan eens letten in de Zuidsturing. Het is duidelijk, het is warm. Maar goed, dat hoef ik daar niet meer te vertellen. Koor ik heel verhitte je goed weer. Dit ben maan en goldband. Stiekem.

0: Maan, enkelband en stiekem. Geen AZC-protest, maar een stiepe demonstratie in Dokkum. Het tiental mensen die lieten haar njerren op de ziel in de stad. Maar verskate taspraken en muziek wie de sfeer gemoedelijk. Een verslaggever Esther Bethlehem van RTV NOF die zegt bij die demonstratie en praten onder oren met rietslid Marije van der Staal.
1: Ik ga me van de jongen wel uitspritsen bij deze demonstratie. Daar ga ik wel even aan twijfelen. Juist eigenlijk ook omdat dat ga ik in mijn verhaal zijn. Eigenlijk is het als rietslid in deze tijd belangrijker om te luisteren dan om te spreken. Juist omdat er zoveel verschillende geluiden binnen in ons meest is het goed om dat alle keer te jaren.
2: En door had ze inderdaad, ik dien zeg je even dien. Dus je joert en net mooi. Waarom vind je het belangrijk dat er wel een AZC in Dokkum komt?
1: Omdat ik heel belangrijk vind dat we solidair binnen met mensen die ons steun nodig hebben. En in dat geval is dat ik voor mensen die het opvang nodig binnen.
2: Wietke, wat zijn hier bij de demonstratie? Waarom ben jij nog vaak in de AZC? Waarom moesten de mensen net voor jou, Joert, hier naar de Silta komen?
3: Nou, de mensen die vlug binnen en hier in Nederland rucht op een asielprocedure, nou ja, die zitten behoorlijk lang in de wacht. En dan maakt ze ergens een plak aan. En dat is heel simpel. En de spreidingswet, dat is een landelijk besluitwest. Uit iedereen, elke gemeente meidot. Nou, ze had nou weer een AZC van 210 mensen. Nou, vergeleken bij 20 jaar geleden weer een AZC van 400 tot 600 mensen. Ik denk, nou, dit moet gewoon kunnen. Hè, maar een beetje goede wil.
4: Ik ben Christine Snijder.
2: En jij bij de demonstratie van het AZC. Ja. En waar had jouw verhaal op gebaseerd? Wat had jou al even verteld, Joen?
4: Ja, ik dacht van wat moet ik nou eigenlijk vertellen? En wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Echt helemaal net. En ik ken er toevallig honderden. Ja, dat brengt mijn werk, maar ik mijn vrijwilligerswerk mij zeg maar. En ik dacht, ik wil gewoon even een paar mensen eruit lachtje van waar ben dat nou? Even eigenlijk een sketsmaatje van hun leven. En benadrukken dat hele gewone mensen binnen.
2: En wat voor welk doe je dan dat jouw nou meisje in contact binnen?
4: Nou, ik ben als vrijwilliger ben coördinator voor het taalcafé voor Oekraïners. En daar ben ik voor Rielien eigenlijk had ik dat opricht. En toen heb ik weer ontdekt hoe ontzettend leuk het weer om mensen een taal is te gaan. En toen heb ik een opleiding volgen en nu ben ik gewoon echt professioneel docent. Hè?
2: Er zijn een soort mensen die gewoon demonstreren het zin, het AZC. Maar waarom vind je voor jou dat ze hier een welkom wijze matten in Dokkum?
4: Nou ja, ik denk, ik had daar eigenlijk helemaal net zo'n uitsprutse mening hoor. Vluchtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te loren gaan. Dus we houden ze net zin aan de grens. Of we moeten ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is. Dan moeten we net zulke grote discussies opvieren. Gewoon AZC, die hebt er gewoon bij. We zijn mensen. Er komt bij mensen in een oorlogssituatie, haast soms hulp nodig. Dus moet er gewoon een standaard aantal AZC's komen. En die winnen vroeger, hè? En er winnen helemaal net zo volle problemen mee.
2: Dan win je een soort meesken. Dus dat liet ik wel zien dat er een soort meesken van een AZC binnen. Dat er prototype ek is. Hoe is dat om te zien dat er zo'n volle meesken op aankomt?
4: Nou, dat vond ik prachtig. Want ik weet van een heel soort meesken dat ze eigenlijk net zo goed worden. En dat vind ik wel heel erg. Ja, dan win je eigenlijk, de meesken, man van Jen Jochen toch. Die het toch nog heel belangrijk vindt om hier te komen. Ja. Maar zijn ben maakt me wel wat zorgen. Van ben, is het wel veilig? He? En dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Daar maar we bang voor wezen. Net voor asielzoekers. Maar bang wezen voor al dat geweld en die agressie. En daar maar we ze mee ophouden. Gewoon een beetje menselijk wezen. Een beetje aardig voor elkaar.
0: Ja, dat is het loot van de mensen die het vorderen uit de AZC daar binnen. Je hoort eerder een anti-AZC demonstratie onkundigen van mensen die het de nepping is binnen.
5: De media van de morgen.
0: Je zei wie net eens krijgt over Ljouwt. Denk ik vind wat beruchten ter nacht waar je dat er op verschillende plakken stroomstoring best hebt.
6: Klopt, maar we hebben goed nice.
0: Ja.
6: Want toen kreeg ik echt een berichtje van een harker en die zei al dat Leander al dwaande wie mij repareren en tot slot ik nog het mooie dat het stroom. met wat dat. Ja, dus goed nice voor de meesken in het loon en omstreken.
0: Ventilator de keer weer over.
6: Ja, nou gelukkig wel.
0: En dat is toch een offer?
6: Ja. Ja, wij hadden niks te klagen. We zijn al in blij dat je de stroom tot, want we zitten hier lekker cool.
0: Ja, ik ben wel benijd. Dat is de krontjes toch in de verpakking zitten.
6: Ja, die lees je nog nice mee, maar die let ik nog heel even zitten. Daar ga ik straks nog even terug in. Maar werd het goed nice is voor de meesken hier in het loon en omstreken, is het wat minder goed nice voor de supporters van het Nederlands elftal die nou op dit stuit in Amerika binnen om voor u's vannacht om in je oor.

0: die wedstrijd misschien wel uitstelt of aanlast wordt. Dus dat je je nou verheugt hier om om 1 uur nachts dat potje te zien, kan het misschien ook nog wel eens 3 uur nachts worden. Of misschien wel letter. Of misschien ook wel gewoon 1 uur.
1: Dus als de volgende dag fris en fruit geweest mag, dan misschien net op wachtje.
0: Nou, dat werd hem voor u net, denk ik.
1: Nee, dat denk ik
0: niet. En de Telegraaf die schroot nog dat de criminaliteit op de bouwplaats verroert. En vroeger ging het dan vooral om lietse dingetjes die je stellen werd. Met Schimburg ging het echt om een ingriependere buit. Liek als materiaal, machines en onderdeel. En troch die verroring eigenlijk van die criminaliteit op de bouwplaats, is de vertraging van het ontwerp projecten ik steeds langer. Dat is ging van 26% naar zelfs zo'n 30%. En de Arune Jirn, wie één ding eigenlijk het vaakst stelde op de bouwplaats, en dat is koper. Dat jij ook vaak bij de trein.
1: Ja.
0: Directeur André den Bloemendaal van Blauwwatch, die zei tech: criminelen worden slimmer en werken gerichter.
1: Ja. We hebben in Friesland ook een bedrijf, dat net Blauwwatch, maar ja, mag je naam nemen natuurlijk. Maar foyère, maar dan oors, een synoniem van foyère.
0: Een oorbedo.
1: Ja, iets dat klinkt als het kooistadion. Goed. Ik ben wel benijd. Misschien wel eens even jaren hoe dat beeld is.
0: Ik ben echt wel benijd.
1: Een aardig beeld erop, maar die zal misschien wat vergelijkbaars vol signaleren.
0: Ik denk het wel.
1: Nou, dat mag verder maar contact komen.
2: Zes het maar.
1: Ik zei het al, de hoofdleverancier stuurt zijn koffieplaatsje over wekeurig in. Ilke die stuurt ze even Shen. Friese Mutants van Rolling Hope. Dat is natuurlijk wel een mooi plaatje. Ik ben wel benieuwd welk plaatsje was het eigenlijk hier. Dit is die die toch nog voor redelijk aardelijk is. De temperatuur krijgt op voorbij de 20 graden. Welke plaat was het hier? Stuur maar terug naar 0620 4 Jorgen. 1 Jorgen of zelfs.

0: Rod Stewart en Baby Jane.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het kabinet komt morgen met plan naar boeten over hoe Nederland van het stikstofslot al komen maten. Een van de speerpunten dat is dat melkveehouders waar je matten voor flink minder uitstiet. Het regeer wil daarom onder meer inzetten op de zogenaamde doelsturing. Boeren die krijgen naar oplijn hoeveel ze minder uitstieten maaien in stikstof. En dat is het doel dat de meesten. Ze maaien zelfs bepalen hoe ze dat krijgen doggen. Boer Henk van der Veen van Zerhuizen, die is de tijd wat dat betreft vooruit. Die zal tiental jaren dwanden met het verminderen van de hoeveelheid eiwit in het vretten van zijn kei. En hij leidt uit hoe dat krijgt werken.
3: Ruw eiwit, dat is eigenlijk een vorm van stikstof. Van, en als je dus minder ruw eiwit in de koe stapt, dan steekt er ook minder stikstof in de stront. En dan ga je ook minder ammoniak instoot. En dus ik kan je daarmee het stikstofprobleem een beetje oplossen. Ik denk dat we er nou aan op sturen kennen. En dit ben ik het lage fruit. Ik heb van, dit is in feite, je kan je daar heel makkelijk voldoen. Als je echt goed mout produceren wil, dan is meestal de energiebehoefte is meestal het probleem. Van om die koeien goed melken aan te laten. En eiwit is meestal net een probleem. Dan en dat is in die studiegroep dat ik wil naar voren te komen. Dat, ja.
4: Dus de kist die eiwitten wil wat naar beneden halen zonder dat het gevolgen heeft voor de productie van de kei.
3: Ja.
4: Wat betekent dat voor de kei? Kan die er een beetje goed over?
3: Jawel, ja. Tjotin Wolf zou je mij net niet keer van de zolder naar beneden springen. Waar dat ik wil. Ik ben van krijg dat ik misschien wel last van de knibbel. Maar het is zo van, als je dat in stapjes door, dan kun je dat wel wandelen. Ja.
4: Waarom jou je eiwit onderkomen? Misschien heel simpel, maar...
3: Nou ja, wij hebben eiwit nodig. He, dus, en dat had een koe ook nodig. Dus, van, omdat je dus eiwit nodig binnen, he, koolhydraat, eiwit en vetten heb je nodig. En dat is mijn koe ook zo. Dat, en, alleen je maakt een basis eiwit heb je nodig. Alleen, ja, vroeger was het ja, met meer eiwit hadden, jou ze meer melken. Maar het is wel noblikken dat je van, als je meer energie houdt, dat met koolhydraat, van, en die, dat je houdt meer invloed, of een stimulans voor de melkproductie als meer eiwit. Daar. En meer eiwit die we dan die maakt een koe weer omzetten en die van, en dan krijg je dan maakt, die lever die had meer te verduren, dus als je minder nodig bent, dan is in principe het rantsoen word ik zonder waar ik word dat. En dan heb ik een zonere koe.
4: Dit draaien onder knap, dit is natuurlijk een voorbeeld van doelsturing, want op deze manier is de boer zelf mooi verantwoordelijk voor de vermindering van die uitstoot. Dat is het goed, toch?
3: Ja.
4: Wat betekent dit van jouw inkomen? Want je inkomen gaat er net van omleeg.
3: Nee, dat hoeft net. Nee, nee.
4: Vreegt het dan een omslag in tanken bij de meeste boeren? Of waar zit het dan correct in?
3: Nou, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, van je meer al die van je minder eiwit hebt, maar dat ik wil, en van dat je dan ik minder melk hebt. Maar dat hoeft dus net.
4: Hoeveel pakken we je mee? Of wat winnen we je mee in het hele stikstofverhaal?
3: Ja, dat hing natuurlijk per situatie over zelf. Dat, joh, ik zit al vrij leeg en ik, ben, en ik denk waar ik gewoon die zeg ik van, nou, ik ben er ook wel zo leeg komen, ik dan net. Het is een mindset. Je maakt het in stapjes doen, maar daar is wel een voordeel bij de helling worden. En ja, joh, natuurlijk ik, per bedroeg is het verschil. Die ene die zit al heug in het eiwit en die maakt wat naar leeg van en ik ben al leeg, dus dan hoef je net zo vol met het man. En ik denk dat ik de doelstelling die is uiteindelijk helling worden, dat die ik wel heel hard denk ik al. Dat. En ik woon die zeggen van dat is alleen het helbaar waar ik woon, maar dat wordt erop. Maar dan denk ik van ja, ik ben nog steeds boer en ik ga ik naar een opvolger. Dus ik heb van, dus daar heb ik wel perspectief. Dan moet mijn zoon het boer worden. En, dat.
4: En hoe kan dat dan? Dat het dan of was er volop yes toontje is?
3: Ik denk dat net iedereen die zit altijd gelijk in de wedstrijd dan net. En ik woon die zeggen van ja, dan komen we eens al, het zal al je wel verkeerd worden en wie maar gewoon boer. Dat die al die vroeger neer. Maar ja, zij het natuurlijk net. De maatschappij verhoor en dan maar wij als boeren dat ik mij verhoor waar dat ik wil.
4: Dit is dan één onderdeel van die doelsturing die ze dan graag zien. Ja, doelsturing in het algemeen, dat je dus wil zitten.
3: Jo, ja, ik ben er echt wel een voorstander van, wil dat, ja. En, dit is het laaghangend fruit. Dat hoeft net volle centen te kosten, net. Alleen dat je me van, het kan ik nog centen opleveren. En je bespaar je, je bent beter voor de beurt. En je doet ook iets nog voor het milieu.
0: Een reportage wie dat van Arjen Bosselaar.

0: social maar kennen.
1: Friesland.
2: Dat is uniek, dat ga ik proberen.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
2: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
4: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
2: Dit was wat ik wou.
4: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
2: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
3: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is nou haast 12 minuten hoe je alles on. Tiet van het Frieske Nijs en dat komt van Isa Visser.
5: Goeiemorgen. Bij een brand in Illahuizen is een hoertje stion een soort skeelbroen. De brand in het hoers onder de poldiek ontstien in de meterkast. De wenning stie voor reek, meldt de brandwacht. De bewenner koe op het tiertuur te huis komen omdat de brandmelder gong. Toch de brand is de wetteleiding in het hoers knapt. De brandwacht hield vuur vlak voor Jochen Oeren onder controle. De kamek reek uit de elektriciteitskost die vlak bij het hoers stie. Die is ek blust. De warmte zet een streek door een heel soort evenementen in Friesland deze dagen. Zoals de midzomerwegwandeling in Burgum, die hier oors komende sneurwest. Ek het Hemelfestival in Bolsward had last van het waar. Er is dit hier geen roemvaart, geen simmerkoor, een color run of ringride. Oren onder Dion worden op een onpaste vorm dien. Ek verskate bibliotheken nemen voorzorgmaatregels. In Koudum en Wommels kunnen je vreed net terugten om je boeken te lien of in te leveren. De meeste orenvestigingen in het gebied Mar en Veen binnen alleen nog maasiepen. Ek een soort bedrogen door mij dit warmte wat minder werkje. Herstel. En dat een soort bedroom bij de warmte wat minder werkjes, zult drinkwetten bedroel fieten, zult in drachten wettenliedingen vervangen. Dat droog gaan goed 170 drachten, urenlang geen wetten druk. Nevens fietens kan het werk net uitsteld worden. De provincie Friesland loekt de komende jaren 30 miljoen euro uit om meesken die het min lezen en scrollen kunnen te helpen. Ek meesken die het net digitaal vaardig binnen, kunnen mij dit yield stieper krijgen. In alle 18 gemeenten moet het programma beschikbaar wijzen in Biegeliek's de plaatselijke bibliotheek. Nou binnen die programma's in gewoon gemeentes wel beschikbaar, maar in oren nog net. Een op de zon voor Woeksen Friesen is laaggeletterd. Deputière Volkerts komt in haar werk geregeld verhaal van meesken die het laaggeletterd binnen.
7: Dat vind ik gewoon heel heftig, want het is heel makkelijk te voorkomen. Het is ook niks om je voor te skamjen, want het is in gewoon gemeentes in Friesland binnen het ik echt hele forse oontalen. Dus je bent net de enige en het kan verholpen worden.
5: Filippe Gerren Terpstra had Justin Jong voor de tweede en derde keer in zijn carrière meer als 22 meter sprong. Terpstra is dit seizoen oppermachtig. Hij won al alle wedstrijden dat er om mij die en hij lepte jedde deze mannen als eerste Fries eer oer de 22 meter. Bij de vrouwje gong de oerwinning naar Sigrid Bokma bij 15,92 meter.
6: Mooi, Isa, dank u wel. Ik ben terug met het waarberucht, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
8: Goeiemorgen.
6: Ik ben heel benijd. Ja, de nacht die weer vanzelfs warm, dat is geen nice. De rest van de dag, daar ben ik vooral benijd naar.
8: Ja, de rest van de dag. Nou, ik zorg even naar Juste Jan. Toen weer het eigenlijk lekker boeten zitten is waar. Ik vind het eigenlijk het mooiste moment van de dag. En ja, en dan is de nacht in. En de nachttemperaturen die ben wel zakken. Wie vanmorgen in Ljouw het zandje komen in. En in Isbrecht hem 8, Starem 8,2. En Bakkenveen zandje komen 8. Friskepjel zandje komen 9. Eigenlijk is het op stuitengraad of zandje 8 in de provincie. Nou, vanmorgen betekent het een boete doorwest. Het weer wat diezig. Een beetje bewolking. Nou, dat wordt het net lang. Want in de rin van de morgen dan rommet de zinnen dit op. En die neemt het heft in hand, herinneren de temperaturen nou zo heel bij de morgen weer op naar zo'n 23 graden. Maar in de midden dan steekt er toch een matige, ontvrijkrachtige noordeerste wind op. En die zorgt ervoor dat de warmtejoel wat draaglijker is. En dat is eigenlijk goed nice. De temperaturen die worden vanmiddag zo'n 22 tot op het water tot 29 graden. Die hebben de provincie in. Dus eigenlijk denk ik dat we Joert best een genietje kennen van een warme zomerdag, maar wel met een verkoelend windje.
6: Oké.
8: Ja, en de komende nacht wordt het rijstig en zakken de temperatuur naar zo'n zegtje ontzettend graden.
6: En dan op naar morgen, die zit nogal een schofke reet omcirkeling in de agenda als de warmste dag van deze week.
8: Absoluut. Het is, ik geef een short een vriend week, toen gingen wij op vreet ik een het klapstik. Alleen dat klapstik, dat eindig ik nog met zwiere rijn en tongerbuien. Nou, morgen dan hebben we eigenlijk een iets stabielere situatie als Vlindwieke Vreed. Maar het is morgen wel verschrikkelijk warm. En ja, de zinnen die we betieten te veren en die zwaren het er morgen in combinatie met dan een warme zuideerste wind. Die matig van krijgt is dat de temperaturen rond het middagsuur al rond de 30 graden binnen. En dan hebben we de tropische dagen wat te pakken, maar daar bloot het net bij, want de temperatuur rint letterlijk in de midje op naar zijn 34 ontzon 30 graden. Ik zeg van morgen wel op de waakaart dat de wind in de rint van de midje mogelijk wat naar het westen gaat, waardoor de temperatuur ietsjes zakt. Maar ja, als we op 34 graden zitten, dan is zakje vanzelf gauw dient.
0: Ja, dat is ik wel.
8: En uiteindelijk volgt er een warme nacht van vreet op sneeuwen. Dat wordt 20 graden plus. Dus ja, goed drinken en maar, net, maar rustig aan.
6: En het weekend dat voor de doorsteert, hoe zit dat eruit?
8: Ja, nou op sneeuwen dan heb ik nog al die tropische temperaturen. Die maximaal nog wel 24 graden bereiken kennen. Het is wat vochtig. We hebben wat bewolking. De kans op een tongerbuien wordt langzaam wat grutter. Het is nou gewoon afwachten hoe zich dat ontwikkelt. En eigenlijk is dat op sneeuwen hetzelfde. Alleen dan hebben de temperatuur die al wat zakken. Er komt dan een keldfront onze kant op. En het kan best wezen dat we dan onder de 30 graden bloeien. Dus dat mag even afwachten. In ieder geval is het joord best aardig. En vreed is het heet. En in het weekend wordt het langzaam onstabieler.
6: Sibbele Waaier, dank u wel.
8: Graag gedaan.
6: Ja, Isa, ik jij juist toch wat verontrustende beruchten. Dan is dat natuurlijk jij dat deze week is dat al voor in Frankrijk, de meisjes net drinken deze dagen, toch?
5: Nee, klopt, ja.
6: Nou, dat is wel een saffie, dan krijg je dat om alcohol. Maar dat is koffie, dat mag ik ook niet hebben deze dagen.
5: Nee?
6: Dat vind ik toch wel moeilijk.
5: Oh ja, dan is het wel misgaan vanmorgen.
6: Ja, dat is het keurig onder thee natuurlijk.
5: Ik dacht het nog goed.
6: Ja, nou ja, goed. De koffieplaat, die gaat ook gewoon terug. En we krijgen best wel wat mooie fysiekjes binnen. Zie je wat er al hier binnenkomt. Senna Black, Jimmy in het Frieske Studio. Jaap krijgt binnen. Zomerzon van de Makkers komt ook binnen. Wat hebben we nog meer? Vriends en Mutants van Rolling Home, is ik een mooie. Maar we krijgen nog echt in Tastuut. En dat vond ik dan wel weer in. Die is eigenlijk nog eens juist. Wilst het wel? Noem een Jochen is van de best summer songs of all time. Volgens de Rolling Stone magazine.
5: Nog dus, ik benijd.
6: Dan moet het goed wezen, toch?
5: Ja, wat wel.
6: En waarom naar de jaren 80? The Fresh Prince of Bel-Air en DJ Jazzy Jeff. Summertime. Drums.

0: koffieplaatsje van André. Dank u wel voor het insturen. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince en Summertime.
1: Friesland van de Moor.
0: De gemeente Eerstellingwerf had Joet een bijzondere dag, want bij het gemeentehuis in Eersterwoude hadden we het een veteranenmoment ontbleten. Met dat monument spreken de gemeente en ik het veteranencomité haar een waardering uit voor veteranen die het haar inzet hadden. Het monument dat krijgt een prominent plak bij het gemeentehuis en dat had een plak van ontinken, moeting en erkenning worden. Op de telefoon nou is ronddelen van de veteranencommissie Oostellingwerf. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En dan ben ik eerst eens benieuwd, dat initiatief voor het monument, waar komt dat precies vandaan?
2: Het initiatief in Oostellingwerf hebben wij als veteranencomité samen met onze burgemeester opgestart. Maar het is eigenlijk iets wat al heel lang in alle gemeentes mogelijk is vanuit het veteraneninstituut. En inmiddels zijn er al 200 gemeenten voor gegaan.
0: 200 gemeenten?
2: Ja, 200 meter hebben een veteranenperkje, of Anjeperkje met een veteranenmonument.
0: Ja, en ik kan me er iets bij voorstellen wat de beweegredenen precies waren. Waarschijnlijk om de aandacht voor de veteranen meer zichtbaar te maken.
2: Ja, zeker. Erkenning en respect voor de 100.000 veteranen. De Anje staat daar ook, witte Anje staat er ook symbool voor. En dat is een plek eigenlijk dat je kan laten zien dat de veteranen gewaardeerd worden voor een inzet. Maar ook een ontmoetingsplek, een herdenking op 4 mei of een lokale veteranendag. En het bewustzijn vergroten eigenlijk bij jong en oud binnen de gemeente en met de veteranen.
0: En hoe ziet het er precies uit?
2: Het monument zelf bedoelt u?
0: Ja.
2: Ja, we hebben drie vlaggenmasten en een ruit. Er zit een bloemenperkje eromheen. In het midden staat het monument, dat is ongeveer een meter of 1,10 meter hoog. Met een plaquette erboven waarin de tekst ook staat voor erkenning en waardering en dank voor de inzet. Met een gemeentewapen eronder.
0: En ik ben wel benieuwd, de gemeente zelf, hoe aanvankelijk waren die voor dit idee? Waren ze gelijk enthousiast over de komst van zo'n monument?
2: Ja, dat is ook wel dat.
0: Oh, de lijn valt een beetje weg. Ik hoorde nu heel ver op de achtergrond. Ja, heel in de verte bent u nog te horen, maar er gaat even iets technisch mis. Ik ga eventjes. Ik staat maar eens even wat muziek in, want dit is eigenlijk net meer te volgen. Dus we gaan even luisteren naar muziek van Diana Ross en de Supremes. En intussen muziekje om even op night te bellen, want dit is net meer te verstaan. Dat is wel jammer.
1: Goedemorgen. Friesland van de Moor.

0: Diana Ross en de Supremes winnen dat. En we hier het krijgt oor. De gemeente Jestellingwerf dat een veteranenmonument ontbleten wordt. De verbinding die voelt even voort, maar als het goed is, hebben we rolddelen van de veteranencommissie weer aan de telefoon. En volgens mij is het geluid nu goed.
1: Het is weer helemaal goed als ik het zo hoor.
0: Nou, kijk eens aan. Volgens mij waren we gebleven bij de gemeente. Ik ben heel benieuwd, toen dat idee kwam van dat veteranenmonument, hoe reageerde de gemeente daarop?
1: Nou, eigenlijk was het een samenspraak van de gemeente met twee oude veteranen. Die in de gemeente praten over de burgemeester zelf. Die 2 jaar geleden het initiatief hebben nieuw leven hebben ingeblazen. Deze burgemeester had het initiatief wel. En dat was dat is inderdaad al een beetje persoonsafhankelijk van een burgemeester of daar aandacht aan gegeven wordt. Nou, en dat in 2 jaar tijd is dit eigenlijk heel snel opgepakt. En 2 keer een maaltijd gegeven met de bevrijding van de Oost-Helling. En op die manier is het een beetje gegroeid.
0: Ja, en nu komt er dus een onthulling van dat monument. Hoe wordt dat precies aangekleed?
1: Ja, dat is ook wel, wordt best wel groot aangekleed, als ik het zelf mag zeggen. De commissaris van de Koning, Arno Brok, die is aanwezig. De burgemeester. We hebben een aantal militairen genodigd, waaronder de directeur van het Veteraneninstituut. En de lokale commandanten. En die zijn erbij met ongeveer 50 man, zullen we verwachten vanmiddag, afhankelijk van het weer. Waaronder ook veteranen met hun thuisfront. Die gaan dan een bloemenstuk leggen naar de onthulling van het monument. En dan langzaam gaat het weer terug, afhankelijk hoe ze het dan volhouden in de geraadzaal, om een borrel en een bitterbal te eten.
0: Ja, en vanaf dat moment is er dus een vaste plek, een gedenkplek misschien, hoe je dat maar ook wel wilt zien. Maar in ieder geval een plek waar de veteranen dus eventjes in de spotlight worden gezet.
1: Exact. En het leuke is ook het is in de tuin eigenlijk recht tegenover de ingang van het gemeentehuis. Dat is ook het huis van de bewoners van de Oost-Helling-Werf. Dus ook daar de onthulling van zo'n monument. Dus de mensen komen allemaal vanuit de gemeente langs dat monument. En op die manier is het ook een mooie plek om aandacht eraan te geven.
0: Mooi. Ik wens jullie veel succes vandaag bij de onthulling van dat monument. Ron Delen van de Veteranencommissie daar. Hartelijk dank. En we gaan voor terug.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: Maar Erik en Femke dit even wat vertellen willen. En daarna vertel ik dat Cambuur het nije Eredivisie seizoen uiteindzet is onder leiding van een nije trainer, Johan Plat. Waar is die? Justers die de eerste fieldtraining op het programma op de sportvelden van Tron riep. En nij Arin zocht Arjen de Boer de trainer even op.
3: Ik ben heel tevreden. Het was heel leuk. Die jongens zien er fit uit en die hebben er plezier in en die geven gas. Dus...
4: Maar ze zien er fit uit, ze zijn allemaal net terug van vakantie natuurlijk. Ja. Je hebt allemaal vetmetingen gedaan, denk ik.
3: We hebben allerlei testen gehad, maar ze zijn daar goed uitgekomen. Ze hebben ook hard gewerkt hoor, in de vakantie. Dus het is niet alleen maar aan het strand liggen.
4: Niemand met overgewicht?
3: Nee, niemand met overgewicht. Nee.
4: Ik zat er naar te kijken, maar er moet nog wel wat bij, hè? Zit je Lars Lamboy wel een beetje achter de broek?
3: Ja, er moet zeker nog wat bij, maar daar zijn we mee bezig. Dus we staan in nauw contact en ik weet precies wat er speelt. Dus,
4: jij weet ook dat er morgen een speler wordt gepresenteerd?
3: Inderdaad, ja. Ja.
4: Maar van welke posities zoek je nog met name versterkingen?
3: We zoeken gewoon nog veel jongens. En ik verwacht dat er deze week wat bij komt. En zo zal het elke week misschien binnendruppelen tot aan misschien wel eind augustus. Dus.
4: Maar elke trainer heeft toch het liefst de groep zo snel mogelijk compleet?
3: Ja, in Volendam zeggen wij liever de koekjes worden niet gebakken. Dus we willen allemaal het mooiste wat er is. Maar dit is wat waar je mee hebt te maken. En ik denk dat heel veel clubs dat hebben ook.
4: Is het ook zo? Want Lars Lamboy selecteert nu ook vooral spelers ook op leeftijd. Hè, om later weer door te verkopen. Om zo weer financieel er wat aan over te houden. Maar heb jij als trainer ook niet echt behoefte aan spelers met wat meer ervaring?
3: Zeker, maar daar zijn we ook mee bezig. Alleen dat zijn wel vaak de duurdere jongens. En we hebben niet
4: geld genoeg toch hier?
3: Ja, daarom. Dus daar moeten we creatief in zijn. En we zoeken ook nog natuurlijk in dat profiel. Maar we gaan kijken. En anders hebben we maar jonge jongens die gas geven.
4: Ja. Want ik sprak net ook met Jamal Amova en die zei wel gelijk van... ik weet niet of ik het mag zeggen, maar het is wel duidelijk wat de trainer wil. Het is vooral gas geven.
3: Ja, we gaan gewoon voetballen, we gaan aanvallen, we gaan plezier maken. En we gaan initiatief tonen en lef tonen.
4: Ja. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi, maar het klinkt ook een beetje naïef.
3: Ja, dat hou je toch, die discussie. Maar dat gaan we zien. We gaan buiten dat om gaan we ook goed verdedigen. Dus daar moeten we ook volle bak aandacht aan geven natuurlijk.
4: Ja. Ben je blij dat het begonnen is? Heel nu op het veld?
3: Ja, heel blij. Ik had er heel veel zin in. En vooral die 2 dagen testen, dat is ook natuurlijk net niks. Dus ik ben blij dat ik nu even heb gezien wat we allemaal hebben en hoe het eruit ziet.
5: In de hoes en op het stroon, zet de radio maar op. Simmer in

0: Nancy Sinatra en dat album maar die Suikerspin roze hoes Sugar, dit wie Sugartown.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Isa, maar het Nijs uit de Horen Media.
2: Goeiemorgen. Ja, net alleen nog meesken die slaan misschien een beetje op hol van dat waar me waar, maar ik auto's. Zou ik een Tesla in Los Angeles, in de staat Californië. Het is een Tesla, een zelfbesturende Tesla, dus die had geen bestuurder. Ja, we kunnen het dus in Nederland bijna nog net voorstellen, maar in Amerika rieden ze dus echt al roem. Maar de Tesla, model 3 is het, die sloeg een beetje op hol. Op een gegeven moment zeggen meesken de auto wat raar in en weg in de tocht zal. Nou, klopt net, maar ja, daar ziet ik niemand in. Oh. En op een gegeven moment stiet de Tesla midden op de wei en hij riede achteruit en hij tolde heel dal roentjes.
0: Oh, dat klinkt best eng eigenlijk.
2: Ja, nou ja, meesten die zeggen de taal. Op een gegeven moment dat iemand het ook filmen blikt. En ja, enkele tellen letters sloeg eigenlijk die hele auto op hol. En is hij bij een tankstation, zien een brandkraan, is hij tot stilstand gaan.
0: Zo.
2: Dus dat die wil even schrikken, maar uiteindelijk is er niks verder bart. Alleen nog de brandkraan had het dus net helemaal oelibben. Maar nou ja, de auto is wel ergens veilig te zien omgaan uiteindelijk.
0: Ik zit eens even te zien hoe de onderdeel een Tesla er moet bij steken. Maar ik zag inderdaad dat hij wil dippen.
2: Ja, dat wie het iets alleen ik al zei. Ja, dit soort dingen helpen al je net maar.
0: Het helpt net maar.
2: Just maar werk is beter zelfs achter het shoe zitten.
0: Dat is wie.
2: En dat toch een automobilist in Antwerpen, toch dat ek. Hij ziet op zijn telefoon en de politie toch, nou ja, daar moeten we wat van sissen. En dan denk je, nou, dat is ek al wel een beste boete. Dat is natuurlijk net fijn, maar ja, dat doe je zelf. Maar op het stuit dat die politie die man aanhoudt, wie in Antwerpen, zeggen ze dat die man in één keer 2 zakken via het raam naar boeten gooide. En toen dachten ze, nou, nice die telefoon, is dat ek wel verdacht. Dus die 2 zakken die werden oppakt en er bliegde meer dan 70.000 euro contant yield in te zitten.
0: Oh, dat is net een marktplaats om een keer best.
2: Nee, deze automobilist in Antwerpen probeerde er dus nog onder uit te komen. Hij toch, nou, dan hoor ik niet geld. Dan kan ik mijn boete van mijn telefoon prima betellen. Maar dat geld toch, die dat maar toch maar fort. En er werd op dit start nog onderzocht waar dat geld bij komt. Je kan het bijna zelfs misschien wel niet zien vullen, maar het plutje is nog dwaande mij het onderziek.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dat is een bult geld natuurlijk.
2: Nou, is dat wel.
0: Los in de auto te hebben.
2: Dat klopt. En voor mijnwerkers op Schiphol, wie het ek waren. Wist ik kist die voorstellen, de stewardessen of de meesten die in Schiphol zelf werken, die hebben nog wel een beetje een airco. Maar voor het grondpersoneel, nou ja, wat de vleentuigen binnenhelmat, die ze veilig werden, de loft in steward, is het natuurlijk tegen warm. Die meesten werken daar ek op dat asfalt en ze sissen dat asfalt ik wel 2 keer zijn warm werken. Dus wel waren bij het idee als ik rondtink, maar dat tochten 2 collega's die tertiaire onder het werk wien, tochten dat ekken. Die tochten, nou ja, we moeten dus zelfs ook maar wat verkoeling gunnen. We moeten ook een beetje nou, kjeld cool blowen. En hier 2 kinderzwembadjes opzet. En hier is Paul Nijs de Vleentugendel zet. En nou ja, daar wien ze maar even insprongen om een beetje verkwalling op te zieken. Wie overigens geen idee van Schiphol, dat hier de 2 man, of de 2 mans is ik, de 2 collega's hier dit zelf initieert. En die tochten tikte de thermometer namelijk 23 graden om. En toen tochten ze, ja, hier op dat asfalt. Dit hadden we staan net vol, dus we moeten maar even dat bad zien.
0: Ik had er niet tussen een plaatje bij voelen. En ze hebben het echt veilig.
2: Ja?
0: Dus just op achtergrond is een good KLM-tastel steen. En die 2 molen die hebben mij een pipion. Een stikje afzet, een reet wit lint.
2: Ja.
0: En ze broekt. En daarin zitten inderdaad 2 van die, nou ja, blauwe zwembadjes, ja, bij de Action Helikist.
2: Ja,
0: en daar is ze zien.
2: Ik wil zeggen, als je daar werk je, dan weet je wel hoe je veilig dingen afzetten, ja, wat hoe dat al je git. En dat gaan ze nou ook netjes stappen.
0: Dus op zich hebben ze dat keurig die.
2: Ja.
0: Isa, dank u wel.
3: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestensport.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
5: Hebben jouw hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
8: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
7: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
9: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
7: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het water, de materie wijze hier dus. Aansen, dan hebben we het oor net een AZC-protest, maar een stiepe demonstratie in Dokkumjustrium. En misschien komt er gewoon van Keen Jesta.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
18: Doei doei!
17: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Open traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Queen en Bend and Break, wie dat?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Dat is echt net van appel en ei oplossen. En als je dat oer de generaties heen goed oppakken wollen, ja, dan moet je daar goed in investeren.
0: De provincie loopt de komende jaren 30 miljoen euro uit om mensen die min lezen en scrollen kunnen te helpen. En boer Henk van der Veen die zorgt voor minder stikstof uitsteert, zonder dat er maar een stikje ballen minder om iet.
4: Je bent beter van de beurt en je doet ook iets van het milieu.
0: Nou, hoe dat al je zit, dat juist dadelijks. Isa, dan was het graag gaan voor ding die het ontploffen. En daar ben ik daarnaast mij.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Shen, want ja, als je in de auto zit, maar dit waren me waar, dat docht je vanzelfs. Want je mat toch ergens in en die zo'n auto is ik best lekker, want je had een airco. Maar dan zijn er een soort dingen die je misschien net lezen litte matten in zo'n auto. Dus nou, daar straks wat meer tips voor. En als je in Gouda ben je, haal je geluk, want dan kijk ik raads naar de film.
0: Nou, dat is kerig.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: Dadelijk meer daar hoor. Eerst die het var het waarberucht mij Sibbele Waaier.
6: Ja, goedemorgen. Joet is een mooie simmerdij, maar een soort zinnen. Dus die te matig ont vrij krachtige natte eerste wien. Het wordt 22 graden op het water ont 28 graden in het zuiden van de provincie. Komende nacht zakken de temperatuur naar minimaal 16 ont 17 graden. Morgen is het extreem warm simmerbaar, maar een haatrol voor de zinnen. Maar een matige zuideerste wien rinnen de temperaturen op naar maximaal 34 ont 37 graden. In de nacht van vrijdag op sneeuw ek tige warm, maar minimaal 20 graden. Meer hoe het waar, hoe een jaloeren.
0: Ja, geen AZC-protest, maar een stiepe demonstratie in Dokkum Justrioen. Het zien al mensen die lieten van Hayera op de ziel in de stad. Maar hij verskaat de taspraken, de muziek, via de zwegen moedelijk. Verslagjouwer Esther Bethlehem van RTV NOF, die zegt bij die demonstratie en praat daar onder oren met rietslid Marije van der Staal.
7: Ik ga me van de jongen wel uitspretsen bij deze demonstratie. Daar ga ik wel even aan twijfelen. Juist eigenlijk ook, omdat dat haak ik in mijn verhaal zijn. Eigenlijk is het als rietslid in deze tijd belangrijk om te lustreren dan om te spreken. Juist omdat er zoveel verschillende geluiden binnen in de, nou, in ons meerskip is het goed om dat alle keer te jaren.
8: En door hassen ze inderdaad, ik dien zeg je even dien. Dus je joet en net mooi. Waarom is het belangrijk dat er wel een AZC in Dokkum komt?
7: Omdat ik heel belangrijk vind dat we solidair binnen met mensen die ons steun nodig hebben. En in dat geval is dat ook voor mensen die het opvang nodig binnen.
8: Wietske, joet, wat zijn hier bij de demonstratie? Waarom ben jij nog vaak in de AZC? Waarom moesten de mensen net als joet hier naar de Silta komen?
9: Nou, de mensen die vlucht binnen en hier in Nederland rucht hebben een asielprocedure, nou ja, die zitten behoorlijk lang in de wacht. En dan moet ze ergens een plak gaan en dat is heel simpel. En de spreidingswet, dat is een landelijk besluit geweest. Dat iedereen, elke gemeente mooi doet. Nou, ze had nou weer een AZC van 210 mensen. Nou, vergeleken bij 20 jaar geleden weer een AZC van 400 tot 600 mensen. Ik denk, nou, dit moet gewoon kunnen. Hè, maar een beetje goede wil.
10: Ik ben Christine Snijder.
8: En jou zeg je die in Jere bij de demonstratie van het AZC. Ja. En waar had jouw verhaal op gebaseerd? Wat had jou al je verteld, Joen?
10: Ja, ik dacht van wat moet ik nou eigenlijk vertellen? En wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Echt helemaal net. En ik ken er toevallig honderden. Ja, dat brengt mijn werk, maar ook mijn vrijwilligerswerk mij zeg maar. En ik dacht, ik wil gewoon even een paar mensen eruit lachtje van waar ben dat nou? Even eigenlijk een sketsmaatje van hun leven. En benadrukken dat hele gewone mensen binnen.
8: En wat voor welk doel dan dat jou nou mij in contact binnen?
10: Nou, ik ben als vrijwilliger ben coördinator voor het taalcafé voor Oekraïners. En daar ben ik Fjouwer Jelien eigenlijk had ik dat opricht. En toen had ik weer ontdekt hoe ontzettend leuk het weer om mensen taal is te gaan. En toen had ik een opleiding volgen en nu ben ik gewoon echt professioneel docent. Hè?
8: Er zijn een soort mensen die gewoon demonstreren het zin, het AZC. Maar waarom vind jou dat ze hier een welkom wijze matten in Dokkum?
10: Nou ja, ik denk, ik had daar eigenlijk helemaal net zo'n uitsprutse mening hoor. Vlechtelingen bloeien er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te lonen kan. Dus we houden ze net zin aan de grens. Of we met ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is. Dan mogen we net zulke grote discussies opvieren. Gewoon AZC, die hebt er gewoon bij. We zijn mensen. Er komt bij mensen in een oorlogssituatie, hij heeft soms hulp nodig. Dus moet er gewoon een standaard aantal AZC's komen. En die winden vroeger, hè? En er winden helemaal net zo volle problemen mee.
8: Dan ben je een soort mensen. Dus dat liet ik wel zien dat er een soort mensen van een AZC binnen. Dat er prototype ek is. Hoe is het om te zien dat er zo volle mensen op aankomen?
10: Nou, dat vond ik prachtig. Want ik weet van een heel soort mensen dat ze eigenlijk net zo goed doen. En dat vind ik wel heel erg. Ja, dan vind je eigenlijk, oh, de mensen, man van Jen Jochentog, die het toch nog heel belangrijk vindt om hier te komen. Ja. Maar zijn ben maakt hem wel wat zorgen. Van ben, is het wel veilig? He? En dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Daar maar we bang voor wezen. Net voor asielzoekers. Maar bang wezen voor al dat geweld en die agressie. En daar maar we ze mee ophouden. Gewoon een beetje menselijk wezen, een beetje aardig voor elkaar.
0: Ja, ik voorstond dus voor een AZC in Dokkum. Je moet eerder een anti-demonstratie der ek onkondigen van mensen die ter het naar meer binnen.
1: De media van de morgen.
0: Ja, je zag, dat was het houding die het ontploffen.
5: Ja, klopt, want er zijn nogal een paar dingen waar rekening mee hoor ik eerst. Want ja, een soort ding, had ik het nou ook les, denk ja, dat hij eigenlijk best wel in de auto listen. En dat is mij dat warme waar, dus net helemaal handig. En dan beginnen we toch bij het eerste wat mensen toch vaak bij zich hebben. En dat is de telefoon of een laptop. Die kunnen namelijk heel snel over verhit rijden. Ja, dat is natuurlijk op zich net een hele gekke beredenering. Maar ja, behalve dat het slechts in extreme hitte kan. Als het lang bleert stelst, dan gaat uiteindelijk de batterij echt sneller achteruit.
0: Oh ja.
5: Dus als hem echt lang ja, in een warme auto lissen hast, dan werd hij net alleen nog oververhit. Maar die batterij betrekt slecht ervan. Dus de telefoon gaat direct van achteruit. En nou ja, spuitbus, een ding on haarlak of deo. Dat kan op een game met zo onder druk komen te staan. Toch die zinnen dat het iepen barsten kan. Nou ja, dat has lever in de auto echt net, denk nee. ik. Ja, voor de mensen die ban hebben, die kennen dan misschien wel eens kleurpot leren of butterscot in de auto, ha?
0: Kleurpot leren, die ken ik ontploffen.
5: Nou, net ontploffen.
0: Ik sleep een kleurje.
5: Net ontploffen. Ja. Oh, als de kleurpot leren saggy en dan is het misschien.
0: Nou.
5: Maar nee, dat kind dus op een gegeven moment altijd heel heat wordt, kan het een hele plakkerige massa worden. Want ja, het smelt natuurlijk. En nou, ze zeggen hier, als dat in de bekleding of tapijt krijgt, dat binnen echt hele grutte vlekken, die krijgt er maar minuut.
0: Ja, dat is ook wel leuk, ja.
5: Ja, nou, ik denk het ook wel. Al die kleuren bij u hoor, dat worden geen mooie vlekken. En nou, iets wat mij het warme waar natuurlijk echt mij hast, is een zinnenbril. Maar pas dan wel op, want als een zinnenbril van kunststof hast, ja, die kunnen heel snel boogingen gaan, krom trekken. Dus dat werd er net mooier op. Ik denk net als die lang lissel is, dat is dan daarna nog nou ja, op de wankist.
0: Ik heb wel eens dat ik ijstie in de auto in zo'n pak lissel dit hier. En nou ja, op de hoedenplank. Ja, een warme dij.
5: Ik kan me vaststellen wat er aan mij bad.
0: Dus ik kan weer om en

0: Fire Samar Hinne.
1: En dat mij elke film wijzen dan, of is er een bepaalde selectie?
0: Ja, nee, je zit er verder net bij. De man van de bioscoop, die zei: onze bioscoop biedt een aangename, gekoelde omgeving aan voor onze bezoekers. En dan kunnen ze even lekker een paar uur ontspannen en genieten van de film en aan de warmte ontkomen.
1: Nou, wat een goed idee.
0: Nou, mooier is het net. Ja. Was de zon die legitimatie mij nemen.
1: En lekker in de airco erin.
0: Ja, nou heerlijk. Ik teken ervoor.
1: Ja. Dadelijk, dan gaan we het over doelsturing. Dat is ingewikkeld wat succes. Dan wordt het misschien net een heel soort tijd. Maar het kit wordt de stikstofplan van het kabinet. En dan benam oer boer Henk van der Veen. Niet minder uitsteert, maar er niet minder om verzinnen. Hoe dat krijgt dat juist dadelijk naar muziek van Teddy Swims.

0: Teddy Swims. En dat is een raar idee, dan net met deze temperaturen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het kabinet komt vreed mij plot naar boeten over hoe het Nederland van het stikstofslot al komen kan. Een van de speerpunten is dat benam melkveehouders zware matten voor flink minder uitstoot. Het regeer wil daarom onder meer inzetten op doelsturing. Boeren die krijgen ten einde opleiding hoe volhoudt ze minder matten in stikstof. Dat is het doel. Ze mij zelfs bepalen hoe ze dat doggen. En boer Henk van der Veen van zijn Huzem, die is de tiet wat dat betreft vooruit. Hij is al tientallen jaren een dwaalde met vermindering van de hoeveelheid eiwit in het fretten van zijn kei. En hij leidt uit hoe dat dan krijgt werken.
2: Ruwe eiwit, dat is eigenlijk een vorm van stikstof. En als je dus minder ruwe eiwit in de koe stapt, dan steert er minder stikstof in.

0: in de stront. En dan ga ik minder ammoniak in stoot. En dus ik kan je daarmee het stikstofprobleem een beetje oplossen. Ik denk dat we er nog aan op sturen kennen. En dit ben ik van die, het lage fruit. Ik heb van, dit is in feite, je kan je daar heel makkelijk voldoen. Als je echt goed mol produceren wil, dan is meestal de energiebehoefte is meestal het probleem. Je hebt van om die koeien goed molken aan te laten. En eiwit is meestal net een probleem dan het. En dat is in die studiegroep dat ik wil naar voren te komen. Dat, ja.
1: Dus de kist die eiwitten wil wat naar beneden helen zonder dat het gevolgen heeft voor de productie van
0: ja.
1: De kei.
0: Ja.
1: Wat betekent dat voor de kei? Ken die er een beetje goed over?
0: Jawel, ja. Tjutin Wolf zou je mij net een keer van de zolder naar beneden springen. Waar dat ik wil. Je bent van Kreekrex, dat ik misschien wel last van een knibbel. Maar het is zo van, als je dat in stapjes door, dan kun je dat wel wandelen. Ja.
1: Waarom jou je eiwit onderling? Komen? Misschien heel simpel, maar...
0: Nou ja, wij hebben eiwit nodig. He, dus, en dat had een koe ik nodig. Dus, van, omdat je dus eiwit nodig binnen, he, koolhydraat, eiwit en vetten heb je nodig. En dat is mijn koe ik zou dat. Alleen je maakt een basis eiwit heb je nodig. Alleen ja, vroeger was het ja, met meer eiwit hadden, jou ze meer melken. Maar het is wel nou blikken dat je van als je meer energie houdt, dat met koolhydraat, van, en die, dat je houdt meer invloed. Stimulans voor de melkproductie als meer eiwit. Daar. En meer eiwit die we dan die mat koe ik weer omzetten. En, die van, en dan krijg je maar je lever die had meer te verduren. Dus als je minder nodig bent, dan is in principe het rantsoen word ik zoener. En dan heb je een zoenere koe.
1: Dit draaien onder knop, dit is natuurlijk een voorbeeld van doelsturing. Want op deze manier is de boer zelf mooi verantwoordelijk voor de vermindering van de uitstoot. Dat ja. Is het goed, toch?
0: Ja.
1: Wat betekent dit van jouw inkomen? Want je inkomen gaat er net van omleeg.
0: Nee, dat hoeft net. Nee, nee.
1: Vreegt het dan een omslag in tinken bij de meeste boeren? Of waar zit het dan correct in?
0: Nou, dat denk ik wel, ja. Ja, ze geven van je met meer al die van nou, je minder eiwit hebt, maar dat ik wil. En van dat je dan ik minder molken hebt. Maar dat hoeft dus net.
1: Hoeveel pakken we je mee? Of wat winnen we je mee in het hele stikstofverhaal?
0: Ja, dat hing natuurlijk per situatie over zelf. Dat, joh, ik zit al vrij leeg en ik denk waar ik woon, die zit ik van, nou, ik ben er ook nog zo leeg, kom ik hier dan net. Het is een mindset. Je mag het ook in stapjes doen, maar daar is wel een voordeel bij de helling worden. En ja, joh, dat is natuurlijk per bedroeg het verschil. Die ene die zit al heug in het eiwit en die maakt wat een lege taal. En ik ben al leeg, dus dan hoef je net zo vol met het man. En ik denk dat ik de doelstelling die is uiteindelijk helling worden, dat die ik wel heel hard denk ik al. Dat. En ik woon niet zeggen van dat is alleen het helbaar waar ik woon, maar dat wil ze erop. Maar dan denk ik van ja, ik ben nog steeds boer en ik ga naar een opvolger. Dus ik heb van, dus daar heb ik wel perspectief. Dan moet mijn zoon het boer worden. En
1: hoe kan dat dan? Dat het toch was een volle jestontje is?
0: Ik denk dat net iedereen die zit altijd gelijk in de wedstrijd dan net. En ik woon niet zeggen van ja, dan komen we eens al, het zal al je boer verkeerd worden en wie maakt gewoon boer. Dat heb je altijd vroeger ingaan. Maar ja, zij je het natuurlijk net. De maatschappij verhoor en dan maar wij als boeren daar ik mij verhoor je wat ik wilde.
1: Dit is dan een onderdeel van die doelsturing die, ja. ze dan graag zien. Ja, doelsturing in het algemeen, dat zou jou dus wel zitten.
0: Jo, ja, ik ben er echt wel een voorstander van, wil dat. Ja. Dit is het laaghangend fruit. Dat hoeft net volle centen te kosten, net. Alleen je van, het kan ik nog centen opleveren. En je bespaart je, je bent beter van de beurt. En je doet ook iets van het milieu.
2: Omroep Friesland.

0: Onder het Friesland. Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wrootreis.
1: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is een minuut oor jouw wachten. Dit was het Frieske Nijs, mij Isa Visser.
14: Cambuur is de nije Eredivisie seizoen uiteindzet onder leiding van nije trainer Johan Plat. Waastjes die de eerste fieldtraining op het programma op de sportfield van Dron Riep. Plat oer hoe hij zocht naar het komende seizoen. Nou, we jaren Plat nog net even.
15: Hij zit naait.
14: Hij.
15: Johan?
16: Ja, we gaan gewoon voetballen, we gaan aanvallen. We gaan plezier maken. En we gaan initiatief tonen en lef tonen. Ik ben blij dat ik nu even heb gezien wat we allemaal hebben en hoe het eruit ziet.
14: Het fietser Anouska Koster is zonder wudden op het Nederlands kampioenschap tiertrieden. In Laren joeg de Westerinse 48 seconden taal op de winnares Danique Hengeveld. Anneke Dijkstra uit Olterterp waard njochende. Haar achterstand op Hengeveld wie 1 minuut en 4 seconden. De gemeente in Stellingwerf zit goed stil bij de ontbleting van een nieuw veteranenmonument bij het gemeentehuis in Jesterwolde. Het monument is een initiatief van de gemeente en het veteranencomité Oost-Stellingwerf. Het is bedoeld als blik van waardering voor alle veteranen die het haar inzet hebben in de dienst van Nederland. Ze leidt ronddelen van het veteranencomité uit.
17: De erkenning en respect voor de 100.000 veteranen. De Anje staat er ook, Witte Anje staat er ook symbool voor. En ja, dat is een plek eigenlijk dat je kan laten zien dat de veteranen gewaardeerd worden voor hun inzet. Maar ook een ontmoetingsplek en herdenking op 4 mei of een lokale veteranendag.
14: Bij een brand in Eerlahuizen had een hoesjustioen een soort skeer oproen. De brand in het hoes onder Poldiek ontstien in de meterkast. De wenning stief vol reek, meldt de brandwacht. De bewenner koe op 10 uur het huis komen omdat de brandmelder gong. Toch de brand in de wettenleiding in een... Troch de brand is een wettenleiding in het hoes knapt. De brandwacht hield het vuur vlak van Jochen Oeren onder controle. De kamer reek uit de energiekost die het vlak bij het hoes stier, die is ek blust.
15: Ja, die wetterleiding blust. Ja, zo zeggen ze, dat is een geluk bij een ongeluk. Maar dat denk ik net, omdat jou doe ik weer hartstikke vol keer. Goed, dankjewel Isa. Het is hartstikke van het waarborgd. Mij Sibbele, dat komt erom.
18: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur... het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25.
6: Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
19: Te warm om te werken? Netvar Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizer.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
13: Dadelijk, dat zullen we even een stukje stritlis en mijn brieke bek. Maar eerst is het iets van het waar. Het waar bedoelt mij Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
23: Goeiemorgen.
13: Ik ben heel benijd. Wat is de stand van zaken op dit stuit?
23: Ja, de stand van zaken. Nou, op stuit is het wat bewolkt. Er hing wat nevel, wat diezen en wat bewolking. Boppen is een provincie. Hier bij mij in de Lemmerik. Het is wat de zinnen die het even lastig. Maar dat wordt het net zo lang. Want die komt er aans naar grif weer bij. Ik heb eerst eventjes in deze warme tijden ben ik op ziek geweest naar wat lege temperaturen. Nou, daar ben ik nou net echt niet slagen. De koudste plakje wat ik zien kan bij Skielge, 15,7. Vlieland, 15,9 euro aan de nacht. Bakkenveen, Sandje, 12. Frieske Pjeln, Sandje en heel. Akrum en op alleen maar 18, 1 en grauw, ik rond de 18 graden. Dus dat is zacht en net koud. Zacht gesproken, het wie in het maanden van Limburg kwam ik een plakje en we wie 22 graden plus wist aan de nacht. Dus wat dat betreft hebben we het hier nog naar Isa verkeerd. In ieder geval vanmorgen, dan hebben de dag begint dus met deze en wat nevel. Maar al gauw zullen de zinnen daar werk van maken om dat op te rommelen. En zullen de temperatuur in de rin van de morgen weer oprennen naar 22, 23 graden. Vermeer je dan zullen de zinnen baas wijzen en stiet er een matig, want vrij krachtig en wat eerst te winnen. Bij de temperaturen op het water opbrengen zijn ze 23 graden. En via de provincie in, misschien 8, misschien 29 graden. Trot en wat eerst een win, viel het allemaal wat noffelijker om. Dus wat dat betreft is denk ik toch best een hele aardige dag. We besluiten de dag met een warme jong. En in de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 16 of 17 graden.
13: En dan op naar morgen, de uitzitter van de week eigenlijk, denk ik, hè, de vrede.
23: De uitzitter, het klapstik, het hoogtepunt of het dieptepunt. Je kent er van alles van meidje. Maar in ieder geval is morgen koude oranje. Vooral vannacht. En dat heeft alles te krijgen met het tegenwarme wat we krijgen. Hebben jullie nog een wat eerste wien? Morgen hebben we een zuid eerste wien. En daardoor komt de warmte vanuit Frankrijk bij temperaturen van boven de 40 graden. Je hebt een uur kant op. Dus dat jouwt voor u morgen de hitste dag. En mijn soort zinnen zullen de temperaturen morgen een beetje zo oprennen naar zijn 35 of 30 graden. En wat ik vanmorgen al eerder zei, het had er wat van dat het in de rind van de midje de wien wat naar het westen, wat westen draait, wat tot de temperatuur wat graden zakt. Nou, als dat gebeurt, dan zal het niet erg vinden. In de jong bloedt het vanzelf wel warm, want het zakje van de temperatuur betekent net dat het koel wordt. Het wordt een warme jong en de nacht van vreet op sneeuw, dat wordt een hele warme van 20 graden plus.
13: De dagen daarna, hoe komt het dan?
23: Ja, het weekend. Nou, we hebben het weekend, wordt het wat vochtiger. Het wordt op sneeuw hebben zinnen, maar dan kom ik wel eens wat wolken. Want langzamerhand komt er vanuit het zuidwesten al wat onstabiliteit onze kant op. Het zal een broeierige dag wezen. Maar net al de volle wind, zeg ik het nou besjog. En de temperaturen die kunnen we maximaal oprinnen naar zo'n 34 graden. Nou, ik van sneeuw op snijn, bloot het zelf tegen warm. Maar neem de kans op een tongerbui volta. En zeker op snijn wordt de buienkans nog wat grutter. Dus uiteindelijk, het weekend wordt het langzaam onstabieler. En na het weekend, als we nog wat vierde fruit showen, dan wordt het echt wat minder warm.
13: Sibbele, dank u wel.
23: Gradient.

0: Nog even een moment van verdering van de stritlissers. Dit ik gewoon wel los, Matty Hoort. Briekebek, wie dat? En stritlisser. En de Eerlijkse zwemfjouwerdaagse in Houwerwijk is weer van start gegaan. Van tiestje onder mijn mond kunnen deelnemers kiezen tussen verschillende afstanden. En de omstandigheden die binnen goed, want het zwembad had een boetenbad. Het is ook een bijzondere editie, want de zwemfjouwerdaagse besteedt 50 jaar. Op de telefoon nou Ingmar de Jong van de zwemclub De Wellerobben, de organisator van het evenement. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is natuurlijk binnen de perfecte omstandigheden, zoals je zei, ze boeten lekker warm. Wat is er dan lekkerder dan als we even het zwembad in springen?
1: Ja, er is heel veel animo voor. Iedereen wil wel even lekker afkoelen. Dus dat is ideaal, deze weersomstandigheden.
0: Ja, want hoeveel mensen doorgaan de krek mai?
1: Nou, er zitten ongeveer op 60 zwemmende, ja, zwemmers die meedoen aan de zwemvierdaagse.
0: Oké, okay. En in de opkomst nog echt grutte, trots is er waarsomstandigheden?
1: Ja, wel ja, iets meer dan andere jaren, ja.
0: Oké, okay. En of 50 hier door je dat is een heel skoft. Vind je hem het trodeeren heen dat er heel veel meer mensen op aankomen? Of hey, juist dat je er, nou, de laatste tijd wat meer onloeken maakt om het onder de aandacht te brengen?
1: Ja, we moeten de laatste jaren er wel meer voor doen om ook weer die aantallen te blijven houden, ja.
0: En hoe kan dat, denk je?
1: We denken toch dat de jeugd wat wegblijft. De ouderen die komen sowieso wel bij, die blijven altijd wel zwemmen. De jeugd wil toch, denk ik, vrij zwemmen.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Ja, dus ja, die maak je wat meer omfieteren om dan mij te dwaan. Ben ontsexen, die ben een wolf gees.
1: Ja, klopt, ja.
0: Maar ja, dat met ze wel weten dan natuurlijk.
1: Ja, je kunt er graag deelnemen.
0: Ja. Nou, ik wens je een heel succes daar bij de zwemfjouwerdaagse in Houwerwijk. En Tiere, dank van de telefoon, even.
1: Ja, dank u wel.
0: Mooi, ontzien.
1: Hoi.

0: Hoe kan dat nou?
1: Friesland van de Moor.
0: De provincie Friesland die investeert de komende jaren 30 miljoen euro in een provinciebrede aanpak van laaggeletterdheid. Het doel van die aanpak is dat inwoners die net goed lezen en schrijven kennen en net digitaal veerdig binnen hier in alle 18 gemeenten in de provincie voor onderwijsvervolging kennen in bijgelijks de plaatselijke bibliotheek. Nou, binnen die programma's zijn gemeenten wel beschikbaar, maar in oren dan we net. Hier op de zon van Volksen Friesen is zo neemt laaggeletterd. Het zit daarom voor deputeerde Volkers wel vast dat het wichtig is om daar wat om te doen.
2: Ik spreek les maar een werkjouwer die ik omhoog dat een werknemer die hij al heel lang in het eerst hier dat hij toch elke keer maar een verhaaltje biedt, salarisadministratie kwam en naar verinventeerd kwam ze erachter dat deze persoon gewoon echt heel min lezen schreeuwen koer en eigenlijk altijd maar een nou ja, eigenlijk een soort van smoeske binnenleesbril verjetten of he, dat soort zaken dat hij eigenlijk altijd kon verbloemen dat er het net goed mij kreeg. En dat soort verhalen, die ben wel heel heftig. Of Biggelix Lessen en Boer, die vertelde me dat zijn leenwerker de opdrachten, mijn naam die huis, en dat zijn vrouw het alweer uitlaai, totdat de vrouw in het ziekenhuis kwam en die stiepen er net meer wie. En dat hij dan in die een heel hut achteruit rijdt zich in. Nou ja, dat soort voorbeelden uit de praktijk, ja, dat vind ik heel heftig om te heren. Het gaat om inwenners die echt verder in de dagelijkse praktijk met dit soort verzaken.
3: Dus mensen bedenken dan alternatieve strategieën, de partner in Skekelje, om het maar net te vertellen te hoegen van dat ze net heel goed lezen hebben.
2: Ja, klopt. Ja, er binnen campagnes, he, weet ik al erin vertellen over hoe ze hun leven lang elke keer met smoesjes of mijn foefjes, er wat omheen draait hebben, dat ze eigenlijk heel moeilijk lezen schreeuwen kennen, maar daarmee hunzelf ik een heel soort ding ontzijn ha, trolliteerd heen. En dat vind ik gewoon heel heftig, want het is heel makkelijk te voorkomen. Het is ook niks om je voor te schamen, want het is in gewoon gemeentes in Friesland binnen het echt hele forse oontallen. Dus je bent net de enige. En het kind verholpen worden, de BIM-programma's voor, maar om dat liek te lopen voor de hele provincie, en dat is wat we Jotekoer hebben, en de rol van de provincie, die maakt er meer zichtbaar in worden.
3: En dan word je dan 30 miljoen voor uitloeken? Een stevig bedrag in één keer.
2: Ja, dat klopt. Het is een programma wat ont 2031 terugrennen zal. We willen eerst met de gemeenten en met de organisaties die hier annex mee binnen hebben. Want de bibliotheken hebben een brief naar de steden schreeuwen waarin dat zegt onjouwen, wij hebben je duistig met de meiden. Dus elke dag komen de Friese inwoners in de bibliotheken en die zeggen, ik heb je moeite mee of dit slaat me net of kun je me hiermee helpen. Nou, die organisaties zijn, wij hebben de stippen bij Nederland, we willen graag met jou onder het programma werkje en dat rent dus dan onder mei 2031.
3: En dan krijg je reacties, de provinciale steden. GreenLinks die site van applaus voor de deputaire. Ze had het goed in de gaten. En het CDA, collegepartij, ja, die ben heel veromhoord.
2: Ja, dat klopt. Ik vind het expietig, want aan de ene kant wordt er wel een miljoen. We vinden het een heel wichtig probleem, maar we vinden dat het net zo volle yield kost je mij. En dat is vanzelfs wel lastig, want we hebben het wel over 650.000 inwenners en daar trek je een procent van over onze 18 gemeenten heen die mij dit probleem brakselen. Dus het is echt niet sinecure. Wat ik niet is, ik zei meestal, scam je hun er ook vaak voor. Het is ook moeilijk om deze doelgroep goed te bereiken. Dus dat is echt net van appel en ei oplossen. En als je dat over de generaties heen goed oppakken willen, ja, dan moet je daar ook goed in investeren.
1: Bij u, Jest het Nijs uit Friesland.
4: Hier volgens de actuele sport.
1: De Jest dat het droeg bloed. Of dat het rijdt.

0: Lainey Wilson en Funky's Wallet.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Isa, maar het Nijs Uitoren Media.
2: Dat klopt, ja. Juster hier we het er al even over hoorn, over die camper bij de Grolloerveen in Drenthe, een natuurgebied. En wie een wat oude stijl in een camper en die hier op een gegeven moment een navigatiefout maken. En nou, tenminste een oorslag ingeen die net matten hier. En toen belanden ze op een houten vlonder en daar is het erin gezakt.
0: Oh.
2: Ja, dus uiteindelijk veilig uit de camper kwam.
0: Die camper bedoel je? Ja, de plaats is section inderdaad.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Nou ja, dat is eigenlijk al een skofkelien. Maar die camper zit er nog steeds, want ze krijgen die camper net van die, bij die vlonderwei. Dus een soort hinder, want een soort routes, een soort fietspaan binnen. Voor een groot deel net beschikbaar. Maar ja, de Staats- en Postbeheer krijgt hem er dus net uit. Maakte ze juster al bekend. Maar toen hier er een heel soort meesken die daar wel wat tips voor hier. Dus Staatsbosbeheer zei dat ze wel meer dan honderden tips binnenkregen over hoe je nou die camper bij die houten vlonder erbij hel je kinnen. Nou, ze kozen al je verschillende tips, hefkussens of trekpaden. Maar er is één tip en die stekte wel bovenuit. Zei Staatsbosbeheer en dat gaat om een Chinook-helikopter.
0: Oh ja, dat is dat ken.
2: Ja, en ik wil een transporthelikopter. Nou ja, dan zie ik het al helemaal van me. Dat zo'n helikopter naar boven komt. En dat ze van die touwen erop vastmaait. En die camper de loft in. Nou, zo'n mooie plaatsjes op smieten. Maar de Staatsbosbeheer zei dat dat echt een grote verstoring was. Zo voor de natuur. Dus dat ze nog even wachten op orenoplossingen.
0: Het is volgens die beelden, zus. Het is kijk die reclame van Even Apeldoorn bellen. Ja. Het is echt precies.
2: Nou, misschien kan Staatsbosbeheer dat van. Even Apeldoorn bellen en de camper is voor.
0: Ik ken je als verzekeraar natuurlijk ook wel iets maaien natuurlijk.
2: Ja, klopt. Ja, het oudere stel, dat kreeg ik wel. Die moest wel een soort betelje voor die skeer. Maar daar kwam ik wel weer een part van naar de verzekering. Maar dat wie ik nog net helemaal aanroen. Dus ze binnen hun camper kwijt. Maar wat er achterbij komt, is ook nog wel minder noffelijk, denk ik. En WhatsApp krijgt een naaie baas. Ja, wat mat je dan om mij, denk je? Ja, een soort meesken broeken die app om berichten te sturen. Bol. Maar die naaie baas, die wil graag yield verzin je onige broekers.
0: Oh, dat klinkt al heel positief.
2: Ja, mooie bol, denk je dan. Maar hij shut zelf ek in, hij scroot. Als mensen moeten betalen, zijn ze snel weg.
0: Ja, dat is zo.
2: Daar ben ik het mee eens. Ja, dan vind ik ook wel oren ding om.
0: Maar had er ook een plan, reclame in WhatsApp en zo, dat soort ding?
2: Ja, geen idee eigenlijk nog. Ik ben benieuwd wat er achterbij komt. Maar hij zult er vast wel plan voor aan. En inderdaad, als wij er net voor betel je hoeven, ja, dan denk ik ook al snel een reclame, zo'n ding.
0: Ja, maar ik heb toch ergens, ja, ik weet niet meer van waar die quote is, maar als het ergens net van betel is, dan ben je waarschijnlijk zelf het product.
2: Nou, ik denk dat hier het perfecte voorbeeld van is. Ja,
0: goed. Ik hoop dat net dat we reclames en dat soort zaken krijgen. Want
2: nee, het is al bij filmpjes irritant. Misschien een YouTube-film komt of op Facebook. En dan komt er wees weer een hele reclame voor. En ze is maar te wachten. En tot op die overslaanknop klikken kist. Dan hadden we dat ik bij WhatsApp krijgen. Dan
0: Leven net.
2: Werd het een minder noffelijke app om te broeken.
0: Reclames ben je heel leuk trouwens.
2: Ja?
0: Ja, echt fantastisch. Maar ben
3: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 5 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestensport.
4: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto is het van Elseny.
5: Simmer in Friesland.
6: De kampioen!
5: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierlep. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in plaatsgebieden leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoonmaker als door. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
12: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
6: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
13: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
6: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. De komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS-journaal.
0: En dadelijk Friesland van der Bon en de chef onder oren bij de training van Cambuur. Mij een nieuwe trainer. En muziek komt er al van een man die in december een heel soort in de auto zit.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
15: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en stenen met beide vatten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
4: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Var Elsen hier.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Friesland van de Moor.
18: Mai Eriks.

0: Chris Ria, wie dat? En I Can Hear Your Heartbeat. Ik vind net dat Chris Ria ik airco had. Maar oh, dat wist ik het wel.
1: Oh, ik?
0: Gewoon die auto weet dan?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Ik ben heel tevreden. Het was heel leuk. Die jongens zien er fit uit en die hebben er plezier in en die geven gas.
0: De spelers van Cambuur zien voor het eerst dit seizoen weer op het veld van een training. En de nieuwe trainer Johan Blad die is tevreden. Verder, het gemeentehuis van Jesterwoude krijgt een veteranenmonument. Ik daar hebben we het aan snoer. En nou, we hebben een beetje een voorbespreking gehoord, dat verklap ik alvast. Maar dat is een heel nieuw verhaal is het over.
1: Klopt, ja. Dat gaat over een lekkerij in Brabant. En bij lekkerij denk je misschien gewoon een wetterleading of ordening. Maar dit is echt wel iets heel oors. Ik denk dat ze er eigenlijk net op komt. Dus daar hadden we het oer. En net als Nien had het te warm. Want er binnen namelijk bisten die er optimaal van genietje.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat is daar snel je van Isa in het Nijzertoren Media. Het is eerst tijd voor het Waberucht in kwart met Sibbele Waaier.
5: Goeiemorgen, Joert krijgen na een wat deze gestart. Een mooie dag, maar een soort zinnen. Het wordt 22 graden op het water, rond 28 in het zuiden van de provincie. De matig rond vrij krachtige wat eerste wind zorgt het ver wat verkwalling. Komende nacht zakken de temperatuur naar 16 tot 17 graden. Morgen extreem warm zimmerwaar. Maar in matige zuid-eerste wind en een soort zinnen rennen de temperaturen op naar maximaal 35 tot 37 graden. De nacht van vreed op sneeuw wordt een tropen nacht met minimaal 20 graden. Meer over het waar, over je loeren.
0: Cambuur is het nieuwe eredivisie seizoen uiteindzet onder leiding van de nieuwe trainer Johan Blad. Justus die de eerste fieldtraining op het programma op de sportvelden van Dron Riep. En na Arjen zocht Arjen de Boer, de nieuwe trainer, even op.
4: Ik ben heel tevreden. Het was heel leuk. Die jongens zien er fit uit en die hebben er plezier in en die geven gas. Dus,
6: ze zien er fit uit. Ze zijn allemaal net terug van vakantie natuurlijk. Ja. Je hebt allemaal vetmetingen gedaan, denk ik.
4: We hebben allerlei testen gehad, maar ze zijn daar goed uitgekomen. Ze hebben ook hard gewerkt hoor in de vakantie. Dus het is niet alleen maar aan het strand liggen.
6: Niemand met overgewicht?
4: Nee, niemand met overgewicht. Nee.
6: Ik zat er naar te kijken, maar er moet nog wel wat bij, hè? Zit je Lars Lamboy wel een beetje achter de broek?
4: Ja, er moet zeker nog wat bij, maar daar zijn we mee bezig. Dus we staan in nauw contact en ik weet precies wat er speelt. Dus,
6: jij weet ook dat er morgen een speler wordt gepresenteerd?
4: Inderdaad, ja. Ja.
6: Maar van welke positie zoek je nog met name versterkingen?
4: We zoeken gewoon nog veel jongens en ik verwacht dat er deze week wat bij komt. En zo zal het elke week misschien binnendruppelen tot aan misschien wel eind augustus. Dus.
6: Maar elke trainer heeft toch het liefst de groep zo snel mogelijk compleet?
4: Ja, in Volendam zeggen wij liever de koekjes worden niet gebakken. Dus we willen allemaal het mooiste wat er is, maar dit is wat waar je mee hebt te maken. En ik denk dat heel veel clubs dat hebben ook.
6: Is het ook zo? Want Lars Lamboy selecteert nu ook vooral spelers ook op leeftijd, hè, om later weer door te verkopen, om zo weer financieel er wat aan over te houden. Maar heb jij als trainer ook niet echt behoefte aan spelers met wat meer ervaring?
4: Zeker, maar daar zijn we ook mee bezig. Alleen dat zijn wel vaak de duurdere jongens. En we hebben niet
6: geld genoeg toch hier?
4: Ja, daarom. Dus daar moeten we creatief in zijn. En we zoeken ook nog natuurlijk in dat profiel. Maar we gaan kijken. En anders hebben we maar jonge jongens die gas geven.
6: Ja. Want ik sprak net ook met Jamal Amova en die zei wel gelijk van, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar het is wel duidelijk wat de trainer wil. Het is vooral gas geven.
4: Ja, we gaan gewoon voetballen, we gaan aanvallen, we gaan plezier maken en we gaan initiatief tonen en lef tonen.
6: Ja. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi, maar het klinkt ook een beetje naïef.
4: Ja, dat hou je toch, die discussie. Maar dat gaan we zien. We gaan buiten dat om gaan we ook goed verdedigen. Dus daar moeten we ook volle bak aandacht aan geven natuurlijk.
6: Ja. Ben je blij dat het begonnen is? Heel nu op het veld?
4: Ja, heel blij. Ik had er heel veel zin in. En vooral die twee dagen testen, dat is ook natuurlijk net niks. Dus ik ben blij dat ik nu even heb gezien wat we allemaal hebben en hoe het eruit ziet.
3: De media van de Moorn.
0: En dan is het niet van het verhaal door de lekkage, denk ik. Of was er aanstaande naar boven komen?
1: Nee. Laten de meesten net langer in spanning horen dan dat nodig is. Dus ik begin met het verhaal van die lekkage. Want wie is stel in Oostein, dat leidt in Brabant. En die ziet een heerlijk waar zit de jongen lekker in de tuin. Ja, lekker, die waren. Dus ja, in de jongens wie het eindelijk lekker. En op een gegeven moment jadden ze wat gritsel in die heg. Ze jadden een soort van wat druppen. En toen dacht ze, nou, is het met de wetterkraan of zo? Is het iets misgegaan? Maar op een gegeven moment dacht ze, nee, dat zit je direct wat in de bosjes drukte, dat ze het kin eens net. Dus op een gegeven moment, Caroline hier zette hier met haar man toch maar eens even Shen van, wat is dat nou? En op een gegeven moment zegt ze wat stroperig, wat gekkig uit. En haar man toch wist, ik ging de golf haar, ik pro het dus.
0: Oh ja.
1: Dus,
0: lekkage en dan ergens een substantie in de tuin lezen en dan is je instinct om dat in de molen te doen.
1: Ja, het is toch het eerste wat ik ook tocht. Ja. Ik hier er nog een mee wachten, maar uiteindelijk wie dat wil het punt dat ze erachter kwam, want die man die helpt die vinger door die substantie in wat dus uiteindelijk al de hele tijd ontlekken wie en hij proot het en hij denkt verrek, dit is huning. En dan denk je, hoe komt huning nou vanuit het, want het lekte wat vanuit het dak, giert wat op de, de bjemmen in de bosjes. Dus uiteindelijk had Caroline maar een vriend van hun bellen, die is imker en die is delkaam. En die zei, wat ik hier ontref is wel heel bijzonder. Maar bliek dus, dat het er al langer ergens de boppen siert, maar tot het warme waar is het dus smelten gien. Ja, en drukte het dus langzaam naar beneden.
0: Maar het kwam dus bij de squash die een waai van boppen. En het zat naar beneden daar en de heg in.
1: Ja, want ja, die hecht is die wat onder die naast het huis is. Maar dus het zat in die hechtrup. En op een gegeven moment had ze maar een bakje de deel zet. Dat bakje ziet op een gegeven moment helemaal vol, just op een plaatje. Haar man, die had het dus wel on. Caroline had het nog steeds net preun. Die wierde toch wat huiverig hoor en die sloeg het toch nog maar even oor.
0: Ik zag in het artikel nog. Inderdaad, dat ze werd nog net kijken wat ze met die bijenmatten die tussen op het dak zitten. Want dat komt in een zwaai natuurlijk, die hun ding.
1: Oh, dat is dus het probleem 2. Het zit er dus echt nog.
0: Ja.
1: Dus ja, wat doe je daar dan mee? Ligt je het voorthel in? Maar ze hadden Bigelix nooit les van hond, denk ik. Want ze jij er wel op van dat ze daar iets mee bijen hien.
0: Ja, misschien wennen ze er al wel aan. Ze zetten er een bakje del. Maar dan maar op ballen, denk ik.
1: Ja, hoe graag. Vergees Huning, dus dat is nog een mooi mijn naam. En ik haal hier nog de AD-familie, de papieren kranten. En een soort meesken en bisten die hadden natuurlijk een les van die hitte. Het is vervelend, plakkerig, warm. Maar er zijn dus echt bisten die het heerlijk vinden en die er heel goed oor kennen. En dan kom ik bij een bist waarvan je denkt, hè? Maar dat is dus de pinguïn. En dan denk je, hoe kan die pinguïn dan zo lekker zien die warmte? Maar het gaat hier om zwartvoetpinguïns. En die komen net van de Zuidpool, maar die komen uit Afrika. Dus ja, die binnen die warmte wel wat wendt. Dus deze vrouw van, waar hadden we het hier, Dierenpark Amersfoort, die zei ik, die pinguïns die vermijdt je haar prima. De een die leidt lekker in de zinnen, de oren is zelfs lekker rond zwemmen. En dus die zwartvoetpinguïns in Amersfoort, die vinden het wel lekker.
0: Die houden van de warmte, ja. Nou, dat ik net tocht.
1: Ik ook net, nee, het binnen een van de weinigen, ja. De soort bisten derde, die vinden het minder, maar die pinguïns, die genietje ervan.
0: Nou, mooi dat zij er zijn van geniertje. Ik hoop dat hierin Friesland een beetje uit de hart niet zoet. Vast.
1: Ik hoop het, ik.

0: initiatief voor het monument? Waar komt dat precies vandaan?
1: Het initiatief in Oost- en Werf hebben wij als veteranencomité samen met onze burgemeester opgestart. Maar het is eigenlijk iets wat al heel lang in alle gemeentes mogelijk is vanuit het Veteraneninstituut. En inmiddels zijn er al 200 gemeenten voor gegaan.
0: 200 gemeenten?
1: Ja, 200 meter hebben een veteranenperk, of Anjeperkje met een veteranenmonument.
0: Ja, en ik kan me er iets bij voorstellen wat de beweegredenen precies waren. Waarschijnlijk om de aandacht voor de veteranen meer zichtbaar te maken.
1: Ja, zeker. Erkenning en respect voor de 100.000 veteranen. De Anje staat daar ook, Witte Anje staat er ook symbool voor. En dat is een plek eigenlijk dat je kan laten zien dat de veteranen gewaardeerd worden voor hun inzet. Maar ook een ontmoetingsplek, een herdenking op 4 mei of een lokale veteranendag. En het bewustzijn vergroten eigenlijk bij jong en oud binnen de gemeente met de veteranen.
0: En hoe ziet het er precies uit?
1: Het monument zelf bedoelt u?
0: Ja.
1: Ja, we hebben drie vlaggenmasten en een ruit. Er zit een bloemenperkje eromheen. In het midden staat het monument, dat is ongeveer een meter of 1,10 meter hoog. Met een plaquette erboven waarin de tekst ook staat voor erkenning en waardering en dank voor de inzet. Met een gemeentewapen eronder.
0: De gemeente, ik ben heel benieuwd, toen dat idee kwam van dat veteranenmonument, hoe reageerde de gemeente daarop?
1: Nou, eigenlijk was het een samenspraak van de gemeente met twee oude veteranen. En de gemeente praat ik over de burgemeester zelf. Die 2 jaar geleden het initiatief hebben een nieuw leven hebben ingeblazen. Deze burgemeester had het initiatief wel. En dat was dat is inderdaad wel een beetje persoonsafhankelijk van een burgemeester of daar aandacht aan gegeven wordt. Nou, en dat in 2 jaar tijd is dit eigenlijk heel snel opgepakt. En 2 keer een maaltijd gegeven met de bevrijding van de Oost-Helling. En op die manier is het een beetje gegroeid.
0: Ja, en nu komt er dus een onthulling van dat monument. Hoe wordt dat precies aangekleed?
1: Ja, dat is ook wel, wordt best wel groot aangekleed, als ik het zelf mag zeggen. De commissaris van de Koning, Arno Brok, die is aanwezig, de burgemeester. We hebben een aantal militairen genodigd, waaronder de directeur van het Veteraneninstituut en de lokale commandanten. En die zijn erbij met ongeveer een 50 man, zullen we verwachten vanmiddag, afhankelijk van het weer. Waaronder ook veteranen met hun thuisfront. Die gaan dan een bloemenstuk leggen naar de onthulling van het monument. En dan langzaam gaat het weer terug, afhankelijk hoe ze het dan volhouden in de geraadzaal, om een borrel en een bitterbal te eten.
0: Ja, en vanaf dat moment is er dus een vaste plek, een gedenkplek misschien, hoe je dat maar ook wel wilt zien. Maar in ieder geval een plek waar de veteranen dus eventjes in de spotlight worden gezet.
1: Exact. En het leuke is ook het is in de tuin eigenlijk recht tegenover de ingang van het gemeentehuis. Dat is ook het huis van de bewoners van de Oost-Hellingwerf. Dus ook daar de onthulling van zo'n monument. Dus de mensen komen allemaal vanuit de gemeente langs dat monument. En op die manier is het ook een mooie plek om aandacht eraan te geven.
0: Mooi. Ik wens jullie veel succes vandaag bij de onthulling van dat monument. Ron Delen van de Veteranencommissie Der. Hartelijk dank.

0: ken hem net. Ik vind het wel grappig.
1: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
2: Nou, die geluiden van... Van de wind, wetter en krijg je het hout. Dat alle keren bij de oors. En ja, daar geniet ik van.
3: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
4: Wien, wetter en krijg je het hout. Dit weekend in Friesland Dok.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is een minuut oer Jan van Jochenen. Isa Visser praat hierbij oer het Frieske Nijs.
13: Het kabinet komt morgen met plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Voor boeren komen er na alle gedachten limieten om wat ze uitstoot te maaien. Kei minder eiwit aan. Zorg het ook al voor minder uitstoot. Boer Henk van der Veen van Serhuizen is er alle jaren al mee dwaande.
14: Die zeiden van, ah, dat is al in de vuilbaan, maar dat wil erop. Maar dan denk ik van, ja, ik ben nog steeds boer en ik ga ik dan opvolgen. Dus ik heb van, dus daar heb ik wel perspectief. Dan moet mijn zoon een boer worden.
13: Philippe Germ Terrestra had Justin Jong voor de tweede en derde keer in zijn carrière verder als 22 meter sprong. Terpstra is dit seizoen oppermachtig. Hij won alle wedstrijden dat om mij die en liep de jette deze mannen al eerste Fries eer oer de 22 meter. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Sigrid Bokma met 15,92 meter. De jaarlijkse zwemvierdaagse in Hallerwiek is deze week uiteindzet. Van tiestje ont en mij vreed kunnen deelnemers alle dagen het wettering voor een afstand die bij harden past. Het evenement wil het organiseren door zwemclub De Wellerobben. Toch merken zij dat het steeds lastiger is om de jeugd erbij te beloeken. Zo vertelt Ingmar de Jong van de zwemclub.
15: We denken toch dat de jeugd wat wegblijft. De ouderen die komen sowieso wel bij, die blijven altijd wel zwemmen. De jeugd wil toch, denk ik, vrij zwemmen.
13: De warmte zet in de streek terug. Een heel soort evenementen in Friesland deze dagen. Zoals de midzomerwegwandeling in Burgum. Die hier oorspronkelijk komende sneeuwwest. Ook het Hemelfestival in Bolsward had last van het waar. Er is dit hier geen Roenveert, geen Simmerkoor, Color Run of Ringride. Oren onderdeel worden in oren onposte vorm dien. Ook verskate bibliotheken nemen voorzorgmaatregels. In Koudum en Wommels kunnen je vreed net te rochten om boeken te lenen of in te lezen. De meeste orenvestigingen in het gebied Mar en Veen binnen alleen nog maasiepen. En dat een soort bedroeven bij de warmte wat minder werkje, zal drinkwetterbedroof Vitens Joet in Drachten wetterleerlingen vervangen. Dat roch haar goed 170 drachters orenlang geen wetterdruk. Nevens Vitens kan het werk net uitsteld worden.
12: Nou, mooi kleer mij. Isa, dankjewel. Je dadelijk het waarberucht bij Sibbelen.
16: Te warm om te werkje? Net voor Ergotechniek Friesland. topkwaliteit airco's altijd creëers leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Hehe, ICPS-centen hoor, maar wat nou?
18: Litjo's periode belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
19: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
20: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
21: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
12: Dadelijk dan hebben we door een actie in Ljouwt eerst triomfantal mensen die lieten daar weten dat vlechtling wat haar onlaakt volkom binnen daar in die stad. Eerst die om eens even te zien in het waar en dat over mij Sibbele Waaier. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
12: Wat is de stand van zaken nou?
24: De stand van zaken is, het is alleen Ljouwt denk ik, schattig wat bewolkt, nevelig wezen. Ik weet niet dat dat ze is aan naar boeten sjoggen. Ik denk het wel.
12: Nou ja, tuurlijk. Maar we kennen het zo goed, dan moet een changeren. Dus ja.
24: Nee, dat is ik zo. Nou, dan zal ik je hem gewoon verklappen. Op het moment is het wat bewolkt en diesig. Er is diesig en lege bewolking ontstongen op de Waddenzee en de Noordzee. En bij net al te volle wind bloedt het nog even heen. Maar de zinnen en de wind die zullen dat de komende oren opromen moeten. Het jouwt wel een mooi verschil in temperatuur. Ik heb even shown dat wie op Schielge op stuit 16,1 en Ljouwt 16,7. Starm 18 graden, dus hoe zuidelijker, hoe warmer. Maar dan ging ik nog meer naar het zuiden. Ik ga even schoon verhaardig het buiten dus de grens. In Lelystad wie het nou al 21,8. En in Maastricht is geen wolk onder loft. En er is al 24,8. Dus tussen Schielge en Maastricht zit al een verschil van haast 10 graden. Maar fijn, vanmorgen zullen de bewolking oprommen worden. De zinnen die klemt omheeg en de wind neemt wat uit. Het maat eerst en dan zorg ik ervoor dat het een mooie zimmerdij wordt. Waarbij de temperatuur vermidden oprint naar zo'n 22 graden op het water tot 28 graden. Dieper de provincie in. Komende nacht is het rijstig waar. We kunnen jonge boeten zitten en zak je de temperaturen naar een 16 of 17 graden.
12: En dan hebben we de toons die horen dan op naar de Vreta. En dat is toch een dij van de uiterste ding.
24: Een hot item nemen ze dat. Dat wordt code oranje. En dat wordt veroorzaakt door een zuidelijke streming. Er komt tegenwarme lucht uit Frankrijk. Waar het boven de 40 graden is. En het is krijgt zo'n vriend week op vreed weer de warmste dag van de week. De zinnen die is mooi betieden de veer. Maar goed is het er minder les van nevel en vocht zoals joert. En zwart in combinatie. Maar een warme zuid-eerste wind. Die mate van kracht is dat de temperaturen om het middagsuur al rond de 30 graden liggen. Waarbij we dus dan de tropische dial te pakken hebben. Letter op de midden, er rent de temperatuur naar verder op naar 34 of 37 graden. Maar het was steeds eens aan het eind van de midden rommelt de wind wat naar west, noordwest. En dan kent wel eens een paar graden koeler worden. Maar dat zal het niet erg vinden, denk ik. Het bloed voor de rest in de jontijd tegenwarm. En vreet op sneeuwen werd een plaknacht met temperaturen van 20 graden of hoger.
12: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Ja, het weekend. Sneeuwen hebben een afwisseling van zinnen, maar ik wil eens wat bewolking. Want vanuit het zuidwesten komt het langzaam wat onstabieler lucht onze kant op. Het belooft een broeierige dij te worden, net al te volle wind. De temperaturen kunnen maximaal nog oprinnen naar zo'n 34 graden. Ik versneeuwen op sneeuwen bloot het warm, maar dan nemen we de kans op een rein of tongerbui. En op sneeuwen horen we de kans op rein of tongerbui. Ik en zakken de temperatuur ietsjes, maar het bloot nog steeds simmersk warm.
12: Sibbele Waaier, dank u wel.
24: Alsjeblieft, graag hier.

0: Spring and Love is the Seventh Wave. En moest u afvragen wat die zonde golf dan krijgt is. Nou, doet Stengeland opnemen in de studio van Eddie Grant. Wie is ontzien naar je servers en wat die krijgt ontwam wie daar. En de kit dus een mythe onder die servers dat de zonde golf, dat de sterkste golf is. Dus die servers die winnen euro tellen. 1, 2, 3. En bij de zonde, ja, daar moest erbij wijzen. Dus vandaar Sting Love is the Seventh Wave. En dat brengt u wat dichter bij hoes, bij Dokkum om kijk te wijzen. Zie je het al mensen die lieten juist doen in Dokkum weten dat Vlechteling, wat haar onlaakt, volkomt binnen in haar gemeente. De organisatie die woont Sien Loedjaan onder verskate anti-AZC-demonstraties. De sfeer op de ziel weer gemoedelijk met taspraken en muziek. En deelnemer Wietske Wiersma van Dokkum die vertelt waarom als ze erbij weer.
1: Nou, de mensen die vlug binnen en hier in Nederland rucht op een asielprocedure, nou ja, die zitten behoorlijk lang in de wacht. En dan moet ze ergens een plak gaan en dat is heel simpel. En de spreidingswet, dat is een landelijk besluitwest. Wat iedereen, elke gemeente mooi doet. Nou, ze had nou weer een AZC van 210 mensen. Nou, vergeleken bij 20 jaar geleden weer een AZC van 400 tot 600 mensen. Ik denk, nou, dit moet gewoon kunnen. Hè, maar een beetje goede wil.
2: Ik ben Christine Snijder.
3: En jou zeg je die hier bij de demonstratie van het AZC. Ja. En waar had jouw verhaal op gebaseerd? Wat had jou al je verteld, Joen?
2: Ja, ik dacht van wat moet ik nou eigenlijk vertellen? En wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Echt helemaal net. En ik ken er toevallig honderden. Ja, dat brengt mijn werk, maar ook mijn vrijwilligerswerk mij zeg maar. En ik dacht, ik wil gewoon even een paar mensen eruit jachtje van waar ben dat nou? Even eigenlijk een sketsmaatje van hun leven. En benadrukken dat hele gewone mensen binnen.
0: Ja, dit zijn mensen die binnen dus voor een AZC in Dokkum. Daar ben ik mensen die er wel op zien binnen. En daarvoor is Joen dan weer een anti-AZC demonstratie plant in de stad. Ian op de zon Friesen die is laaggeletterd. Dat wil zeggen dat hij net goed lezen, scrollen of digitaal veerdig binnen. De provincie loopt daarom 30 miljoen euro uit om die groep mensen te helpen. In gemeenten binnen wel programma's, maar help voor deze groep, maar net overal. En dat maakt oors, vindt deputaire Eke Volkerts.
4: Biggelink Slessen en Boer die vertelde me dat zijn leenwerker de opdrachten, mijn naam die huis, en dat zijn vrouw het al hier uitlaai, totdat de vrouw in het ziekenhuis kwam en die stiepen er net meer wie en dat hij een dan in die een heel hut achteruit rijtje kind. Nou ja, dat soort voorbeelden nu de praktijk, ja, dat vind ik heel heftig om te hebben, want het is heel makkelijk te voorkomen. Het is ook niks om je voor te skamjen, want het is in gewoon gemeentes in Friesland binnen het echt hele forse oontallen. Dus je bent net de enige. En het kind verholpen worden, de BIM-programma's voor. Maar om dat leek te lopen door de hele provincie, en dat is wat we Joerte Koer hebben. En de rol van de provincie, die moet er meer zichtbaar in worden.
5: Ja, en dan krijg je reacties, de provinciale steden. GreenLinks die zei van applaus voor de deputaire. En het CDA, collegepartij, ja, die ben heel veromhoord.
4: Ja, dat klopt. Ik vind het spietig, want aan de ene kant wordt er wel een miljoen. We vinden het een heel wichtig probleem, maar we vinden dat het net zo'n volle yieldkastje mij. En dat is vanzelfs wel lastig, want we hebben het wel over 650.000 inwoners en daar trek je een procent van over onze 18 gemeenten heen dit mij dit probleem brakt.
0: En dat zei deputaire Eke Volkerts. Het is 12 minuten van Jochenen. Dadelijk nog het Nijs Utoren Media. Eerst Calvin Harris. En Feels.

0: Calvin Harris en onder andere Katy Perry en Feel Ciudad.
1: De media van de morgen.
0: Ja, die twee gingen spul, gingen ruzie.
2: Beginnen we daarbij, bij dit verhaal?
0: Ja, nee, maar dit is het.
2: Oh.
0: Ja.
2: Oh, want ik heb hier namelijk ook een verhaal. Dan ben ik eigenlijk spul tussen twee partijen.
0: Maar dit is goed kamer, dat is oplost.
2: Ja,
0: ze is jonger together, dus dan ligt het op mij dat je daar
2: hier... Zult goed wezen. Ja, hier is nog geen eindhoorn, dus ik weet net of dit verhaal oplost is.
0: Nou, vertel.
2: Maar het is een verhaal uit het Fries Dagblad. Ik krijg de landelijke kranten erbij. En ik ga nu even de kranten uit Friesland erbij pakken. Want het is een verhaal tussen eigenlijk een soort, een beetje spul tussen de gemeente de Friese Marne en de McDonald's in Joure. En dan denk je, ja, waar hebben die nou spul over? Nou, dat gaat dus over een soort advertentiemast. Toen deze fastfoodketen er ooit kwam, toen wie die mast 20 meter heeg. En dat wie voor toen wel voldoende, maar er is bij dat knooppunt Joure is een soort verroren. En nou, zei de uitbaten van die burgerketen, zei het eigenlijk, die 20 meter is net meer genoeg. Wij draaien daar verlies op, dat ding wat omheeg, want het is net meer goed zichtbaar. Hij zei het zelfs dat het omzetverlies van 30-40% eigenlijk het gevolg is van die verkeerssituatie en dat die mast te leeg is.
0: Dus hij zei eigenlijk, hoe heger die mast, hoe meer de omzet.
2: Ja.
0: Nou, dat zou ik zeggen. Dat zou ik graag geloof die wol.
2: Nou, precies. Dus dat denk je eigenlijk de hele discussie. Ik hoor, hij wil omheen. Maar de gemeente de Friese Marne shut dat net hier onder al zitten. Een wutvierder van de gemeente die zei: het is te veel beeldbepalend voor de omgeving, te hoog en het is ruimtelijk onwenselijk.
0: Ja.
2: Ja, een beetje vaag, maar nou ja, ze zullen haar redenen ervoor hebben. Maar de raad die oordeelt binnen enkele man, ja, hoe nou verder? Dus hoe het eindigt, weten we net. Zult die mast er bij de burgerketen in Joure omheeg of net? Maar de gemeente zit dan net die hond al zitten, de exploitant zult het wel graag zitten.
0: Ik mag wel zeggen, ik vind dat keuzegel, dat vind ik toch aardiger met de zin als die M. Dus dit zijn mooie luchtballons sinds een periër. Friske hinders erin, dat vind ik toch aardiger om uit te zien als dat het hier dat ding.
2: Maar goed, zo'n Grutte M, het zit ik net mooi. Nee.
0: Ze moet het maar uitvuurtje.
2: Nou, inderdaad. Maar ja, ik snap ergens, snap ik zijn reden natuurlijk ook wel. En om nog een bij het Friese Dagblad te blowen, dan mag ik hem er even een stukje omslaan. Maar een Friese Bijbel, die wie er al. En de oude, om het nog maar te zeggen, komt uit 1978. Maar ze bindt dwaande mij een nije. En naar verwachting, de masten nog even op wachtje. Maar in 2030 mat de nije Friese Bijbel kleerwezen. Dit stuit binnen ze dwaande mij het Oude Testament en het Nije Testament. Dus zo'n 50% van die vertaling is er al van kleer, zei het bestuurslid Jelle Knossen. En hij is ook projectleader van dit project. Dus ze binnen rustig dwaande de mei. Maar het wordt nog even voordat de nije Friese Bijbel de light.
0: Maar wat een werk moet dat wijzen.
2: Ja, net normaal, hè? Zo'n hele Bijbel. En ik nog eens dat gay Friesk vertaald wordt.
0: Gay Friesk, maar ik denk ik even een beetje updaten bij de tijd brengen.
2: Ja, klopt. Ja, ja, tenminste, ik stel me voor als die onding Ben Valais, zoals die nije Friese Bijbel. Ja, dan maakt het echt een beetje bij mij dat die het mij ging. Dus,
0: die jedere versie, die gingen wij thuis wel. En we vonden het altijd, als Ben dan, vonden het hilarisch dat er dan eerst die Kaaien sloeg Abel de Hasse. roege taal in de Bijbel.
2: Ja, nou, een jongetje 78 dus.
0: Ja,
2: maar doe ik je straks onder Ben de nije Valaise. Door het nog wel heen.
0: Waar weet
2: het? Ja, dat was nog
0: wel een wachtje. Dat ben je intussen ik al natuurlijk. Ja.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou ja.
2: Ik ga nog iets lezen.
0: Vertel.
2: Is echt wel een interessant verhaal. Voor de meesten die het zwemmen willen of moeren, mat eens even opletten. Want er is minder blauwalg, schoot het Ljouwte kranten. Maar wel meer poepbacterie in de meren. Dus ik weet net of minder...
0: Dus begonst dacht ik van, nou mooi. En
2: precies,
0: dan
2: ik weet net of dat weinige blauwalg wat er nodig is, of dat nou positief is. Maar bijvoorbeeld de groene ster in Ljouwte, het strandje daar, dat is natuurlijk wel een bekend plak voor blauwalg. En daar is vooral blauwalg, maar als we naar het Friese merengebied gaan, daar heerst dan weer meer die poepbacterie. En wat je denken om te hernen, het delen van het Sjoekemar of het Sletermermar.
0: Sletermar.
2: Nou, door speksem soepeler dan ik. Dus dat ben plakken om op te tinken. Dus Ljouwte vooral die blauwalg. Derde in het zuideesten vooral poepbacterie. En als je nou gewoon veilig zwemmen wil, dan kun je best naar het eerstelijke of het noordelijke deel van Friesland. Want daar schijnt het al wel in orde te wezen.
0: Huh. Ja, ik weet het net. Nou stort door die poepbacteriën gewoon uit. Ja, laat het maar net
2: is beter niet zwembad dan gaan, hè?
0: Misschien wel. Het is haast tijd van nodig horen.
3: Ja, en als dan de poepbacterie hoornhaast of de blauwe alg, dan was je heel lekker sliep en dan komt ze. Dat is die neven. En haast dat echt dat het idee is dat de sto dan net stutsen wust. En dat die vrouw of die vriendin dan nu eerst wel stutsen wordt of krijgt de hoorzon wist.
0: Ik meid je met een drok om, misschien helpt dat.
3: Nou ja, nou maar hoe kan dat nou toch? Dat die neven denken die één persoons volle lekkerder als die oren. Daar hebben we het aan Steven Oeri nodig voor. En noffelijke muziek bij de koffie voor zelfs. Doe weg.
0: Ja, trek mij naartoe. Ja, dus een beetje simmers, een beetje alcohol, dat soort. Ja, dat idee.
3: Het zit er wel in.
0: Ja? Ja. Ik zet even de speaker door de ronde heen, hè. Nou, dat mag toch goed komen volgens mij.
3: Ja, het is aanst open door even. Live is live.
0: Nou, dat is een mooie beginner.
3: Ja, daarom.
0: Aanstend dus, nou ervoor. Dit weer Friesland van de Moor van Joort. We zijn er mond vanzelfs weer. Ik wens jullie een heel toffe kadij. Doei.
4: Omroep Friesland.
5: Twaanjoort.twa.fm.
4: Alles wat er spielt.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitten.
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseur pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoestingen in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
17: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
19: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
15: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Muziek met Erik.

Goedemorgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Live uit Studio Nieuwsuit. Even tot 12 uur en dat alweer op deze donderdag, de 25e juni alweer. We begonnen met Nat King Cole en Rembrandt.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

first rose of spring. Auburn hair like a sunrise,

Willie Nelson natuurlijk, jawel. Een First Rose Offspring, dat alles hier bij Omroep Zeel. Tot aan het nieuws van 11 uur, doen we nog even Taylor Swift. En daarna zijn we er weer bij.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoreu, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Kooistra was dat ook nog even. Ik heb een apart gevoel van binnen. Was eigenlijk van Corrie Konings natuurlijk, hè. Nou, door met de volgende. The Living Blues. En de Boogie Woman.

Jan natuurlijk van Oerend Hart. En dit was het dan alweer, muziek met Erik op de donderdagmorgen. Volgende week zijn we natuurlijk er weer. En morgen natuurlijk op de vrijdag editie. Ik laat je achter met de Jumping Jewels en Wheels. Smakelijk eten en maak er een mooie dag van.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: De Houderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens de deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: En dadelijk in Noord-Friesland. Zo'n weekend worden wij een soort hierste evenementen. Heel iets meer organisaties zeggen dat al. Maar harig geeft de My Driving Gasterland gewoon terug. En vinden het waar met Sibbele, het Nijs uit de Orde Media en de eerste muziekinzaad van The Course.
7: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
8: Men wat komt, men wat dreigt uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
9: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
8: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
9: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
10: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneur 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestesport.
9: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
11: Voor een naaie Fiat, Haima, service en auto's is er voor Elsen.
12: Noi Friesland.
4: Jacob Stel.

0: Breathless van The Corrs.
1: Van Tolve, op die oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de liedje van Thursday 24 juni. En zo'n weekend worden wij een soort dienstevenement. En heel veel meer organisaties zeggen dat al, maar in Harig is Driving Gaasterland gewoon terug. En de boetenactiviteiten van het festival Simmerdijs in Drachten worden verplaatst naar de Lawaai. Hoe is het waarbrug in het kwad bij Sibbele Waaier? Een goeie midje.
2: Ja, een hele goeie midje. Van de midje is Simmersk, maar een soort zin is kien. Daarbij is die de matige ons soms vrij krijgt tegen een nat eerste win. De temperatuur rint het 1 van 22 graden op het waard, want 28 graden jipper per veen. Jong bloed het dik werd lang warm. De temperatuur zakt in de nacht uiteindelijk naar 16 om 17 graden. Morgen wordt een bijzondere dag met tegenhege temperaturen. In combinatie met een soort zin en een matige zuidenwind rennen de temperaturen op naar 30 graden op het waard, want 35 om 37 graden jipper per feestje. In de jong en nacht bloedde ik tegen warme temperaturen van poppen de 20 graden. Meer hoe dat waar, hoe je jaloeren.
1: Oort in oren, nou in Friesland. Omroep
0: Friesland. Het zomer weekend worden mij een soort heerste evenement, maar heel duurt meer organisaties is het toch al. Ja, dat was al bekend dat het Concoursie Piek in Sigerswaard net trok hier. Nou ben ik event in Flevoland en de Almeloze Ruiterdagen net trog. En ik een soort dressuurwedstrijd binnen alles zijn. Maar Driving Gaasterland giet wel trog. Voor het hele verhaal binnen Ruiters, mij had een Hinderse oonkam inhaardig voor het evenement. Dat het hele week in Dorisheel. En ik praatte verder over met Elke van der Snoek van de organisatie. Een goeie meidje.
3: Goeie meidje.
0: Ja, hoe kennen dat je een woltrog in?
3: Nou, dat komt voornamelijk doordat we een heel soort aanpassingen die hebben in het programma. Begeleks, op dit moment riet de laatste deelnemer van Joert krijgt de baan uit. Dus ons evenement laat nou, zeg maar van nou dat Tinder nou de baan uit gaat, wordt het eigenlijk een soort van stilline. Er moet net getraind worden, die is met gewoon op stal blijven of ze mooi in bas gaan te wandelen of dat soort dingen. Dus wij zorgen in elk geval dat we verder grote warmte kleren binnen. Dat is een van de belangrijkste onpassingen. Daarna is er natuurlijk een heel soort wetter en een heel soort van dat soort onpassingen weer. Maar het kleerwijze is denk ik dat we bij droog bezorgen kunnen dat ze gewoon in goede temperatuur en warmte van kennen.
0: Ja, ja, Joert geeft het dan wel, maar weer een simpele kegelseizoen. Morgen 24 of misschien wel 27 graden. Dat lijkt me even een andere situatie.
3: Dat klopt, maar morgen ben ik hier op zien wel kleer.
0: Dat is heel betief.
3: Ja, dat klopt. We beginnen morgen om zo'n horen wij maar de dressuur. En dan het zien we kleren. En ja. Nou ja, dan is het nog eens warm. Het is nog 24 graden. Het is heerlijk wien. De meesten genieten hier. Het is gewoon echt heel fijn waar. En nou ja, vanmorgen wordt er dus inderdaad wel warmer voorspeld. Dan ben je dus ik jij dat kleren. En in de stal is het klimaat gewoon heel fijn. We hebben overal steeds met thermometers opgehangen dat je gewoon schenken hoe warm het is. En nou ja. Het is hier gewoon heel goed te doen op dit moment. En wij denken dat we het heel goed in de hoorn hebben.
0: Ja, maar is er een punt waarop je hem zei van, onder bepaalde omstandigheden, maar zullen we misschien toch zeggen, maar we houden mee op?
3: Oh, uiteraard, wat ik al zei, hè, we monitoren natuurlijk continu en we houden natuurlijk continu dat waar in de gaten. Op het moment dat het kan, nou, dan wordt er heus wel besloten dat er ingreep wordt.
0: Ja, en je valt echt nog onder internationale regels. Dus voor je meer even de orde regels als de landelijke, begrijp ik.
3: Nou ja, ik zag hier FVI, dat werd eigenlijk fijn. Tenminste, dat is eigenlijk wat Vassavier dat ik bij mij bekend is. Dit soort wedstrijden word ik houden in Portugal en Spanje en Frankrijk. Oudoende Wieken, wie het in Silvasparat in Hongarije. Daar is het heel gewoon dat dit soort temperaturen vaak komen. En ja, daar is het gewoon normaal dat het trok gaat. En dat is hier eigenlijk, en wij houden natuurlijk alles heel goed in de gaten. Hè, ik te maatje maar de Nederlandse regelgeving. Maar zolang als wij zorgen dat het van mees en die het goed te doen is. En dat iedereen zeg maar een gezonde wedstrijd waaruit komt. Ja, dan denken wij dat we gewoon een mooie wedstrijd al zetten kunnen.
0: Ja, de meesten kunnen zelfs besluiten wat ze toch als het te warm krijgen. Maar hoe zit het op hinders? Wat is het effect van warmte op hinders?
3: Het effect van warmte op hinders. Punt 1, het voor ze het voor het net zo warm zeg maar, als wij. Dat is sowieso. Maar wij zwaren hier natuurlijk als mensen heel goed voor hun hinders. En wij kennen hun dus heel goed kwalie maar wetter. En daar heb ik alle gelegenheid van dat ze dus inderdaad kwalie kunnen. En ze kunnen gewoon te kuieren het bos in. En ze kunnen in een box staan. En in een box is het gewoon hartstikke cool hier nou. Of cool, maar het is hier in Friesland volle cooler als in de rest van Nederland. En ik denk dat ze het hier gewoon heel best hebben.
0: Ja. Het KNRS docht desondanks een driehoek oproep om geen wedstrijden of spannende activiteiten met hinders te organiseren. Hij heeft nu überhaupt een neidsafstand om te zeggen van nou, misschien is dat verstandig?
3: Ja, zeker. We hebben verschillende keren vergaderingen door hand. Ik in overleg met de KNS hebben we daar een heel soort over praten. Maar er wordt van Friesland in Safieren een soort van, ja, oorsnijsjoen. Omdat de temperatuur hier gewoon volle minder heeg is dan in de rest van Nederland.
0: Ja, op social media komen heel soort reacties op je bestuurt. Net al je likken positief. Dochtertje, wat?
3: Nee. Tuurlijk rekent het, ja. Natuurlijk denk ik dat ik persoonlijk vind ik dat heel vervelend is, maar zolang dat je iets dag als van jezelf van mening binnen dat het gewoon heel goed kan en dat het onnota gaat het echt heel goed. Het is gewoon heel fijn. Waar nou wat er morgen gebeuren gaat, ja, wij het waren net in de hoorn. Maar we zullen wel echt wel maar een heel groot stuk verstoren steeds maar zien naar wat we aan het doen binnen en we zullen echt net dingen doen net. Ja, goed binnen van de hingers.
0: Snap ik. Ik hoop dat het goed game doet en ik dank je wel voor de taalluchting.
3: Ja, heel graag dingen.
0: Het evenement Driving Gaasterland, het hier evenement gaat dus gewoon terug ondanks de hege temperaturen.
1: Noi Friesland, Media Oersjocht.
0: Isa Visser, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
0: Wat is bij elkaar van?
4: Ja, al je verskate ding, maar we beginnen weer even met mijn lievelingsonderwerp. En dat is het WK voetbal.
0: Ah.
4: Want Nederland speelt natuurlijk voor u vannacht. Maar Curaçao speelt het om het zien oren. Het zien Ivoorkust trappen zij aan. Dat is het zien oren, maar dat is vier oren middjes op Curaçao zelfs. En op Curaçao, ze mij en mij wel rond WK, dus daar wisten heel een dal gek van. Ze herinneren volgens dit bericht de hele dag in blauwe shirtjes rond. Fjouw roeren midjes, dat is wel een tiert dat de bear vaak nog op squallen zitten, dat meesten nog on het werk is. Dus, Curaçao had zijn, alle ambtenaren en docenten en de bear die moet gewoon jij de voort, want die moet om fjouw roeren gewoon voor die wedstrijd zitten.
0: Ah, dus heel Curaçao wil voor de buis zitten.
4: Ja, er binnen een soort iep en bieren plakken werden de wedstrijd schoenwerk in en alle media zijn onwezig. Het werk wordt er eigenlijk gewoon stil voor lijn. Nou ja, hoe mooi is dat?
0: Ja.
4: En we blowen nog even in Amerika. Want in Amerika hadden ze in Ohio, een Amerikaanse staat, hadden ze een tiertje gebruik maken van een robocop. Ja, dan denk je eerst, wat is dat? Maar een kop, een politieagent en een robot in ien. En dat nemen ze dan een robocop. Die had ongeveer 10 man had hij roen geen protesteert. En dat wie eigenlijk dat hij arrestaties verrichten koeën, dat hij boetes uitjang koeën. Maar 10 man had de robocop het volhouden en hij kwam uiteindelijk waarom mij 0 boetes en 0 arrestaties.
0: Ik kan het weten dat de robocop werkt, altijd de meesten denken gewoon heel braaf binnen.
4: Ja, ze hebben ervan makken dat de robocop maar mee pensioen moest, want ze tochten dat net heel normaal werken. En letter had ik het artikel, ik lees in New York, had ze dit in 2023 ook een keer proberen voor 5 maanden. Maar dat wie ik helemaal niks. Dus ze zijn in Ohio tocht van, we hadden het toch nog maar een kans, Jan. Het is trouwens een best ding. Hij is 1,5 meter hoog en hij weegt zo'n 180 kilo, dit jaar.
0: Zo.
4: Dus dat is best een best ding. Maar ja. Het werkt het dus net.
0: Dit is weer zo'n boek op van I'll be back.
4: Nee, I'll be met pensioen. En juste de eerste warme dij. Je valt het gelukkiger een beetje ta. Maar de verslag jou van de NOS die toch even op paad. Want wat zeg ik hier juste zelfs ook wel leest van. Maar wat een vreselijke nacht met die warmte. Nou, de verslag jou die wie van de morgen op paad in Nijmegen. En daar wie in de meesken het ook wel mee is.
5: Ja, het was wel even zweten inderdaad. Maar het ging wel.
6: Niet zo goed. Nee, het is bij mij binnen 37 graden.
0: 37?
6: Ja, ik woon in een studio met een plat dak. Ja, dus vandaar.
0: En hoe slaap je dan? Hoe kom je de nacht door?
6: Hoe ik slaap? Ja, gewoon liggen en proberen te slapen. Maar het lukt niet. Ogen dicht en gaan.
7: Ja, niet heel goed gaan slapen, nee. Ja, was wel een beetje warm. Ja, ja, ja. Ja,
8: die hitte, daar slaap je wel slechter van, toch?
7: Ja, klopt. En ik kwam zelf ook Curaçao, dus ik ben wel wat gewend. Maar dit was wel, benauwd.
4: Ja, en ik denk dan, als een vrouw van Curaçao dit al warm vindt en benauwd, nou, dan mij wij ook best klagen, toch?
0: Oh ja, zon en 30 graden.
4: Ja, hoor maar op. Kusto, just een beetje sliepen.
0: Ja, prima.
4: Oh, nou, dat is fijn voor jou. Dat wie bij mij minder makkelijk, maar goed. Oh,
0: ja, dat is pittig van je. Ja. Hoop ik het vandaag beter niet.
4: Ja, dat hoop ik, ik.
0: En dan zit hier voor Freddy of Snurren nog wat te wassen, denk ik.
4: Ja, daar ben ik bang voor.
0: Oké. Okay. Isa Visser, dank u wel. Dadelijk in dit programma. De boetenactiviteiten van het festival Simmerdijs in Drachten worden verplicht naar de lawaai. Via het naar de muziek. En die is van Supertramp.

0: Keus wat er spielt.
1: Yes, yeah.
0: 92.2 FM.
1: Het laatste lijst.
0: De actuele sport.
1: Het Waberjocht.
0: En je favoriete muziek.
1: Onder op Friesland.

0: 8 minuten voor jou, Wien, waar het mijn muziek van Supertramp. Dat is weer Give a Little Bit. Rondom in Friesland wordt de evenementen skrost vanwege het warme waar. Dat is net het geval bij het cultuurfestival Simmendijs in Drachten. Dat morgen begint, maar ik geef maar de organisatie onpassings onder het programma van. Onder de telefoon is Ellie van der Goort, directeur van Schouwburg de Lawaai in Drachten. Een goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, je theater wordt eens een soort toevluchtsoord voor artiesten en publiek, heb ik het idee.
1: Ja, toevluchtsoord klinkt negatief. Wat we doggen is dus theater ombouwen tot een geweldig festivalterrein. Daar hebben we al drop point waande. En de dynamiek die we oors boeten hier helemaal, dat we die jongens nog boeten herkennen, maar middies vooral in indoor krijgen. Zowel in de Lawaai als op andere locaties, ja, die we al binnen, de binnenlocaties die we verder op het programma insteren. Als die Duna en het museum en de bibliotheek. En, nou ja, zo.
0: Het lijkt me nog een behoorlijke klus om het op zo'n kwart termijn nou in volkoor te krijgen.
1: Nou, gelukkig hier hebben we, ja, en een beetje geluk bij een ongeluk, ja. Want we hier was misschien wel wist, we hebben jarenlang in het Slingerpark zitten bij het festival. En daarvan hier we al, omdat het net weer te betellen is, en wie om een hele inrichting in het park te doen. Wie we al naar het stad, dit jaar voor het eerst naar het centrum van Drachten verhuizen. En hier hebben we al de lawaai voor een deel in het programma zitten. En die binnenlocaties, dus echt een geluk bij een ongeluk. Want ik deel al 16 jaar, heel veel evenementen worden scrossed van het weekend en wij hoeven dat net te doen. Ja. Maar het is wel even heel hut omtinken en ik programma wil omgooien, ja, op onderdelen.
0: Ja, want wat verhoort er onder het programma?
1: Ja, vooral de Sneuntemiddie. We hebben een fantastische knaller. Ik vind het echt belangrijk omdat ik provincie breed op de Vrete Jong hebben een start van het programma en dat is een deel binnen, Compagnie Bakkeliet. Hartstikke leuke voorstelling, een mini western in de Lawaai. Maar vooral een kwartier uit zien, dan zoek iedereen zes wollen, kom naar Drachten, want dan hebben we echt een klapper van de joen. Hoor je van de reuzen, zoals ooit in jou het best binnen. Nou, Sagrut krijgt ze hier net, maar we hebben Firebirds van Titanic, een Duitse gezelschap, die een geweldige parade trok het centrum dot, met vuur en muziek en echt een mega spektakel, wat eindigt op het Kiryat Onoplein. Kwartier uit zien begint het. Kom, dan hebben we een lekkere zwoele zomerjoen, simmerjoen. Waar is er vooral bij? Van de sneeuw en vroort er wel wat, ja. We hebben dan voor de middie, wist het wat, zo fors oer de 38 de 30 graden is de verwachting, richting 37, 38. Voor de sneeuw en de middie hebben we de binnenlocaties, horen we hier op de Lawaai, Iduna, bibliotheek, sluisfabriek, museum. Nou, zorg dat, hè? Dat is hartstikke mooi dat we dat alle hier dwang kunnen. We proberen ik nog wat boetenvoorstellingen. Proberen we om te zien of we nog wat verschouwen kunnen. De muziek van de midi naar de jong te verplaatsen. En ik nog een voorstelling naar binnen te proberen we te hellen in de Lawaai. Dus het bruist die middies, maar vooral op de binnenlocaties. En voor de jongsprogrammering blauwe steen zoals het nou stiet. Dus dan is het heerlijk weer zo'n lekkere zwoele zomeravond. Indrachten met een werkelijke top

0: Act om Jelwe Alven Jongs, dat is ik weer internationale Dooms Act op het Kiriat Onoplein hier achter de lawaai van Mehdi Kerkoes. Ik zo, ik zit er daar van de kinderen volle meesken bij. Kom hierheen om te zien en te genieten. En dan geniet je ik van het prachtige waar, toch? Als je dan ik nog wat moois zuggen.
1: Verzel, dus je kent wel verkeerd, vind ik.
0: Dat is mooi. En dan heb ik nog de snijn. Die wil ik er wel even nemen. Want die is voor u altijd heel erg belangrijk. De Simmer Snijn is traditiegetrouw jouw we altijd rond de ondervereningen, de doensverenigingen, muziekverenigingen, theater uit de gemeente en iets bredere regio. En die hellen we alle jaar. Dit jaar hebben we bestellen altijd podia beschikbaar. Dat kan nou net boeten, want dat is net het dan. Die hellen we alle jaar naar binnen in de lawaai. Dus we horen die hele Simmer Snijn, dat ik een heel groot feest in de lawaai. Van 1 tot 5. Daarvan is ik kom, want er is van alles te beleven dan. Ja, lekker binnen in de koelte.
1: En had die verplaatsing van het programma naar de wijk nog financiële gevolgen? Maakt je bijvoorbeeld extra personeel in hier of oorzaken?
0: Nee, zoals we het nou kunnen zien, we werken hier heel prot aan vrijwilligers. Die zijn ongelooflijk loyaal aan onze organisatie. En die zullen, want we hier alles al in touw zetten om ik boeten toch in warmte, maar vrijwilligers om het te verantwoord te doen, die komen ook meer binnen. Dus het is verpleetsen zoveel mogelijk. En een aantal dingen kunnen we ik gewoon net wan, omdat we het net verpleetsen kunnen en het net het wan is in de hitte boeten.
1: Nee, het viel dan wel een beetje om als wat al je op het laatste moment, Matt. Onderkant denk ik, ja, dit zit er al heel lang op te komen, deze temperaturen. Wie neemt het al lang met wanden?
0: Ja, we binnen daar wat we al dien hebben. Het wien heel erg verzegen. Dat het iedereen misschien die dat een beetje in de gaten houdt. Het wien echt dagkoersen. Van de temperatuur skeert alle kanten op de Arroen na 2 weken. Wij houden dat al langer in de gaten. We hebben daar ik echt een weermeesken van een grote organisatie. Die heel specifiek gedrachten zijn kennen. Wat is de voorspelling? Hebben we er al vanaf het begin van de week bij gehad. Van hoe, wanneer kunnen we echt serieuze voorspelling dan? En eigenlijk wie het pas... kennen we van, oh, juist de joen van de moon, toen kregen we het zijn van, nou weten we wel hoe het eruit zijn veel, verwacht zien we, hè? Die hele grote fluctuaties zien er wat uit. En dan kennen we no pas, want we willen zo lang mogelijk alles strok in letten wat ik maar mogelijk is, van, oh, van de moon hebben we schenk in wat wel of net mogelijk is en we hebben bijskeer klimaat.
1: Oké. Dank u wel voor de toelichting.
0: Hartstikke mooi. Tegen welkom hier.
1: Ja, ik heb het erop. Ellie van der Goort, u dat. Directeur van Schouwburg de Lawaai in Drachten. Het is Hastel Wien, dadelijk het regionale Nijs in het kwad. Bij Lars de Deel hier in Noord-Friesland.
2: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
3: Zicht zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
2: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast, goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
1: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Proef
4: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
1: Het is 1 minuut oer Jalwien. Het regionaal Nijs in het kwad, mij Lars de Lul, een goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. Er is op het stuit een brand bij een bedrijfspoor in Wolvegeer. Het zoek gaan om het bedrijf Organic Food. De brandwacht had opskaat naar tiergegrutte brand. De brand is op de zouder van het pan uitprutsen en is uitslaan door de squashteam van het gebouw, meldt de brandwacht. Om wijzere personeel bezieken de brand van binnen nu te bestrijden. Hoe de oorzaak is nog niet bekend. Er zit al man een witte bestelbus onder de vrouwen in Kolmensweer, meldt RTV NOF. En van wat er is? Ja, geen die dat weet. Just de media hebben mensen van de handhaving in Wat is het Friesland een maaidealing op de bus plak, maar de oproep dat de bus binnen 2 weken voortwezen mat. Online wie direct al een soort oordacht, wat is een bus? De waard begint dit hier zelfs op praat dat er broekt weer een soort van politiecontroles. Dat is dus net het geval. Op het plakkaat staat dat de bus uiterlijk 2 juli voortwezen mat. De Unis Group die houdt op als haatsponsor van ijshockeyclub Flyers. Dat gaan we de feesters bekendmaken. Bedrijf uit Grauw wie 15 seizoen lang verboen onder Flyers. Want daar komt seizoen al binnen ze weer actief in de Eredivisie. De ijshockeyclub heb ik het dan hoor. Omdat het de laatste jaren mooi die onder CEHL. Dat is een internationale competitie. Het is net als het nieuwe bestuur dat verliende week presenteren waar de wiezen om te bouwen onder de takkomst van het ijshockey op het JRVN. En de oefenwedstrijd die het sportclub JRVN opvreedt, 10 juli Spilisoe in Jesterwaarde, jit net terug. De club die hier nog geen tjinstanden bekend maken voor het treffen bij SV Oosterwolde. Maar JRVN die meldt van de morgen dat die onbekende ploeg onsign had. JRVN had nog zocht om een orengeschikte tjinstanden te vinden, maar dat is net slagen. Orenclubs die hebben haar een tariering al roem en de orenbeschikbare ploegen die weer net geschikt vanwege de veiligheid. Wol is de aanspraak maken om volgend jaar dochs dan een oefenwedstrijd te spelen in Jesterwaarde.
1: Oké, okay, Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waar, mij Sibbele oer krijgt op minder zijn minuut.
13: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
15: Hehe, ANCPS zit noor, maar wat nou?
16: Lidjo's periode belissen toch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
17: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsing?
19: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
20: Een telefoon mee, dat is door. Ja, die gaan weg.
19: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: Noe Friesland. Jacob Stelwagen.

0: In het natuurgebied de Mokkerbank bij Meuzen en Bakhuizen had het vorige keer druk gewoon het druk geweest om vogels en visken in het gebied waarom te krijgen. Het waarbrug nog mij, Sibbe Waaier. Een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, we hebben niet zeg, mevrouw die het 23 graden in de hoes, allemaal zult nou het gaan. Hoe is het beeld in de provincie?
1: Nou, het is eigenlijk zo dat we joh, wat een stroeve start van de dijand hebben. Want uiteindelijk begon de man, in de mantie begon we met wat nevel en wat lege bewolking. We trokken de temperatuur het eerst nog rustig aandoen. En als we nou op een gegeven moment op de radar showen, dan showen we dat de laatste bewolking futloekt de maatzij op. En daardoor rint de temperatuur langzaam op. En je kent dit mooi zien op de temperaturen op stuit. Want op Vlieland is 19,2 en een Skiel 20,8. En daar is het langslijst van de nevel. In Kwaaien is het inmiddels 22 graden, Isbrechtum 23,7, Bakkeveen 24,9 en Friese Pjeln ik al rond 24 graden. Dus ik heb het mooi zien dat de nevel, nou in de moment die het even opstartproblemen jongen heeft. Nou vanmiddag ben ik in opstartproblemen, de zin is baas en de temperatuur daarin verderop, nou is aan 22 graden op het waard, want zijn 28 graden in het zuidoosten van onze provincie. Dus dit matige, soms een vrij krachtige noordeerste wind en die zorgt ervoor dat de warmte wat noffelijker omviert. Jong is het nog lang boetezitterswaar en het eind van de nacht kwam het uiteindelijk ook naar zijn 16 of 17 graden.
0: Ja, wat we zeggen, kan on alle evenementen niet net trogenen of onpost worden. Maar ook even dus maar op kleermeid, zeg ik het idee.
1: Ja, ze hebben al eens gezegd, het gaat on. Maar ja, dat is eigenlijk morgen wel van tappassing. We hebben morgen een zuidelijke streming in een soort zinnen. En ja, daarbij wordt het toch eigenlijk wel een hele bijzondere dag met tige hoge temperaturen. Want op het water wordt het zo'n 30 graden en dieper provincie in, 34 tot 37 graden. En ja, eigenlijk kan je wel stellen dat het hitterecord van 33,1 en het jongetje 64, daarmee op de nou, tocht komt te steken. Dus in de jongens oren draait de wind wat naar het wat westen en zakken de temperaturen per graden. Maar ja, fijn als je van rond 30 komt, dan wordt het nog zwitten. Want in de jongen en nacht bloedt het tegen warm met temperaturen van boven de 20 graden. En ja, je minder hoor, dat komt de nachtreis net te goede. Hoe we dat allemaal invullen moeten met mezelf weten, maar het wordt een hele, hele warme nacht.
0: Ja, en dan het weekend, bloedt het tropisch warm?
1: Het is sneeuwen op nij tropisch warm. We hebben sneeuwen naast wat zinnen, ik wil eens wat wolken, want het wordt wel stadig on wat onstabieler om is heen. Het liep het voorlopig naar droog te bloeien, maar we moeten de onstabiliteit die nu om jou wel in de gaten horen. Nou, het is wat brotsig. De wind is meest variabel en net al te sterk. Zou het nou op stuit liep het en met temperaturen van 30, 34 graden, ja, we moeten dat nij zwitten. Nou, op snijn, dan komt er een keldfront dichterbij en dan nemen we de kans op een rijn- en tongerbui zeker ta. En wordt het wat minder warm en zult me niks verbazen dat we misschien, nou, hoe erg is het, de 30 graden net maar helden. Maar dat hebben we voorlopig maar even een afwachtje.
0: Ja, en dan van maandag ook, dan zitten we redelijk op het normale weer, of net?
1: Ja, maandag dan, vanaf maandag dan krijgen we vaker buien, de temperaturen waarom, dat is dan 22, 24 graden. Nou, dan kunnen we erin bekomen van deze hitte die nou even op de stak komt.
0: Ja, komen we dan even naar. Dank u wel en nog een keer minuut nog, Sibbe.
1: Ja, hetzelfde.

0: muziek van Agnes Sambrink. Ik nog altijd goed advies, luisteren naar de radio. In het natuurgebied de Mokkerbank bij Meus en Bakhuizen naar het Friese Geer onder het werkwest om vogels en vissen waarom in het gebied te krijgen. Het stuk land onder de IJsselmarktkust is net toegankelijk voor het publiek, los die er een aantal vogelsjochhutten. De directeur van het Friese Geer, Chris Bakker, hoe wat er alweer verloren is.
1: Nou, dit is een stukje Boetendieks land onder de IJsselmar. En wat hier dien is dat er wat graverijwest had om slinken te maaien in het rijtland. En dat is dien omdat het nu voor nog het rijtstier op het land. Maar we willen dat er viskepaaien kan. En dat kan net. Dan maakt het rijt mij vatten in het wetter stenen. Nou, dat is slageren.
2: Ja, nou is het gewoon een paar maanden is het hier opleveren. En ja, wat zijn dan de eerste resultaten?
1: Ja, verliezen hier is het opgeleverd. En door is direct een positief resultaat dat de eerste vogels het weer kenden. Ja, de sjoch van Boppe Oud, dus dat succes komt al heel gauw. En we hebben echt gezien naar de visken. En dit hier zijn er een enorm soort lietse visjes binnen. We hebben dat met netten uitvoeren. En er binnen een stuk als 20 soorten. Nou, en ook de visken die we heel graag willen leren. Die hier dan opgroeien kunnen. En dan de IJsselmar inzwemmen kunnen. En daar uiteindelijk hun leven terugbrengen.
2: En het is dus de bedoeling dat die visken via de vistrap, ja, rivier, hoe neem je dat, naar het IJsselmar gaan. Dat moet nog blikken, toch, dat gebeuren een keer?
1: Ja, we hebben nu het eerste volle seizoen, dus we moeten alles nog goed monitoren of het dot wat we hoopje. Nou, ik zorg nu een heel groot tal lietse visjes, dus dat is alvast goed. En dan kunnen we aanstemmen of die hem echt goed richting de IJsselmar bewegen.
2: Ja, en daartoe gaat dus de IJsselmar hopelijk weer wat, ja, nog meer vis staan, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, de visstand van de IJsselmar, die ziet er net zo goed voor. Hier als Tienerlien, wie een soort dieptepunt bereiken. Nou, door hier goede pijplakken om te lezen, doggen we er wat om. En letter mijn project als de vismigratierivier, doggen we direct wat om, zodat visken uit de Waadzee hier komen kennen. En als bij elkaar zorgt dat aanstond voor een goede visstand in de IJsselmar.
2: Ja, dus eigenlijk een soort laboratorium, zeg maar, een soort testgebied.
1: Ja, nou, het is net dat we er nog niks van weten. Hè. Dus we weten op haarlijn hoe het werkt. Maar in de IJsselmar gingen we dat nog net eerder dienen. Dus we worden elke keer nog een stukje beter. En dat passen we dan daar in het volgende project.
0: Zei directeur Chris Bakkers van het Friese Geer. Goed nieuws voor de visken daar dus. Maar de vogels binnen waarom in het gebied, vertelt ecoloog Wiebe Altenburg.
3: Ja, nou, je ziet nu al dat op die plakken wat nu even wetter is. Daar rusten en forageren, eten ziek in de vogels al in grote getalen. Bliedvogels zijn dan om, hè, de rijdamp is flink dan om, en oorsoorten die van dit type moeras afhankelijk binnen. Dus dat ziet er na één hier al prachtig uit. En dan is het nog maar een begin.
2: Ja, dus kunnen ook volle beter worden nog.
3: Het is net uit te sluiten, dat heb ik horen soorten. Want we zien hier vaak lepelbekken nogal, visje, op de rietse visjes die hier naar binnen komen. We zien zilverriegers hier in grote getalen. Dus het zou samen kennen dat hier binnen te breden. Dus we zijn heel benieuwd wat de toekomst brengt.
2: Ja, want hoe weet je dat eerst nou? Want u zei net, we eerst alleen maar uit. Wie het dan een derde boel hier? Of weet je wel iets van breedvogels hier?
3: Ja, dat is zelf nooit een derde boel. Maar het is wie eigenlijk voor de meeste soorten net of haast net geschikt. Omdat het gewoon droog rijdt nog is. Er zijn ook sommige soorten die het ervan houden, maar de meeste net. Dus het is geweldig verorden. Het is prachtig verorden, moet ik zeggen.
0: Zij ecoloog Wiebe Altenburg. Dadelijk het verhaal van de laatste ambachtelijke slachterij voor stiers. Die sluit het warden. Nee, fjouwer generaties. Wie het? Nee, de muziek en die is van Ryan Paris.
4: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
5: Oond Ieroeren.
6: Oond Ieroeren.
5: Nooit Friesland.

0: van die radioshooters.
1: Och, Erkens, och, misschien.
0: Die vissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel niet gesteld.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, dingen. En heel goed drank.
2: Maar dan was het meer.
3: Zonder meer?
2: Dan was het wat oors.
4: Met een beetje op een huchtelbloof van alle uitjes
0: en
4: net.
0: En dan is het goed.

0: Ryan Paris, wie dat, bij Dolce Vita. De laatste ambachtelijke slachterijversiering sluit de dwang. Met jouw generatie, Koen de Einders, Piet en Tineke Brolsma, geen opvolger vinden. Verslaghouder Geke Leenstra bracht zijn bezitten in haar laatste weken als slachters.
1: Ja, dat pensioen dat kwam er aan op een gegeven moment. Nou, je bent 65 en toen had ik al zo en nou, het houdt een keer op. Maar ja, nu ben ik haast 61 en nu houdt het echt op. En het is jammer dat we geen opvolger vonden, maar dat hebben we wel geprobeerd, maar dat is net lukt. En je moet het toch een keer een streep zetten. Ja. En dat hebben we niet.
2: En wel ooit een mannetje om je opvolgkoen vinden?
1: Nee, ja, er winnen wel wat meisjes, maar ja, wij hebben een paar eisen, denk ik, maar het is gewoon net lukt. Het is gewoon net lukt. En ze zijn er ook weinig, ja. Want wij zijn bij de vereniging en die vond ik jammer dat we iets niet gaan. Maar ja, toen zei ik, nou ja, dan kom je maar even wat meisjes. Maar ja, die zijn er net. Het is moeilijk.
2: Dat, ik kan me voorstellen dat je hem dat wel zonde vindt.
3: Ja, maar daar hebben we ze al bedeljoen. En het is gewoon, ja, bied ik wel mogelijkheden voor andere dingen. Ja, er zijn natuurlijk in dit dorp wel meer mogelijkheden. Er is de reuring genoeg, dus ja.
1: Wat had ik altijd mooi vonden. Het is een mooi vak. Ik had er altijd maar plezier in. Ja. En tot het laatste ontdaan, daar bekeert niks om.
2: Wat vind je zo mooi aan het vak?
1: Ja, nou, een van de mooiste dingen vind ik dat het zo snel gaat. Nou, je keert en een week later en 14 dagen later, dan is het weer op. En dan kun je weer op naai.
2: Ja, ja. Klantencontact, hè?
1: En klantencontact natuurlijk, ja. Dat is hartstikke leuk. Ja.
2: Ja. Jo, ben je klant bij de slachter? Ja. Kom je hier al lang?
4: Ik denk dat zo 40 jaar, ja. Zo lang al weer niet.
2: Ja, wat vind je er nou van het slachtersluit?
4: Jammer, heel jammer. Maar nou maar we bedenken, we hebben nou helemaal de...
2: Wat vond je het lekkerst om je te helling bij de slachter?
4: Nou, alles eigenlijk wel. Alles is prima. Ja, en ik van de feestdagen weet ik altijd top. Ja, ik hoor al hier nooit beter.
3: Nou, ze schrokken, de meesten schrokken er wel van, je. Dat het, ja, zei iets wat er altijd west is. Dat in één keer helemaal stappen zal. En echt helemaal stappen zal. En ja, dat is... Mol even een schrikreactie.
2: Ik zeg dat je hem je voor bij de door laat toch een boek. Er zitten allemaal alle mooie teksten die van Jimme.
1: Oh ja, heel lovende woorden. Heel lovende woorden. Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Ja, wat doet dat van Jim?
3: Ja, dat is leuk. Dat is een stukje erkenning. En dat is wel goed.
2: Ja, want hoe zit de week er voor de rest uit?
1: Nou, mensen die komen gewoon nog. En dan ben ik wel mensen die bestellen wat extra's. En die doen wat in de vriezer. En een vriezer invullen. En nog een barbecue. En, nou, het kan heel mooi. We willen eigenlijk terug in tot de laatste dag.
3: Dus nu heb je een afscheid voor de klanten. En van 12 tot 5 kun je ze opkomen voor een hapje en een drankje. En dan, dan sluiten we het machinaal nou.
0: Ja, en dat is dien voor de ambachtelijke slachterij van Stiers, de lijste van Stiers. Met jouw generaties dus. Slachterij Brolsma uit Stierswei.

0: Vibration, weer dat van de Beach Boys.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeie Midje. Johan, goeie.
2: Ja, Midje, Jacob.
0: Wat is er in de show?
2: Ja, we hebben Geert Tichelaar, hij heeft het Friesland op het Internationale Dichtersfestival in Brussel. Thomas Jaafokdij, Joert Juke van het platform Heide Mem. En vannacht de wedstrijd Oranje in Tunesië. Bloost op wekker en wat tinkst ervan. Wat doe je vannacht?
0: Sliepen. Ja, ik ging net om hier horen in bed. Dus voor wedstrijd in Tunesië wil ze voor 1800% wissel plus binnen even.
2: Ja, wel, dat wel. Maar ja, als ze Fianne winnen of verliezen, dan maakt het een keer wat. Het is standaard, het wordt in een knock-out fase.
0: Ja, maar dat
2: de wedstrijd in Brazilië wordt dan zo'n oren jongens. En als het oren wordt, Marokko is trein oren naast.
0: Ja.
2: Dus dat, hè?
0: Ik zit niet in, ik tot op de wieken.
2: Hey, en een kuiertroodbos, midden in de tuin of even bij de tuin, trok het hege gers en vast wist, haast een teek te pakken, een tiek. Dat haast toch in mij maken, hè?
0: Ja, ik heb hier een bultje, ik weet niet wat het weer. En het voel ik van kleur, dus ik maak er mij wat zorgen. Ik heb eigenlijk niet de slimste scenario's in Holland, maar ik kwam bij de huisdokter en die zei, ben toch een orzentiek. En die pluk en dan weer eruit.
2: Ja.
0: En dan maar even opletten of het net een gutterede kringel minder komt, want hey, misschien de ziekte van Lyme, maar dat is me even sparrenbleur.
2: Ja, hoe lang gaat het worden dat het trog is dan, dat het voor het helpen, wie?
0: Dat het tot 10 dagen tussen
2: zit. Oké. Nou, we hadden er haast nog een, want
0: en wist u, dat is de bos. Ik heb hem zelf op Keertsveld.
2: Het Keertsveld?
0: Denk ik.
2: En dat gas weer nog net zo heeg dan ik nog.
0: Dus nee, maar ik heb er wel in gas zitten. Ja. Ik was op broek.
2: Nou ja, we hadden dadelijk hoor van het wist haast een teken te pakken. Hoe kerst nou een teken biedt voorkomen? Hoe helst hem voort? En wanneer was het echt onder bellen? Dat vreeg ik dadelijk zo'n Gea de Boer. Ze is verpleegkundige bij het GGD-team infectieziektebestrijding. Ja, en daar platen bij betekenen. Nou, hey, ja. Platen hoor, Heeg gas.
0: Take on me.
2: Die is wel heel leuk, ja. Die nemen we sowieso even bij. Take on me. Ja, nou ja, uw harkers die denken bij mij. Sjog wat dadelijk wel even in de omroep. Heb WhatsApp, de 0620 voor jou en Jochen. Ian, Jochen, wat kerst of een linkplaatje bij betekent. Take on me. Prachtig.
0: Take my breath away van
2: Take my breath away.
0: Van Queen is dat trouwens. Dat is een leuk bandje.
2: Neem ik even mij.
0: Oké. Nou, hij is in ieder geval hes, lopsies. Maar dan haak ik eens binnen baas zelfs. Johan, dankjewel en een soort willen.
2: Ja, tieren.
0: Dit is nou in Friesland met de van deze tons die 24 juni 2026. We binden werd morgen om 12 uur de Graagaton. En van nou een noffelijke middag. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: Twaan Johan op punt 2 FM.
1: Alles wat er speelt. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Let's go! Rij jij al langer het...
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd en er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
8: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio.

0: als in stap te wijzen, die tocht te wijzen. Verlid mij net.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, de hege temperatuur en zwaar gek van Rijks, dat dokter bij de Wegenwacht. Dus verstaan jou die weer goed, mooi op een pad, in onderwijs, vaar onderwijs dus. En ook dit onderwijs is op de N30 Drachten, richting Liaut, maar trekken hoor maar een file. Het ziet stil tussen Drachten en Nijgeer. Kiet om een lengte van 3 kilometer. De vertraging op dit tijd is 9 minuten. Ik hoop dat die airco in auto het goed docht.
5: Van jou onderwijs.
4: Onderwijs.
5: Mai Erik Ellema.
4: Fred, welkom dus bij Onderwijs. Het is nou op dit stuit 12 minuten hoef jou. Welkom dus bij Onderwijs, maar dit is het onze 24 juni 2020. Het is de dag dat een protte hinste evenementen. Ja, die ging net terug. Maar het deelt net voor driving Gaasterland. Die geeft het gewoon terug.

0: Het is 5 minuten nog jou. Een fijne zus ervoor. Het is onderwijs ontzijs. Doe het aan, maar muziek naar zijn achtergrond. Ja, het is Joert de Dij dat een protte hingste evenement net trok in. Maar in Haarig gaat Driving Gasolon gewoon terug.
1: We zijn wel echt wel maar heel groot stuk verstoren. Zeg maar zien naar wat we ontwaan binnen. En we zijn echt net dingen ontwaan net. Goed binnen voor de hingers.
0: Ja, dat denk ik dus goed om. Het is goed ik daar dat besloten is om de boetenactiviteiten op het festival Simmerdijs in Drachten voor een pad te verplaatsen naar de Schouwburg in Drachten, de Lawei.
2: Wat we doggen is dus theater ombouwen tot een geweldig festivalterrein. Daar hebben we al drok mee dwaande.
0: En slachterij Brolsma in Stiens houdt er nu 4 generaties, 130 hier in totaal, mooi op. Er is deze gewoon geen opvolging.
3: Nou, ik ben 65 en toen ga ik al zo en nou. Het houdt een keer op. Maar ja, nu ben ik echt 60 en nu houdt het echt op.
0: Ja, en dat is toch wel een verlies, vast Stiens vanzelfs. Nou, op deze dag ben we er maar onderwijs van 4 ontzijzen, muziek, neus en achtergrond. Ik zei het al, maar dadelijk komt er een protte pechgevallen op het dik. Drokte dus bij de wegenwacht. En bewenners van de Zwetten in Drachten ziet een krek op deze hitte dag. De hele dag zonder wetter. Heer Aasters even, hoe dat mijn hart nu in is. Maar eerst, het waren in het kwart Sibbele Waaier. Hele goeie middje.
4: Hele goeie middje. Van de middje en jong schijnt de zinnen nog lange tijd. Daarbij leidt de temperatuur aan het eind van de middje tussen de 22 en 28 graden. De natte eerste wind is eerst nog matig ontvrij krachtig. In de jong en nacht draait de wind naar het eerste en kolen te stalen houden naar gemiddeld 16 graden. Morgen zwarg je de zinnen en de warme zuideerste wind voor een tige warme dag. De temperatuur rent op naar maximum van 35 tot 37 graden. In de jonge en nacht bloedt het tige warm met een minimumtemperatuur van boven de 20 graden. Meer doet het waar, over een jaloeren.
0: Ja, warmte dus. Hitte, temperatuur, een hege temperatuur. Dan zwaar ik verdrokte bij de wegenwacht. Toch het warme waard, met de meer stikkende oude accu's, lekke banden, klapbanden zelfs. En ik de rem, die kent minder goed werkje. Verslag jou Dennis Terenstra, die weer van de moment ANW op een paard bij de pechgevallen Del.
5: Nou, we binnen aan het begin van de dag. Rinnen de melding een beetje binnen?
6: Ja, het begint al aardig. Drukten we het centje brek lekker terug, dus... Toen komen we steeds meer pechgevallen bij, dus ze wacht je op mij.
5: Lukt het maar snel om de huis gaan dan?
6: Zal wel op mijn baan. Ja, komt goed. We gaan nu naar Vegelingsoord. Dus dit, een klant van u is mij waarschijnlijk een lege accu. Inderdaad, met de hitte gaan ze wel vaak de echte slechte accu's. Die pakken ze dan ook wel tussen wij, want ja, bij de warmte, accu's kennen net zo goed door warmte. Dus ja, en deze heeft er misschien een klas van. En zo is even zien wat er allemaal aan de hand is. Zo, dus teruggekomen van vakantie.
7: Ja, teruggekomen van vakantie. En ik wil hem vanochtend hier op het pak zetten, maar...
6: Niks meer. Hij wil nog wel open. Dat is dan mooi.
7: Ja, ik heb hem wel open. Ik zei, als ik hem wil starten, dan gaat mijn display flikkeren.
6: Ja, precies. Nou, gaan we eens even bij het accu'tje kijken.
5: Deze houdt hier dus accu-problemen.
6: Ja, ja, deze man die is 12 weken mooi met de camper voor het geweest. En nu komt hij thuis en dan doet hij net meer. Dus ja, dat is wel wat jammer. Maar intussen is hij al sneuvelt die accu. Dus ja, we nemen het nog even om naar je accu. Dan kunnen we hem voor hem opstarten. En dan kan hij zich in ieder geval weer even redden.
5: En komen deze problemen nou het vaakst voor, maar de hitte?
6: Ja, met de hitte komt het wel vaker voor dan normaal. Accu misschien net zo goed door warmte, dus dan... Dan is het wel gauw dat er slechte accu's die bij jou doen.
5: En wat voor problemen kom je hem nog in? Extra, door de hitte?
6: Nou, toch ook wel een protte koelprobleem. Ja, ja, de auto's die met hem extra hard werken om die motors koel te houden. En ja, dat merk je meteen. Er zijn altijd de zwakkere auto's, zwakkere slankjes die knappen. En dan moeten wij dat oplossen.
5: Merk je dat er volle meer meldingen bij hem binnenkomen vanwege de warmte?
6: Ja, zeker. Ja, het stroomt waardig binnen. En zoals nou, het is net zo heel let nou. Maar als straks na de meetje is, wat letter op een meetje, dan die periode, dan giet het hut. Dan hebben we even een poortje. Ja, ja.
5: En wat kan meestal kunnen ook doen om het risico zo liet mogelijk te maken?
6: Nou, qua accu-problemen, ja, dat kan je altijd voorkomen. Ja, eerlijk controleren kan ik zeggen. Maar ja, sommige accu's die zijn in vorige week goed en die ben je goed kapot. Dus er kan soms niks aan doen. Ja, dat is ook lastig. De meesten die ik adviseer dan gewoon om eerlijk sowieso een check uit te voeren. Zodat soms ik zeg de garage van, oh, dit slankje wordt wat slechter, ik vervang hem direct. En als dan krijg je problemen, letter van, oh, dat de slangen knappen en dat soort dikke dingen. Ja, daar ken je net van aan het wan. Soms. En soms kan het voorkomen worden door de graai, soms is het ook wel dat auto's wat slecht onderhouden binnen. Ja, en dan die pakken die komen er nog wel tussen wij. Die zien wij dan wel weer.
5: Ja, nu is het voor jezelf om in deze warmte te werken.
6: Ik ga er zelf met volle les van. Ik vind het wel lekker. Ik mag net klaaien. Nee, maar ik snap wel dat sommigen er heel veel hinder van hebben. Want ik ben over 20 minuten hier bezig en daarna zit ik weer eventjes bij de airco. Dus ik kan af en toe wel even aankoelen. Maar als je een sneldiekincident hebt en je met watje tot volgehulp, ja, dan is het wel pittig. Ja. Zo, weer inkleden. Nou, dan gaan we naar de volgende, denk ik.
0: En Sableuze Drok, de man en vrouw die trouwens ik van de wegenwacht. Maar dit drokken waar, hebben ze er een soort werk van.

die verwijzingen. Ik ga Elvis trouwens. Walking in Memphis, jaren in de viering van Cher. Dit is Shanna Spyro. Dadelijk even naar drachten. En weer goed ze daar gewoon hebben. Zonder dat wetteren uit de kraan kwam. Dit is met

0: Diana Spyro. Tenminste, daar spreek ik haar naam maar uit. Misschien spreekt het wel heel oorzuit, maar... Wat doe ik? Het doet mijn material lover juist.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Schiet nu wat de hele dag zonder wetter. Bewenners van de zwetten in Drachten. Je een drip uit de kraan, douche of wc. En dat krijgt op zo'n hitte dag als je het. Nou, Sabine Westerhof die baalde juster al behoorlijk. Doet ze de brief van Vitens op een mattefoon. Hoe de werkzaamheden die veroorzaken dat er hier wetter uit de kraan komt. We hebben Sabine nou aan de telefoon. Dag Sabine, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, heb je dus dan wat wetter uit de kraan? Komt er wat uit de kraan?
2: Nou, vanuit wij horen dat het weer.
0: Oké, nou dat is wonderlijk.
2: Dat is wonderlijk.
0: Ja, wist ik nou wat heel, dat helpt ik al net?
2: Nee, dat helpt zeker niet.
0: Nee, maar wie wat valt te hard nu?
2: Nou ja, het is gewoon heel veel om geen wetter uit de kraan.
0: Hoe heb je daar...
2: Zeker dat het... Ja. Als het zo warm is dat net oké.
0: Okay. Dat ligt me heel vervelend. Hoe heb je daar op tarief? Ja. Want heeft wetter inslaan
2: van tevoren? Ja, het wetter in de koelkast. En nou ja, ze adviseren om amers wetterdel te zetten voor de wc.
0: Ja, maar staat ik niet in?
2: Dat ga ik gewoon net zien.
0: Dat was wat fit en side, ja.
2: Nou ja, je maakt er wat. Want je weet ik net, maar ja, je kent nauwelijks niks. Ik bedoel, je wil je handen wasken, maar dat is net je kan wel in namen stappen, maar dat is net hetzelfde.
0: Nee, nee.
2: Dus is mij denk dingen.
0: Ja.
2: Ik heb net even vlug boeten wat eraan.
0: Nee, want het bloost je binnen door natuurlijk. Want het is ik warm natuurlijk.
2: Het is warm.
0: Ja, kun je het binnen wat koel horen?
2: Nou, het is te dwaan.
0: Het is er dan. Nou ja, gelukkig is het morgen wetter. Wat morgen het nog warmer.
2: Nee, dat is gewoon heel fijn. Want je kan net even onder de doos als je denkt, oh, ik ben nou zo zweterig, ik mag maar ergens in. Je maakt er maar alles op aanzetten. En ik vind dat ze echt kwaad van tevoren het melden.
0: Ja, want ik kreeg juster dat berucht?
2: Juster al horen.
0: Nou ja, wat vind je ervan?
2: Nou ja, ik denk dan van, we wisten dat er zo nou aan het wetter aangaan. Maar ik denk maar dat een hitteplan actief is, dat je gewoon bedenken maakt dat net handig is.
0: Nee.
2: En dan kun je wel zeggen, planning is planning, want dat zijn ze bij Vitens. Maar dan denk ik, ja, maar dit is wel iets wonderlijk.
0: Ja, en al die mannen die er aan boeten door zien te scheppen, die hebben
2: het
0: niet.
2: Daar vind ik wat van, want het is ook echt wel heel warm. Dan zie je eruit, zie je eigen warmte net goed kwijt, dus dan denk ik het mij net zo handig. Maar
0: nee.
2: Goed. Misschien bij mij dat.
0: Nou ja, en ze zijn morgen naar het kleed, denk ik, hè? Maar dat graven
2: nee,
0: daar.
2: In de bouwvak stop je ze even en daarna gaan ze weer verder.
0: Ja, morgen is dat geen bouwvak.
2: Het is net omdat er iets stikken is, maar omdat er gewoon onderhoud plaatsvinden maat.
0: Ja, nou daar vies toch wel wat van. Die hoort inderdaad ik even behelpen. Bist er wat zieken gelukkig, hè?
2: Ja, ik heb migraine, dus dat is echt heel
0: ongeveer. Oké, dan hier een lekkere, koele douche wel lekker best.
2: Ja, dat hier. En gewoon wetter en de polsen onder de koude kraan daalt.
0: Ja. Nou, ik hoop je dus gauw op knapste. Het wetter is in elk geval weer om.
2: Ja, gelukkig.
0: Ja, nou, draai weer een mooi
2: plaatje. Het is wel weer, maar denk je het is gewoon, ik denk daarvan, ja, hoe verzin je het?
0: Ja.
2: En ik zeg ik elders wel, hè, ik weet net wat het weer, maar hier ergens in Nederland, ik pas er item dito. Denk je, ja. Dus planning is planning.
0: Ja, planning is planning.
2: Ja, nou. Vind ik wel.

0: Carlisle.
1: Juist. Van de Go-Go's vroeger en daarna een solo carrière. Maar een dikke hit was deze. Heaven is a place on earth. En dadelijk hier in Oerwaarse. We hebben het zelfs hebben over het waarse blabaaien. De seat al clear, maar de nijste model, de nijste cijfers en de nijste verwachtingen. Ik vaar een moon. Als ik kijk, ongetwijfeld, je hebt in 8 provincies in Nederland komt er een koorde reed. Die krijgen we hier in Friesland net, maar het wordt moon wol heat. Nou, hoe heet? Juist dadelijk hier in Oerwaarse.
2: Dat is uniek, dat ga ik proberen.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Het simmerpeteer met Sibram Buma.
2: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
4: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag, wat burgemeester in Leeuwarden.
2: Dit was wat ik wou.
4: Een peteer hoe zijn zoon hier in Leeuwarden, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
2: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
3: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen.

0: Is er rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het scheelt net alles, dan is het jouw vijf. Heeft ze die dus voor het laatste nijs uit Friesland? Maar Jacob Stelwagen, Jacob en een goeiemietje.
7: Een goeiemietje. Bij de brand in een bedrijfspand onder Platinastraat in Wolfgeest het zijn brandmeester Jong. De brandwaarts kaalde vanmiddag op naar een zeer grote brand en meldde dat de brand op de onderste verdieping begon en daarna uitrijdde naar Boppeta. Het personeel dat op het moment van het uitbreken van de brand onder druk wier, is op tijd evacueerd, dik in de omkieten van het fabriek waren aansleppen om helpjes naar rond te gaan en omstanders op afstand te houden. Het Keersboom KNKB woer vanwege de warmte de wedstrijden op sneeuw al om Jochen Oer op je litten, maar had nu besloten alle partijen die hij net trok in te litten. Door de tropische temperaturen verwachten, maar dat vertelt ze wel dadelijk wel meer door. En bovendien is de kans op Tongeren misschien. Dat trog keer onder andere het NK Famkes in Dokkum en het NK Jongens in Jobbegeer net trog. De Younes Group had op als haatsponsor van de ijshockeyclub Flyers. Dat hebben de Vriesters bekendmaken. Het bedrijf Grauw wie 15 seizoen verbonden aan de Flyers. De Flyers is van Tokkum seizoen al weer actief in de Eredivisie. Nadat het de laatste jaar mei om de CEHL, een internationale competitie. Het is nevens het nieuwe bestuur dat verleden week presenteerde waard te wiezen om te bouwen onder de takkomst van het ijshockey op het Heerenveen. Op de N31, de Waardwijk, tussen Drachten en de Pijn, is een bestelbus gebaand. Op beelden is te zien dat het busje volslein in de brand stier. Een onhinger kon nog op tijd loskeppelen worden, meldt een fotograaf die erbij weer. De N31 richting Leeuwarden vanwege het incident dicht, maar is nou weer open. Het is net bekend hoe de brand ontstaan kon.
6: Dankjewel Jacob. Friske Nijs, nooit lezen op de site en de app van Omroep Friesland in een stikmannig taal. En dadelijk in één taal het Waardwijk. Maar hij is simpelen.
8: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
9: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en stenen met beide vatten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
10: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom €150 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
13: Onderwijs.
14: My Erik Enema.
15: Alles wat de spieren. Omroep Friesland.
6: Het wie eens al een ier bekend, maar nou is het definitief. Het doek is vallen voor Warmheeg. Dat project voor een warmtenet op dorpsniveau, daarin heeg. Waar is het dan eigenlijk misgongen? En wat voor lessen mater u leert worden? We zullen trouwens zo hebben hier in Onderwijs. Maar eerst, het waar, Sibbe Weijer, een hele goede middje.
4: Goeie middje,
6: ja. Nou, eerst die temperaturen van Joert maar eens even, want het viel wel lekker, niet?
4: Het viel hartstikke lekker, Joert, eigenlijk. Hè. De dag begon met bewolking, wat diesig. En in de rin van de maan kwam de zinnen erbij. En ja, eigenlijk werd het van maan wel noffelijk eventjes. Het kon al een patroon waaien. Nou, in de rin van de dag, de zinnen er lekker bij kwam en de temperaturen ben opgegaan. Ik heb even de cijfers op de Waddeneilanden, Skielige en Vlieland. 23,1 in Ljouwert, 24,9, nog krek, geen 24 graden. Kwajem 24, Friese Pjaal 26,4, Bakkeveen 26,4 en Drielst 26,8. Nou, de rest van de middag, dan horen we de zinnen. De jongen die schijnt er nog lang, het is lekker lang lucht, dus die houdt het nog wel even vol. De temperatuur is op stuis rond de 22 tot 28 graden en er staat nog een wat eerste wind. Matig en vrij krachtig. In de jonge nacht draait de wind naar het eerste en kwalt het een beetje oud, uiteindelijk naar zo'n 16 graden. Dus dat is nog geen tropennacht.
6: Nee.
4: Dat valt daar.
6: Dat scheelt inderdaad weer een heel lang. Geen plaknacht in elk geval vannacht. Ja, en dan morgen. Wat wil dit zijn? Morgen wordt de meest extreme dag qua waar, qua temperatuur in elk geval. We hadden het NOS melden dat, zijn alle horen nice outlets die melden dat. Dat we morgen code reed krijgen in 8 provincies. Het zuiden en het midden, onder mij Flevoland en Noord-Holland daar. Dat het te maken met de maatschappelijke gevolgen van die hitte ook, hè?
4: Ja, eigenlijk is het zo dat bij code oranje, het verschil tussen code reed en oranje is dat bij in het zuiden werd code reed, is de temperatuur een justjes heger is als jaren. Maar terug de impact op de maatschappij eigenlijk nog krijgt wat groter is als jaren.
6: Ja, dan werd ik eigenlijk onred om als je net naar boeten hoog thuis te blowen.
4: Om thuis te blowen, ja. Nou, in onze eigen provincie is de code oranje, dus het is vol hartstikke heat, dus de meesten moeten wel rustig aan en hun eigen maatregelen treffen.
6: Ja, maar de impact van de temperatuur in mijn code reed, die hield dus net. Van Friesland, dat zul ik net gebeuren, verwacht.
4: Daar liep het op stuit net op.
6: Nee, oké. Okay. Maar het is wel niet morgen.
4: Morgen wordt zeker een hitte dag. Het is zeker een bijzondere dag waarbij ik menig warenkoor op de, nou, de tocht komt te steken, om het samen te zitten. Het wordt een dag met hoge temperatuur. De onvierde lucht komt uit Zuid-Europa, dus het is hartstikke warm. De zuidenwind blaast die warme lucht uit zijn kant op. En in combinatie met een soort zinnen en een warme zuideerste wind. De helft de temperatuur maximaal zo'n 34 tot 37 graden. Je hebt de provincie.
6: Ja.
4: En daar leidt natuurlijk eigenlijk de grens. Is het heger dan komst in de categorie code reed. In de jongershoorn draait de wind even naar het westen. En zakken de temperatuur,
6: ja,
4: dan maar een paar graden.
6: Ja.
4: En nou, dat vinden wij helemaal niet erg, want dat het zakken van 34 naar 30. Nou, niks te redden.
6: Je merkt er haast niks van.
4: Dat is nog ongelooflijk. In de jonge nacht bloedt het tegen warm. En de temperaturen van boven de 20 graden, dat wordt echt een plaknacht. Dus hoe we ze maar rijden moeten. Maar met het machine, het is in ieder geval een bijzondere warme nacht. Een week waarom, werd ik een vreed warm. En toen eindigde de dag met tonger. En morgen liep het hier in onze provincie goed te gaan. Maar er ben wel wat de reine tongerbuien die het zuid-eerste van Nederland loeken. Dus we moeten wel stiekem eens even extra aan de bob machine.
6: Ja.
4: Het zal hier dan wel goed gaan, maar toch.
6: Ja, en dan hebben we het weekend voor het door. Dan hebben we die extreem hitte dag van morgen gehad. Sneu, bekomt het wat? Hoe kloppen?
4: Nee.
6: Oh!
4: Ik ken er heel duidelijk op. Het is heel helder. Heel sneu en ik bij zinnen komen wel eens wat meer wolken. Want de onstabiliteit neemt om je zinnen wel wat daar. Maar de temperatuur die gaan wij naar de 30 tot 34 graden. Daarbij is het vrij rijstig. De wind houdt hem vrij rijstig. Dus het scheelt wat neer aan, wat brotsig.
6: Mm.
4: Dus, nee, het is sneu en ik nog zwitter geblazen. En ik in de nacht van sneu op snijn bloot het warm.
6: Ja.
4: Tot tegen warm. Op snijn, dan verhoort er een beetje. Dan komt er vanuit het westen een kelfront dichterbij. Dat neem in de rin van de dag de kans op een perijne tongerbuien ta. En helly, waarschijnlijk, we lopen het net, de tropische weer net meer.
6: Dus we wennen.
4: Laten we het wennen. Oké. Okay. Ja.
6: Ja, ja.
4: Nou, en begint daar een week, dan zet die verkoeling terug. Dan rijdt je de warmte, echte gutte warmte, voorlopig even kwijt.
6: Oké, okay. Nou, het is dagen, maar we dus even terug in. Zo simpel is het.
4: Ja, is het. Ja, ja.
6: Simpele, dank u wel.
4: Gradien.

alweer. Alleen hier is van Maite. Dadelijk zullen we het hebben over warm heeg. Wat erg ik warm, maar dat heeft een heel andere connotatie natuurlijk, dat warm heeg. Hier is Triggerfinger.

0: een interessante ruis maken. Van Zweden. Dat Likke Lee, dat hij, de componist, Zweedse singer, songwriter van dit nummer. Toen komen we naar België, komen ze bij Triggerfinger uit. Dan krijgt de hit die tegen Nederland heeft scoren. En dan nog bij Omroep Friesland draait wordt. I Follow Rivers, juist.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Het doek is definitief van Warmheeg. Een voor Nederland uniek project voor een warmtenet op dwarpsniveau. Genadeklap kwam eigenlijk deze week door de gemeente Zuidwest-Friesland besloot de netgarantie in te wonen voor het yield. Vorig jaar om dit hier eigenlijk Warmheeg dezelfde conclusie lutsen. Het is net helder. En dat is wel opmerkelijk wat je betinkt dat de animo van de inwoners van Heeg best goed hier. En dat de contracten maar de oornemers ik al clear line. Nou, Lucie Gelderblom, wie van de allereerste oerouw belutsen bij de projectgroep Warmheeg, is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het komt net als een verrassing, maar misschien toch wel als een teleurstelling.
3: Nou, de teleurstelling was er vooral vorig jaar, toen we ook al de conclusie moesten trekken dat het er niet in zat. En het afgelopen jaar zijn we nog met een aantal partijen, op verzoek ook van die partijen, aan de slag gegaan om te kijken of er toch nog een doorstart mogelijk was. Dat nu toch niet lukt, dat blijft jammer,
0: ja.
3: Maar een grote verrassing is het niet.
0: Nee, waar verwiet je het meeste?
3: Het is een samenstel van zaken die allemaal gespeeld hebben. Het begon natuurlijk vorig jaar toen we wel heel veel klantcontracten ophaalden. Eigenlijk was dat in 2023 al. Maar niet genoeg om financieel zelfstandig verder te gaan. Dus daarmee werd de garantstelling voor de lening van de gemeente een stuk groter. Belangrijker. Een grotere invloed.
0: Ja.
3: En dan beginnen risico's mee te wegen. En die zitten er op allerlei fronten. En ondertussen is het een pilot. Je loopt voorop. Dat is voor een dorp als Heeg natuurlijk een eerste keer. Het is ook voor de gemeente een eerste keer. Dus je bent met z'n allen aan het uitvinden hoe dit werkt, hoe dit moet. Het is een groot project, complex project. En alles bij elkaar. Is het op zich niet zo verwonderlijk dat het strandt.
0: De gemeente heeft uiteindelijk zijn wel net garantie in, want het risico is iets te grut. Maar dan ik ergens de conclusie lukken dat je het financiële aspect, de financiële component van dit hele project, er jij erbij helemaal niet.
3: Ik denk dat dat heel verstandig was geweest. Ja, dat is een les wat ons betreft die geleerd moet worden. Dat je van in een vroeg stadium verschillende disciplines in het projectteam zet. Hè. Een projectteam aan de kant van het dorp, maar er is ook een projectteam aan de kant van de gemeente. En zoals ik het wel zeg, het venijn zit in de staart in het geval van Warmheeg. Want op het laatst komt de financiering tevoorschijn.
0: Ja.
3: Kan het allemaal gefinancierd worden, dan komen er andere mensen bij en andere mechanismen. En dan gaat er heel sterk naar risico's gekeken worden. En dat is iets heel anders dan het begin van het project, waarin iedereen in kansen denkt en in ambities.
0: Ja.
3: En ja, dat is een beetje sneu om dat pas helemaal aan het eind erbij te hebben. En op de een of andere manier zit er ook wat schuring in, naar ons idee, tussen de manier waarop de risico's bepaald worden en afgewogen worden, versus dat we met z'n allen een transitie in moeten en dat je met innovatie bezig bent en vooral ook naar kansen moet kijken.
0: Ja, dan ben je idealistisch, zeker in het begin. En denk je van wat zou mogelijk wezen. En dan blijkt er wel wat mogelijk te wezen. Maar hij dan ik wat te naïef is. Dat we denken van ja, dat deal, daar komt het wel goed, maar.
3: Nee hoor, nee. Nee, we hebben van het begin af aan heel duidelijk op alle soorten manieren telkens afgewogen van heeft dit nog een kans? En wij waren niet de enige hoor, er waren een heleboel partijen die met ons meekijken. Dus we hebben dat wel altijd heel scherp in de gaten gehouden. Dan gaat het vooral om de business case, wat moet je investeren en wat levert het op? Alleen die risicobepaling, die kenden wij niet.
0: Nee.
3: En die kwam pas vrij aan het eind tevoorschijn.
0: Waar heeft die risico's dan bepaald? Wie daar fundamenteel is? In.
3: Dat doet de gemeente.
0: Ja.
3: Of degene, dat doet
0: die garantfirma.
3: Garant, ja, precies.
0: Ja.
3: Ja,
0: precies. Ja. En de heem op pensioen, is dat de commissie het beeld wat ik krijgen had?
3: Sorry, ik praat.
0: Hebben jullie daarop verkeken?
3: Als je het niet kent, dan weet je ook niet hoe het in elkaar zit. En er is eerder een raadsbesluit genomen over garantstelling toen we nog dachten dat we 14 miljoen moesten lenen. En toen zag alles er heel positief en goed uit. Toen kregen we ook een gunstig risicoprofiel als project. En even later, anderhalf jaar later, zag dat beeld er heel anders uit. Hadden we een hoog risicoprofiel en hadden we ook meer geld nodig qua banklening. Maar hoe die dingen dan op elkaar ingrijpen en hoe die mechanismen dan lopen in de risicobepaling, ja, daar zijn we niet bij betrokken. En dat is een soort black box waar dan op een gegeven moment iets uit komt rollen. Met respect voor de gemeente uiteraard. We snappen heel goed dat ze voorzichtig moeten zijn met beslissingen als dit.
0: Ja, het is meer scriptie natuurlijk uiteindelijk.
3: Tuurlijk. Alleen we vragen ons natuurlijk wel af van ja, hoe krijg je het dan wel voor elkaar?
0: Ja, dat is nou de vraag. Nou speelt het bij Jim misschien in Heeg, ik nog wel eens een keer, dat er een soort wetter is. Hè? Dus dat compliceerde de zaak van het warmtenetel wat.
3: Nou, dat is een van de problemen als het om het geld gaat. De inschatting van hoeveel investering heb je nodig. De eerste studies zijn altijd gunstig. Dat zie je met alle projecten. Dat was bij Warmheeg ook. Dan ga je een stapje meer detaillering en ontwerp doen. En dan komen er allerlei technische knelpunten tevoorschijn.
0: Ja, je moest onder wet het droog of droer heen.
3: Ja, precies. Nou ja, voor het oude centrum van Heeg bleken we 4 keer onder het water door te moeten. Om via een omweg bij het oude centrum te komen. Omdat er al zoveel leidingen in de ondergrond liggen. Ze konden geen rechtstreekse verbinding maken. Nou ja, dat scheelt nogal in...
0: Ja, daar ben ik de jongen van. Ben je nou, keer dat dan steeds, een illusiearmer en een ervaringrijker?
3: Ervaringrijker, absoluut. Illusiearmer, ja, is heel lastig te zeggen.
0: Je bent bevlogen, je hebt er jaren op werken en je bent eigenlijk best dichtbij. En
3: dan... We waren hartstikke dichtbij. Ja, dat klopt. Maar wat je ook realiseert zo bij de eindstreep is dat dat ook het nadeel van een pilot is. We waren een van de eerste, de koplopers. Een van de. En dan kom je punten tegen waarvan een heleboel partijen nu ook zeggen van oh ja, dat moeten we ook nog oplossen. Nee. Alleen voor ons komen die oplossingen te laat. Ja. Dus het is een beetje de wet van de remmende voorsprong.
0: Ja, misschien krijgt wat de vierde ontwikkelingen nu voorop.
3: Ja, en aan de andere kant, zonder pilot ontdek je niet wat je in de praktijk allemaal gaat tegenkomen.
0: Ja,
3: hopen ontzettend dat er geleerd gaat worden van Warmheeg.
0: Ja, de wethouder die zei al van, dit jouw mogelijkheden van gelijkse projecten misschien op oren plakken. Misschien op u in de gemeente.
3: Nou ja, dat zou kunnen.
0: Ja, en voor je expertise en ervaring die je opdient hebben, dat ik wel van beschikbaar stellen?
3: Jazeker. Ja, we hebben het in de afgelopen jaren al gedaan dat we initiatieven vergelijkbaar die bij ons aankloppen, dat we die helpen, van informatie voorzien. En we hebben een logboek geschreven wat online staat. Daar staan alle ervaringen en producten in die we geproduceerd hebben in de afgelopen 8 jaar. We zijn 8 jaar bezig geweest.
0: Ja.
3: En dat is voor iedereen te downloaden en te gebruiken.
0: De les van Warmheeg.
3: Yes.
0: Ja, succes met het volgende project.
3: Ja,
0: Lucie Gelderblom, dank u wel voor je verhaal.
3: Graag gedaan.
0: Oké, au revoir.
3: Ja.
0: Dit is Frans Gall. Een stiekje. Frans muziek in oren van Ella Fitzgerald. De jazz zangeres. Dit is Ella hier in Oudhuis.

0: Spanje. Dit is de zomerse temperatuur. Dan hoop ik dat ze het zelf weer vindt. Hier is de France Gall en Ella Ella. Dadelijk hier in de onderwijs. Zullen even die wolven geven om te zien hoe het met die bron is. Daar bij die fabriek. De behoorlijke bron hier. Ze maakt ze de chips. En horen veganistische producten trouwens. Ik nog. Organische producten. Ze binnen de bron intussen masters. Meldt de bronwacht dus. Maar toch even hier hoe het ontsteen kon. Hoe het er nog verder gaat. Je staat dadelijk hier in dit programma. En dat nemen wij onderwijs. Je staat aanstens Knife Even.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dan weer de stand van zaken bij de brand daar in het chipsfabriek in de Wolvegeer. En verder, 30 miljoen voor laaggeletterdheid in Friesland. Hoe nedig is dat eigenlijk? Zult de Sauer H, Jeroen Onderwijs.
11: Concours Hypiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestensport.
12: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er van Elsim.
13: Simmer in Friesland.
14: De kampioen!
13: Schitterend! Het is weer de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in plaatsgebieden litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Mai Erik

0: Ze zullen tellen als een beetje fiets rekken binnen. Internationale hit van Rolling Stones. Dit is het 1989. Dat Steel Wheels album. Het noemen we Mixed Emotions. En daarmee hier we de 12 uur van deze aflevering van Onderwijs.
1: Van jou en ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is 8 en een heel minuut uur 4. Welkom bij de 12 uur van Onderwijs. Van deze tongs 24 juni 2026. Dat is de dag. Het is de dag dat de wegenwacht het smoordrok heeft. Maar lekker band en stikkende accu's. Toch het warme waar.
2: Bij de hitte komt het wel vaker voor dan normaal. Eigenlijk misschien net zo goed hoe warmte, dus dan is het wel gauw dat er slechte accu's die bij jou doen.
0: Zeker daar dat bewenners van de Zwetten in Drachten de hele dag zonder wetten zitten.
3: Maar ja, je kent eigenlijk niks. Ik bedoel, je wil je handen wasken, maar dat is net je kent wel in namen stappen, maar dat is net hetzelfde.
0: En het is het eind dat het doek definitief vallen is voor Warmhegen, van Nederland uniek project, voor een warmtenet in het warp.
4: Het is een groot project, complex project, en alles bij elkaar. Is het op zich niet zo verwonderlijk dat het strandt?
0: Ja, dat is dan ook definitief het geval. Dus vaar warm heen. En wat is er daar? Ben we er nog ontzettend horen, maar muziek naar zijn achtergrond. Had ik onder oren dus om te beginnen die Gutter Brand der in Wolfgeer. Hoe is het dan om mij? Maar eerst het waar in het kwad. Sibylle het waaier, een hele goeie middje.
5: Een hele goeie middje. Van de middje en jong schijnt de zinnen nog lange tijd. Daarbij leidt de temperatuur aan het eind van de middje tussen de 22 en 28 graden. De natte eerste wind is eerst nog matig en vrij krachtig. In de jong en nacht draait de wind naar het eerste en koelt het stadig aan naar gemiddeld 16 graden. Morgen zwart je de zinnen en de warme zuid-eerste wind voor een tige warme dag. De temperatuur is op naar maximum van 34 tot 36 graden. In de jong en nacht bloedt het tige warm, maar een minimumtemperatuur van boven de 20 graden. Meer doet het waar, over een jaloere.
0: De Kutabrani Wolfgeer is op dit tijd onder controle bij het bedrijf Organic Foods. Brut Jetters van de Midi, die brand nu. De brand wat het voortdurend opschaalt naar Tige Grutte Brand. De brandweg meldt dat de brand op zouden van het pand uitbutsen is. En uitslaand rekken terug de squastien van het gebouw. Nou, Sietske Balt van de veiligheidsregio van de brandwacht die weer familie bij die brand. Een goeie middje.
6: Een goeie middje.
0: Ja, de zaak is nu onder controle daar in Wolfgeer.
6: Ja, de brand is intussen onder controle. Dat wie nog wel even het hurkje, want eerst liep het erop dat het zich uitbreiden zou. Het baat ik een beetje grutter, maar daarna kregen we het toch onder controle. En dat is goed nice vanzelf.
0: Ja, dat is goed nice. Het best wel een ingewikkelde operatie geweest om de boel daaruit te krijgen.
6: Ja, de brand zit in het gebouw zelf. Het werd lastig om erbij te komen. Op een gegeven moment was het echt gevaarlijk voor ons om naar binnen te gaan en daar de brand te bestrijden. En daar kwam dan nog bij dat het heel warm is om te werken. Dus daar hebben wij les van bij het werk zelf, het is zwierwerk. We staan daar in warme beschermende kleren. Dus dat betekent dat we op die het aanlassen matten en een soort drinken matten om oranje steen te blijven.
0: Ja, dan was het dus aardig wat mensen daar in spier hebben. Wie er genoeg?
6: Ja, dat klopt. De weer nog. Hè. We hier al opschaald naar zeer grote brand. En toen de brand zich uitbreidde, hebben we nog eens opschaald naar nog meer ploegen erbij. Aan de ene kant om die brand besturen te kennen, maar aan de andere kant ook om een koor op die aanlasten te kennen.
0: Ja, ja, dus die warmte heeft in die zin nogal een belangrijke factor geweest bij het bestrijden van deze brand.
6: Ja, we moeten goed op jezelf denken en zorgen dat we ze baan willen kennen. En dat je het echt, de zorg voor jezelf bij.
0: Ja, nou dat is logisch. Dat bedrijf, Organic Food, is dat pand helemaal verlengd?
6: Nee, er is een deel van het pand, hè, bij de brand weer. Daar is flinke skeer. Maar er zijn ook delen van het bedrijf wat gewoon nog oranje zit. Het hele gebouw zit nog oranje. Aan de boerderkant is er weinig om te zien. Maar in een bepaalde hoeken van het gebouw, daar is grutte skeer.
0: Ja, chips vooral, maar ik hoor organische producten, vegan producten. Alles is verlengd, denk ik, hè?
6: Nou, dat mag nog besjoen worden, dus dat wil zelfs ook mij aan de slag gaan. De hoeken werden brand via, daar...
0: En toen weer de verbinding voort. We gaan nog eens even bij die kennen. Dat beziek je wel, want het verhaal van Sietske Balt van de veiligheidsregio weer nog net voorbij. Dus we beziek even. Wist er nog Sietske? Nee, nou ja. Jantine die belt, gaan we eventjes. Want je wil natuurlijk nog wel even jaren hoe dat nou via de gids. En ja, het goed is, we gaan nog wel een telefoon. Sietske, ben je er weer?
6: Ja, ik ben er weer.
0: Ja, dat is er. Hey, de wist aan het vertellen dat de hoeken van het pand werd die bron der in Wolvegeer bij Organic Foods weer. Daar is natuurlijk alles verlengd, liep het meer.
6: Ja, daar kennen ze voorlopig net onder slag. Hoe grut de skeer precies is, dat moet nog besjoen worden. He, we zijn nog druk de waande bij nijblussen en nijcontroles en ventileren. En dan zullen bedrijven ook in de zodra naar binnen kennen, hè, in de oordelen van het bedrijf zien kennen van hoe zit het hiervoor. En dan kennen we weer ons slag, ja. En wanneer dan?
0: Ja, dat is de vraag. En hoe de oorzaak valt nog net het meeste te zien, liet het niet?
6: Nee, het begon beneden. Eerst wie het bericht dat het boven begon, maar het bleek beneden en vroeg te slaan naar boven. Maar wat precies de oorzaak ervan West had, ja, dat weten we net. Dat we op dat moment ook net uit de ziekje, hè, want we konden net goed bij. Dus prioriteit lijkt bij het bestrijden van die brand. En gelukkig weer alle meiwerkers op hier naar boven. Dat is het allerbelangrijkste zelfs.
0: Ja, want er is verder, dat maken we natuurlijk wel eventjes memoreren, net die een verwoende rek of iets dergelijks.
6: Nee, dat klopt.
0: Nou, dat is misschien toch wat het allerbelangrijkste nog. Siska Bout van de Veiligheidsregio, dank u wel voor die verslag.
6: Ja, graag niet.
0: En fijne dag verder.

dadelijk zullen we het hebben over laaggeletterdheid, want dat is een groot probleem. En het is een groeiend probleem. Ik in Friesland. Wat doe je erom? Hoe je mij erin steken? En wat voor effecten heeft dat? Zes dadelijk hier in Oederwijs. Maar eerst Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

0: hij speelt gitaar, dat zie ik niet heel leuk. Dan Cameron Whitcomb, ja, dat is The Kingdom of Fear. Onderwijs. Laaggeletterdheid is een grut en groeiend probleem. Ik in Friesland. Hier een persoon, Friesen, kan net goed schreeuwen en net goed lezen. Vooral lezen dan. Ik heb dan met name om ouderen en vroegtijdige schoolverlaters. Ja, ik steeds wel min lezen en schreeuwen kennen, maar ik digitale vaardigheden ontbreken. Bij toch best een heel soort meisje. Louise Groen is docent in Nederlands van Lennemare, vroeger Zuiderzee College, voortzet onderwijs in Onderoren op een Lemmer. En die is nou aan de telefoon. Een goeie meetje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is. Je hoort je eigenlijk vooral dwanen maar jongeren. Maar de zwargen die hielden ik voor jongeren, hè?
1: Ja, dat klopt. De jongeren kunnen ook steeds minder goed lezen.
0: Het is wel het lezen dat het probleem is, zit?
1: Ja, het grootste probleem wel. En ook wel het onder woorden brengen van wat ze willen van hun gedachten. Dat wordt ook wel steeds lastiger, zowel schriftelijk als mondeling.
0: En dat is toch een generatie die opgroeit is met communicatie. Vooral digitale communicatie natuurlijk. Maar het onderwund brengen van wat je wollen en wat je vinden en wat je vielen. En het begrippen lezen, dat zit dus echt te kwaad.
1: Ja, dat is gewoon niet meer zo goed als dat het een aantal jaren geleden was.
0: Dit vind ik nog alleen maar slimmer.
1: Ja.
0: Begrippend lezen, heel belangrijk. Ja, dat is een ronde cirkel. Een tautologie is dat leuk, hè? In Nederland. Wat is dat, de officiële term daar ik wel voor? Begrijpend lezen?
1: Ja, dat is hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval, ik zeg altijd, alles wat je leest moet je begrijpen. Ja. Dus ik vind begrijpend lezen eigenlijk gewoon een hele vervelende en ook wel een beetje nare term. Net alsof het een iets aparts is van het lezen.
0: Ja, dat rekordmanier
1: van zijtak.
0: Ja, dat rekordmanier van lezen binnen. Maar goed, die term, laten we die maar even hanteren, begrijpend lezen. Dat is voor een protte jongeren een toer.
1: Ja, en met name als de teksten wat langer worden, dan vinden ze dat steeds lastiger worden.
0: Ja, dat heeft ook met de concentratie te maken, het vermogen.
1: Ja, dat denk ik wel. Als je natuurlijk nu kijkt naar hoe de jongeren in wat voor wereld ze leven. Zij bedenken binnen 2 tot 5 seconden of iets wat voorbij komt interessant is of niet.
0: Ja. Het klikgedrag, filmpjes.
1: Ja, precies. Dus ja, als dat jouw referentie is van zo snel moet ik weten of iets interessant is of niet. Ja, dan is het best lastig om als je een tekst hebt, de eerste 2, 3 alinea's door te worstelen voordat het misschien interessant wordt.
0: Ja, maar dan praat je dus eigenlijk net in zozeer op capaciteit, maar zowel ook gedrag.
1: Ook, ja.
0: En hoe verloor je dat?
1: Ja, nou ja. Als ik daar de oplossing voor had.
0: Ja, dan win je riek. Maar je hou je er wel met wandelen, dus je beziek je toch wel antwoorden te vinden op dit soort vragen.
1: Ja, dat klopt. We zijn dit jaar gestart met een, ja, we noemen het maar een pilot. Waarbij we dus veel meer het verband zoeken tussen allerlei verschillende dingen. En om een voorbeeld te noemen, dat we de teksten die leerlingen in hun tekstboek hebben voor geschiedenis, natuurwetenschappen, biologie, economie, dat we die in de les Nederlands met ze gaan bespreken. Dus niet meer teksten die eigenlijk altijd een beetje willekeurig worden gekozen om het begrijpend lezen te testen. Maar juist die teksten waar ze zich met andere vakken ook bij bezighouden.
0: Ja, maar hij is duidelijk betonnen.
1: Ja, precies. Ja. En dan ben je ook bezig weer met woordenschat. Want het blijkt toch ook wel dat veel leerlingen dan in die teksten, dat daar woorden in staan die ze best lastig vinden. Ja, als je er is ook onderzoek geweest. Ik meen, maar dat zeg ik zo even uit mijn hoofd, dat je 95% van de woorden in een tekst moet kennen om de tekst te kunnen begrijpen.
0: Oké.
1: Okay. Het kan ook een ander percentage zijn, maar het was vrij hoog, kan ik mij herinneren. Ja.
0: Dus dat je minder dan 95% begrijpt, dan snap je eigenlijk de strekking van het verhaal niet meer.
1: Precies. Dus het begint ook al bij woordenschat.
0: Ja. En het begint eigenlijk al op de basisschool.
1: Ja, ik denk dat het zelfs al thuis begint.
0: Met voorlezen?
1: Met voorlezen, met hoeveel praat je tegen je kind. Ja. Hoeveel vaak geef je je kind de gelegenheid om zelf iets aan een ander te vertellen. Heel veel jeugd heeft ook belangst. Gewoon omdat ze bang zijn dat ze niet uit hun woorden komen.
0: Ja, ja. En een heel soort jongeren, die hebben we van de week, kennen eigenlijk net eens meer maar een pen schreeuwen.
1: Nee, dat ook. Hè. Er wordt... ze hebben natuurlijk allemaal een laptop of een telefoon. En de handschriften worden echt steeds beroerder.

0: soort dingen. Dat als je merkt dat ze de tekst nog niet begrepen hebben, dat er gelegenheid is om dat nog een keer met ze door te nemen.
1: Ja, in petit comité.
0: Dus en dat zijn allemaal. Ja, het is natuurlijk wat ik zei, er is niet één oorzaak, dus er is ook niet één oplossing. Nee. Maar ook juist een heel rijk aanbod van leesboeken, van de boeken in fictie.
1: Ja, dat is een Madeleine. Yeah? Ze mag lezen.
0: Ja, ze leeskilometers maken, ja. Daar staat of valt het mee. Hoe ja. meer je leest, hoe meer woorden je leert kennen. Hoe beter je, nou ja, je zogenaamde woordbeeld is. Dus ja. hoe sneller je woorden herkent. En dan moet je wel als school een goed aanbod hebben. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, er zijn ook films die je leuk vindt, of games. Dan zijn er ook boeken die je leuk vindt. Ja. Alleen, je moet wel het goede boek kunnen vinden.
1: Ja. En dat vertrouwt raad je mij het medium. Maar jouw de strijd in elk geval nog net op. Dat is wel duidelijk.
0: Sorry, wat zei je?
1: Jij geeft de strijd dan niet op.
0: Oh nee, ja, ik verstond je echt niet. Want nee. Ik begrijp het Fries wel. Maar nee, we geven de strijd zeker niet op. Samenwerking is echt ook binnen de scholen. In de verschillende vakken is een oplossing. En ja. Daar gaan we heel hard aan werken op Lennemaren.
1: Ik wens je daar alle succes mee. Louise Groenwie, dat van Lennemaren. Voorzitter Louise, in de Roren op een Lemmer. Bedankt voor je verhaal.
0: Graag gedaan.
1: Oké, okay, dag je.
0: Doei.
1: Dat is muziek voordat het oesje van het Nijs van Dissen vreed krijgen. Is een, ik vind het een heel knap componeerd noemer. Mooi het viert. Dat is Melee en Built to Last.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is Iberus oor Jelvershuizen. Mooi moment om eens even te zien wat het Nijs deze tongzie us alweer bracht in Friesland. Jacob Stelwaar, hier de feiten op een rietje. Jacob, goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Bij de brand in een bedrijfsgebouw aan de Platinestraat in Wolvegee is het zijn brandmeester Jon. De brandwacht schakelde vanmiddag op naar een zeer grote brand en meldde dat de brand op de onderste verdieping begon en daarna uitwaaide naar boven. Het personeel dat op het moment van het uitbreken van de brand onder het werk is op tijd evacueerd. Neffens Sietske Balt van de veiligheidsregio werd het net makkelijk om de boel onder controle te krijgen.
13: Op een gegeven moment was het echt gevaarlijk voor u om naar binnen te gaan en daar de brand te bestrijden. En daar kwam dan nog bij dat het heel warm is om te werken. Dus ja, daar hebben wij ook les van bij het werk zelf, het is zwierwerk. We staan daar in warme, beschermende kleren. Dus dat betekent denk ik, dat we op die het aanlassen matten en een soort drinken matten om overeind te blijven.
12: Het eerste evenement Driving Gaasterland in Haarlem geeft de komende dagen gewoon terug. In de rest van het land willen de eerste evenementen al zijn, omdat het voor ruiters en hinders te warm is. Toch vindt de organisatie in Gaasterland het wel verantwoordelijk om het ook in te letten. Ze nemen wel maatregels, zijn er extra wetten beschikbaar en vinden de activiteiten vooral in het maskerplak, zodat het voor de warmte clear is. Het is Elke van der Snoek van de organisatie.
14: Zolang dat je iets doet waarvan je zelf van mening bent dat het gewoon heel goed kan en dat het onnota gaat het echt heel goed. Het is gewoon heel fijn waar nou. Maar we zullen wel echt wel maar een heel groot stuk verstoren steeds maar zien naar wat we aan het doen binnen. En we zullen echt net dingen doen net goed binnen van de hingers.
12: Ja, en ik, het cultuurfestival Simmerdijns in Drachten gaat terug, gaat mooi van start. Maar de ECDEMA-organisatie onpassing zonder het programma dan. Een pad van het boetenprogramma wordt verplicht naar de lawijnen naar binnen dus. Ellie van der Goort is derde directeur.
15: Wat we doggen is het theater ombouwen tot een geweldig festivalterrein. Daar hebben we al drop mee waande. En de dynamiek die we oors boeten hier helemaal, dat we die jongens nog boeten herkennen, maar middies vooral in indoor krijgen.
12: De gemeente in Sterrenwerf doet stil bij de ontbleding van een veteranenmonument bij het gemeentehuis in Jesterwoude. Het monument is een initiatief van de gemeente en het veteranencomité Oost-Sterrenwerf en is bedoeld als blik van waardering voor alle veteranen die hadden niet zetten hebben in Sins van Nederland. Zij ronddelen van het veteranencomité.
16: erkenning en respect voor de 100.000 veteranen. De Anje staat daar ook, Witte Anje staat er ook symbool voor. En ja, dat is een plek eigenlijk dat je kan laten zien dat de veteranen gewaardeerd worden voor hun inzet. Maar ook een ontmoetingsplek en herdenking op 4 mei of een lokale veteranendag.
12: Keurslachterij Brolsma in Stiens sluit mee 130 jaar de Dwarden. De slachterij wat fjouwer generaties lang door de familie Brolsma runt, maar daar komt nou een einde aan. De eigenaars Piet en Tineke Brolsma gaan met pensioen en hebben geen opvolger vinden kennen. En dat betekent voor de inwoners van Stiens dat ze geen slachter meer hebben in eigen dorp. Toch wie het voor Piet en Tineke het goede moment om op te houden. Vertelt Piet.
17: Dat pensioen dat kwam er aan op een gegeven moment. Nou, je bent 65 en toen had ik al zo en nou, het houdt een keer op. Maar ja, nu ben ik haast 60 en nu houdt het echt op. En het is jammer dat we geen opvolger vonden, maar dat hebben we wel geprobeerd, maar dat is net lukt. En je moet het toch een keer een streep zetten. Ja. En dat hebben we dan.
12: Ja, het was spietig, nee, 130 hier.
18: Ja.
12: Meer lijst op omroepfriesland.nl en in de omroep-app.
18: Dank u wel, Jacob. Het Fiskereis dus. En dadelijk het Waanbedjocht. Deze dag, maar vooral die dag van morgen.
19: Segel Haas. Van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijne programma en alle informatie, zoek op segelharlingen.com.
20: De boer draagde alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
21: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraanfietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
23: Onderwijs.
24: Mai Erik Enema.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
18: Een wit dak om het hoes koel te houden. Dat klinkt wat gek, maar dat is eigenlijk helemaal een vreemd idee. We winnen Joods bij iemand die dat soort daken onlight. Dat verhaal, dat juist dadelijk. Maar eerst, zelfs het Waarbedoeld, we zitten al even een beetje op te wachten. Want het is misschien wel een gewone simmerdaai en daar heb ik wel gelijk aan het zezen. Maar, nou goed, daar bloot het verschillend net bij. Ja, simmerdaai, een hele goeie beetje.
26: Goeie beetje,
18: ja. Nou, eerst die temperatuur van Joods maar eens even, want ja, het viel wel lekker niet.
26: Het was hartstikke lekker, Joert, eigenlijk. Hè. De dag begon met bewolking, wat diesig. En in de rin van de morgen kwam de zinnen erbij. En ja, eigenlijk werd het van morgen wel noffelijk eventjes. Het kon al je patroon waaien. Nou, in de rin van de dag, de zinnen er lekker bij kwamen. En de temperaturen ben opgegaan. Ik heb even de cijfers op de Waddeneiland, Skielige en Vlieland. 23,1. In Ljouwert 24,9. Nog krek, geen 24 graden. Kwajem 24, Friske Pjaan 26,4, Bakkeveen 27,4 en Drielst 27,8. Nou, de rest van de beetje, dan horen we de zinnen. De jont die schint direct naar lang, het is lekker lang jacht, dus die houdt het dan wel even vol. Temperatuur is op Stuis rond de 22 rond 28 graden en er zit nog een wat eerste wind. Matig en vrij krachtig. In de jonge nacht draait de wind naar het eerste en kwalt het een beetje oud, uiteindelijk naar zo'n 16 graden. Dus dat is nog geen tropennacht.
18: Nee.
26: Dat valt daar.
18: Dat scheelt inderdaad weer een heel lang. Geen plaknacht in elk geval vannacht. Ja, en dan morgen. Weet je, dit zijn morgen wordt de meest extreme qua waar, qua temperatuur in elk geval. We hadden het NOS melden dat, zijn alle oren nice outlets die melden dat. Dat we morgen koorden reed krijgen in 8 provincies. Het zuiden en het midden, onder mij Flevoland en Noord-Holland daar. Dat het te maken met de maatschappelijke gevolgen van die hitte ook, hè?
26: Ja, eigenlijk is het zo dat bij koorden oranje, het verschil tussen koorden reed en oranje is dat bij in het zuiden waar koorden reed is de temperatuur justjes heger is als jaren. Maar terug de impact op de maatschappij eigenlijk nog krijgt wat groter is als jaren.
18: Ja, dan werd ik eigenlijk onred om als je net naar boeten hoegen thuis te blowen.
26: Om thuis te blowen, ja. Nou, in uw eigen provincie is de koorden oranje, dus het is vol hartstikke heat. Dus de meesten moeten wel rustig horen van en hun eigen maatregelen treffen.
18: Ja, maar de impact van de temperatuur in mijn koorden reed hield dus net van Friesland, dat zul ik net gebeuren verwacht.
26: Daar liep het op stuit net op.
18: Nee. Maar het is wel niet morgen.
26: Morgen wordt zeker een hitte dag. Het is zeker een bijzondere dag waarbij ik menig warenkoor op de tocht komt te steken, om het samen te zitten. Het wordt een dag met hoge temperatuur. De onvierde lucht komt uit Zuid-Europa, dus het is hartstikke warm. De zuidenwind blaast die warme lucht uit zijn kant op. En in combinatie met een soort zinnen en een warme zuid-eerste wind hellen we de temperatuur maximaal zo'n 34 tot 37 graden. Je hebt de provincie.
18: Ja.
26: En daar leidt natuurlijk eigenlijk de grens. Is het heger dan komst in de categorie coördineerd. In de jongenshoorn draait de wind even naar het westen. En zakken de temperatuur,
18: ja.
26: Dan maar een paar graden.
18: Ja.
26: En dat vinden wij helemaal niet erg, want dat het zakken van 24 naar 30, niks te redden.
18: Je merkt er haast niks van.
26: Dat is nog ongelooflijk. In de jonge nacht bloedt het tegen warm. En de temperaturen van boven de 20 graden, dat wordt echt een plaknacht. Dus hoe we ze maar rijden moeten, we moeten maar zien. Het is in ieder geval een bijzondere warme nacht. Een week waarom biedt ik een vreed warm. En toen eindigen de dag met tonger. En morgen liek het hier in onze provincie goed te gaan, maar er ben wel wat de reine tongenbuien die het zuid-eerste van Nederland loeken. Dus we moeten wel stiekem eens even extra aan de bob zijn.
18: Ja.
26: Het zal hier nog wel goed gaan, maar toch.
18: Ja, en dan hebben we het weekend voor het door. Dan hebben we die extreem hitte dag van morgen gehad. Sneeuw bekomt het wat? Hoe kloppen?
26: Nee.
18: Oh!
26: Ik ken er heel duidelijk op. Het is heel hel. We hebben sneeuw en ik. Wij zinnen. Er komen wel eens wat meer wolken. Want de onstabiliteit neemt om je zinnen wel wat. Maar de temperatuur die gaan wij naar de 30 rond 34 graden. Daarbij is het ik vrij rijstig. De wind houdt hem vrij rijstig. Dus het scheelt wat neer aan, wat brotsig.
18: Mm.
26: Dus, nee, het is sneeuw en ik nog zwitter geblazen. En ik in de nacht van sneeuw op snijn bloot het warm.
18: Ja.
26: Dat tegen warm. Op snijn, dan verhoort er een beetje. Dan komt er vanuit het westen een kelfront dichterbij. Dat neemt in de rin van de dag de kans op een pirijne tongerbuien ta. En hellen we waarschijnlijk, we lopen het net, de tropische weer net meer.
18: Dus we wennen.
26: Laten we wennen. Oké. Okay. Ja.
18: Ja, ja.
26: Nou, en begint daar een week, dan zet die verkoeling terug. Dan rijdt je de warmte, echte gutte warmte, voorlopig even kwijt.
18: Oké. Okay. Nou, het is dagen, maar we dus even terug in. Zo simpel is het.
26: Daar is het. Ja, ja.
18: Simpele dank wel.
26: Gradien.
0: Het slotstuk van onderwijs.
18: Nou, ik dacht het slotstuk dan eens een keer net hoe het waar, hoe de temperaturen, hoe heet het is en hoe koud het weer ze maar te zoeken. Want ja, dat doe je toch niks hoor. Dan mogen we dus inderdaad even terug in de simpele site al. Ik dacht, we mogen het maar eens even hebben over die laaggeletterdheid. En ik kan me krijgen op de DR is misschien het verhaal van die docenten Nederlands, dat een persoon Friesen, die vrakstelt erbij. Ze kennen het goed lezen, ze kennen het goed scrollen. Ze hebben problemen met digitale zaken. Die stetje natuurlijk ik al herkennen, Mast, digitale veerdigheden. Ik vreem, waarom brengen naar het lezen? Naar boeken. Ik ben de vestiging op boeken. Want dat zou die lerares trouwens, kijk ik. Ja, het begint eigenlijk al op basisschoolen. Boeken lezen. Je vergrutst je wutskatten maar, je vergrutst je wutbeeld maar. Dus je knapt er in een hele hoop opzichten van op. Maar dan maakt het wel wan. En protte jongeren, dat zou ze ik, die hebben eigenlijk die net het vermogen om die spanningsboog vers te houden. Want als je filmpjes joggen op Instagram of op TikTok, ja, dan kun je inderdaad in een milliseconde haast beslissen van is het leuk of scroll ik terug. Nou, mijn boek is dat natuurlijk wat oors, dan moet je hiervoor inzetten. Maar je voor inspannen. Ik ben gek op lezen, dus de belering is ik heel erg rut. Maar goed, een heel soort jongeren vinden dat net zo aardig meer. Maar goed, vestigen op boeken. Bibliotheken misschien ook wel. Maar vestigen op boeken, of scrollers. Dat is natuurlijk, er zijn heel soort vestigen op boeken. Every day I write a book van Elvis Costello, mag ik even nog denken. Maar misschien heeft er nog wel een volle leukere suggesties. Vestigen op boeken, op lezen, die wil ik graag hebben. Voor het slotstuk, shoes en I 0620, Fjouwen, Njoggen, Ian, Njoggen, of broek de app van Omroep Friesland. En de leukste draaien we op online, van dit onderwijs.

dagen, maar de witte dagen die beschermen die tjinnen zinnen. En met waar alweer. Nee, is maar eens even Sam Black. Maar haar versie van Jimmy van Boudewijn de Groot. Terwijl de eenzame fietser. En Senna kent het fantastisch.

0: eenzame fietser, oftewel Jimmy, maar dan in het Friesk. Dat is de uitvoering van Senna Black, hier is hier in Onderwijs.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Nou, ik wil toch nog even praten hier, over die temperaturen. En misschien heeft hij nog er al wat van. Maar als je maar tot het morgen zal worsten, dan misschien wel helemaal net meer over praten. Maar een vraag die Tjimmer wel vaak stelt is hoe haast je hoes het beste koel? Nou, met verschillende methoden. Maar een oplossing kan ik wijzen om net een zwart, maar een wit dak om te lezen. Dat is heel iets populairder, omdat het voor aardig wat verkoling in hoe zwaar je kent. Nou, verslag jouw Pelle Numan, die komt bij Redmar Dijkstra op bezoek. Die is tussen witte daken online.
3: Ja, Red, maar dat is nou de laag wit gewotten om te ombrengen. Wat is krijgt er onderaan?
4: Dit is een laagverdeling. Hè, dus dat vloeibare daksysteem dat komt nou verste hechten aan het bestaande dakbedekking. De dakbedekking ja, die wie in dit geval al. Dus het is wel handig om dit erop om te brengen, zodat we minstens 24 jaar mooi kunnen. Nou, het bijkomende voordeel van dit dak is dat het weer goed wit is. Nou, dat bieten dat reflecteert natuurlijk het zonnelicht. En dan blijft het je binnen een stuk koeler.
3: Ja, want qua temperatuur, wat scheelt dat dan met een zwart dak?
4: Nou, zwarte daken die kind, zoals ze hier erbij lezen, zat 80 graden worden. Helemaal in volle zinnen erop, zoals het hier ik is. Een witte dakbedekking die wordt nooit warmer dan 24 graden. En ja, dat is dus ook het onderliggende dakconstructie, die warmt net op. Zodat het binnen een stuk behagelijker blijft.
3: Ja, en binnen, hoeveel graden scheelt het dan?
4: Binnen is het ongeveer 5 graden verschil, wat je wil... als rendement, hè. Ja.
3: Ja, dus zei dus dat verschil boeten, nou, dat scheelt al gauw 40 graden en binnen ja. Dus ik wel 4 graden. Hoe heet dat ooit meten en in wat voor omstandigheden?
4: Ja, dat is vaak wel het meest gunstige geval. De daken die worden gewoon zo warm, het gloeit maar en gloeit maar terug. Vaak maar daken die net isoleerd binnen, dan heb je helemaal goede rendementen, wat zelfs wel hoger is dan 4 graden verschil.
3: Gerrit van Smeden, Soete Peri, heb je een wit dak. Als je binnen dan heel al Simmerdijs, wat voor verschil merk je dan wanneer je een zwart dak hebt?
5: Nou, we hebben ik ergens in de huis, die maakt volle meer draai maar een zwart dak. Maar ik vooral jongens, als dan in de kamer zit, dan verneemt ik dat de warmte gewoon terug het dak heen komt. Van dat het zwart is. En dat wit is dat finaal voort. Ja.
3: En heb je dan bepaald aantal graden verschil dat het dan binnen is? Of is het puur die airco's die het dan minder gauw onhoeren werd terug je het merken?
5: Ja, dat kun je echt merken. Maar ik heb net echt meer, maar dat kun je het wel vernemen dat het gewoon volle noffelijker is. Maar de warmte, een wit dak.
3: En wie het financieel echt judder? Of maakt het dat net bot verschil met wanneer je een zwart dak erop zet, litten?
5: Nou ja, als je een zwart dak hebt en het moet renoveerd worden, dan halen ze in de regel het oude betuimen er al. En dan moet de daktrimmen zou alles vervangen worden. En dat hoeft in dit geval niet. Dus ze maakt je daar scheren en ze zet er een hechtlaag op. En dan kan het alles gewoon zitten blijven. Dan komt het verder afwerken. En het daktrim, alles kan zitten blijven. En het oude betuimen wil ik zitten. Dus ja, het volle verdediger. Het is echt een fractie van de kosten als het naar je dak zetten leeft.
3: Ja, de neemt al wat voordeel, maar het ik nadeel.
4: Een nadeel is, het meest voorkomende nadeel is, het dak wordt vies. Dus het is wel goed om het één of misschien twee keer per jaar te scheren te maken. Dus dan behoud je het effect. Hè. Met name met BM in de buurt, dan kan het wel binnen een jaar hier of een ier toch al wat smagers omhoeken.
3: Verneem je hem dan ik dat de vraag, hield hij het meer talent?
4: Ja, zeker met dit soort dagen. Mensen gaan echt actief op zoek naar oplossingen. En ja, vaak is dan inderdaad het dak, daar is het warm, hier slipkamers boven. Mensen die gaan meteen Google in en met dit soort dagen dan krijgen wij stukken wat aanvragen per dag binnen. Nou, een mogelijke oplossing.
3: En de breed is nou echt een speciaal laag hoor, maar zou je net gewoon je dak wietverfje kennen?
4: Ja, verf is dertien lang net zo duurzaam als dit. Een verf houdt misschien een of twee uur uit en dan lost het helemaal op. Nou, dit is een ontwikkelde coating, die is in de jaren 60 al bedacht. En is helemaal trol ontwikkeld in de jaren 90, 2000 tot een renovatiesysteem. Ja. Dus dat is een stuk duurzamer dan een verf erop.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: We hebben daar het laatste onderdeel van deze aflevering van Onderwijs. En het is altijd het slotstuk. En ik vraag je hem altijd een plaat uit te zieken bij een actueel onderwerp. Maar het actuele onderwerp is Joert dan die 30 miljoen die de provincie beschikbaar stellen wil. In de streets en een lage geletterdheid. Wie hadden dat, kreeg ik, van die docent Nederlands. Dus de Lemmer, die zouden via... Het begint voor een deel toch ik bij het lezen van boeken. En nou, dat bracht u ze aan te zeggen van... jongens, betinken ze een plaat die mij boeken te maken heeft. Nou, dan ben je natuurlijk de wereld vestgezoek boeken schoon. En ik al is het waar, maar zit je misschien lever in de tuin. Hey, hem toch even mij toch, daar ben ik wel wies om. En zeg maar, wat camera al hier binnen? Pick Meets, de oude boeken bij hem. Ja, boek. Ik snap hem, Alex. Sharon, wat kamer nog meer binnen? The Book of Love van Peter Gabriel, zei Jan Jaap. Johan, die komt mij in de boeken van Raymond Hermans. Die ken ik eigenlijk zo net. Chameleon van Jaap Lauwers, die ik bij wat apostelijk, zei Dirk Huytema van Drachten. Dat klopt natuurlijk wel weer. Doeken, die gaat even in mijn situatie naar de boxstops. The Letter, ja, dat ken natuurlijk ik. Even Sharon, goeiemiddag Erik. Ik dacht om The Book of Love van Gavin James. Daar komt Aafke Dix. Hey, Aafke, zijn we van de triëmen. Martinus Westerdijk, of Westerdijk, die zei Hank Williams Jr. You can't judge a book by looking at the cover. En zijn bier, ik dacht een koon natuurlijk. En ik dacht eens een keer een mooi noemer. Dat die band meer lezen en schreeuwen kennen, daar vind ik al wat van. Zuid Volkert. En daarom Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Van een prachtig noemer trouwens. Nog een keer, don't judge a book by the cover van Bo Diddley. Daar komt Gerrit Krikkemaai. En ik, zei hij, hij wil gewoon twa in de street, vroeg ik van. Maar Little Red Book van Love. Mark Knopfler en Willy DeVille, Storybook Love. Daar komt ik nog binnen en daar komt Teun Mai. Nou, ik vind al fantastische suggesties. Maar ja, je moet kiezen. En dan kreeg ik steeds, hij is een peker binnenkam. En hij zoekt dan dus ik...
2: Het slotstik van onderwijs.
0: Even zeggen, Johannes die komt er mij en dat jult ik. Dan maak ik even een ziekje waar de hui nog een keer in soort. Ja, natuurlijk, Aafke Dijkstra. Ja, het is deze win uiteindelijk. En ik zei het, we kennen hem niet aan het draaien. En dat is Joert aan het slotstik. Ik zei eerst dag, want ze beginnen voor het dadelijk station. Dus ik kan net wat intro in praten. Dank u wel voor het insturen. Dank u wel voor het haarkin. Ik wens jullie nog een fantastische tongetje. Kalm on, man. En geniet je. In het juntje 66 van deze, van de Beatles, de Paperback.

0: Omroep op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro-nummer...
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
11: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. 3 rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarig man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Marlies van Bon. En er is helaas geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Finse componist en muziekpedagoog Eino Juhani Rautavaara. Hij werd op 9 oktober 1928 in Helsinki geboren. Hij kreeg zijn algemene opleiding aan het Helsinki Normaal Lyceum en het Turku Classical Lyceum. Zijn studies deed hij aan de Universiteit Helsinki, aan de Sibelius Academie, waar hij Arre Mericanto compositie studeerde en in 1957 het diploma bereikte. Rautavaara behoort tot de belangrijkste en in het buitenland bekendste Finse componisten. U hoorde zojuist het tweede deel uit zijn symfonie nummer 3. De Libanese luitist en componist Rabbi Abu Khalil werd op 17 augustus 1957 geboren en groeide tijdens de 60er en 70er jaren van de 20e eeuw op in het explosieve politieke klimaat in Beirut in Libanon. In 1978 vluchtte hij voor de burgeroorlog naar München om daar dwarsfluit te studeren. Maar zijn hoofdinstrument blijft echter toch de oud, een soort luit die in de Arabische wereld net zo populair is als bij ons de gitaar of piano. Zijn composities worden van alle kanten goed belicht en de enige kritiek die hij uit zijn vaderland krijgt is dat zijn composities niet traditioneel genoeg zijn, maar hierover maakt de componist zich totaal geen zorgen. Omdat wat vandaag gemaakt wordt, morgen traditioneel kan zijn. Luistert u naar zijn Remember the Desert.

componisten moeten arm zijn en worstelen voor hun bestaan. Gelukkig gaat dit stereotype beeld niet op voor alle componisten. De Tsjechische componist Antonín Dvořák had niets te klagen, behalve dat hij het te druk had met componeren. Op latere leeftijd raakte Dvořák steeds meer geboeid door de sprookjeswereld. Zijn lyrische sprookjesopera Ruzalka is daarvan het beste bewijs. Ruzalka is een waternimf die verliefd is op een prins en daarom mens wil worden. Via

De Oostenrijkse componist, muziekcriticus en leraar Richard Heuberger werd op 18 juni 1850 in Graz geboren. Hij was de zoon van een manufacturenwinkelier. Richard groeide op in een zeer kunstzinnig milieu. In zijn familie kwamen componisten en schilders voor en al heel jong kreeg hij muziekles. Hij studeerde eerst voor ingenieur, maar verruilde deze studie in 1876 voor de muziek. Hoewel hij veel opera's, balletten, koorwerken en liederen schreef, is hij het bekendst geworden door zijn operette Der Opernball, die hij in 1898 componeerde. Uit deze operette hoort u Gehen wir ins Chambre séparé.

De Russische componist Mikhail Glinka wordt beschouwd als de vader en stichter van de Nationale Russische School en grondvester van de romantische beweging in Rusland. Hij gaf de aanzet tot de Russisch-nationalistische school. Hij schiep met een leven voor de tsaar, nu naar de mannelijke hoofdrol genoemd Ivan Sushinin, waarin hij als eerste in Rusland het recitatief introduceerde. De eerste Russische nationale opera die bij première in 1836 een overweldigend succes had. De historische basis van het complot betreft Ivan Sushinin, een patriotische held uit het begin van de 17e eeuw die stierf in de verdrijving van het binnenvallende Poolse leger voor de nieuw gekozen tsaar Mikhail, die de eerste van de Romanov-dynastie, verkozen in 1613. Uit deze opera hoort u Goyut Pravdu.

december 1865 werd Jean Sibelius, Finlands grootste componist, als zoon van een dokter in een kleine stad, Tavastehus, in het zuiden van Finland geboren. Hij stamde uit een intellectuele middenstand. Zijn vader was eerst militair en begon later een burgerpraktijk. Hij zong graag, speelde gitaar en was in zijn woonplaats een algemeen geacht persoon. Hij stierf jong aan tyfus en Jean werd opgevoed door zijn moeder en grootmoeder. Zijn eerste symfonie in 1898 was bijzonder succesvol en werd gevolgd door het nog bekendere Finlandia. Finland was aan het eind van de 19e eeuw een vazalstaat van Rusland onder tsaar Alexander II. Ook in de groep kunstenaars waarvan Sibelius deel uitmaakte in Helsinki groeide het verzet en toen hem dan ook in 1899 gevraagd werd muziek bij een toneelstuk te componeren, stemde hij grif toe en componeerde Finland ontwaakt, dat later bekend zou worden als Finlandia. En daar kunt u nu naar gaan luisteren.

Beste luisteraars, het uur klassiek bij Omroep Zilt eindigt met muziek van Sibelius. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilt.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Boom. We hopen u eind augustus weer aan het toestel te horen voor ons, om naar ons programma te luisteren. Bedankt voor deze luisterperiode en graag tot eind augustus.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, het is weer donderdag en het is weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En ik heb vanavond een hele leuke jonge gast in de studio. En dat is Daan de Schiffart. En wie dat is en welke muzikale schatkamer hij meegenomen heeft, daar gaan we het komende uur naar luisteren. Ik start hem gelijk op.

0: Ja, dit was hem dan. Chris Lake, Abel Balder, Ease My Mind. Goedenavond, Daan de Schiffaard. Nou, hoe kom ik nou bij Daan de Schiffaard? Dit is ook een naam die kom je niet al te vaak tegen, maar ik ken Daan al, ook al 25 jaar. En het is nog een jonkie. En Henk Jan, die helpt mij af en toe wel eens even van, ja, dan moeten we nieuwe mensen voor de schatkamer komen. Hij zegt, dan moet je Daan even vragen. Dat is zo leuk. Dus zo ben jij op mijn pad gekomen. Dus welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: En kun jij een beetje uitleggen wie Daan de Schiffaard is?
1: Zeker, zeker. Ik ben Daan de Schiffaard. Ik kom uit Harlingen. En ja, geboren en getogen uiteraard. Ja. En ik heb mijn bedrijf Mind Officials. En ja, dat is eigenlijk een passie wat helemaal is uitgegroeid tot in mijn werk. En dat is wel echt iets waar ik echt wel voor leef. En waar ik heel blij mee ben. En waar ik echt hele mooie dingen mag doen. En mijn bedrijf heb ik gevestigd in Bolsward. Daar heb ik het kantoortje. Met andere jongens die in hetzelfde vakgebied zitten. En dat is eigenlijk ook een beetje, dat zijn ook eigenlijk mijn collega's. En wat wij eigenlijk doen, wij maken op het gebied van video en fotografie en animatie. Maken wij dus, dat noemen we content, zeg maar. Dat maken wij voor bedrijven, voor evenementen, voor DJ's, voor gemeentes, voor scholen. Het is heel breed eigenlijk. En op die manier kom je op hele mooie plekken.
0: Het is wel heel bijzonder, want jij telt nog niet zoveel lentes.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik ben na het 25, dus op zich nog redelijk jong.
0: Hij loopt nog maar een kwart eeuw mee.
1: Ja, ja.
0: Maar toen jij van de middelbare school afkwam, RSG is dat dan?
1: Ja, klopt, hiernaast. Ja.
0: Hiernaast ben je voor jezelf begonnen?
1: Toen ben ik voor mezelf begonnen, ja. Ik heb 5 HAVO afgemaakt. En toen wist ik eigenlijk ook wel heel graag dat ik mijn eigen bedrijf wil opzetten in hetgeen wat ik nu dagelijks doe.
0: Ja?
1: Toen was ik 17 en toen moest ik nog de handtekening krijgen van mijn vader. Weet ik nog wel, want toen, als je 18 bent, dan mag je jezelf echt inschrijven bij de KVK en dan mag je gewoon zelf naar naartoe. Alleen ik moest nog de handtekening van mijn vader hebben toen ik 17 was. Kan ik me nog heel goed herinneren. En toen ben ik eigenlijk inderdaad begonnen met mijn bedrijf. En vanaf toen, heel erg druk gaan netwerken natuurlijk. Dat is uiteindelijk hetgeen wat natuurlijk eenmaal aan het begin van je bedrijf staat.
0: Maar dat is wel heel bijzonder, want uiteindelijk ben jij een visionair. Iemand die wist van dit is de toekomst.
1: Ja.
0: Want jouw werk, jouw bedrijf is echt een nieuw bedrijf van deze tijd.
1: Dat klopt, ja. Ja, het is eigenlijk nog een hartstikke jong bedrijf natuurlijk. Want ik heb hem 7 jaar geleden heb ik mezelf ingeschreven. Dus het is natuurlijk nog maar eigenlijk het begin. Maar het is natuurlijk wel een vakgebied wat redelijk nieuw is natuurlijk. Van de afgelopen 10, 15 jaar.
0: Ja?
1: Dus ik wist dat, toen wist ik al dat ik dit heel graag wou doen. Toen stond het ook nog echt een beetje in de kinderschoenen, zeg maar. Want toen was het nog redelijk nieuw allemaal.
0: Ja?
1: En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik nog wel op de voorstraat flyers door alle brievenbus heb gedaan. En dat mijn moeder in de auto zat te wachten dat ik weer naar binnen kwam en dat ik weer naar de volgende winkel ga. Om uiteindelijk wat klanten te krijgen. Maar ik weet nog wel dat het toen heel nieuw was voor iedereen eigenlijk. En dat een bedrijfsvideo ook iets was waar bedrijven niet heel snel aan zaten te denken. En dan spreek ik echt uit 2018, zeg maar. Toen was het redelijk nieuw allemaal nog, weet ik nog wel.
0: Ja. Terwijl je nu eigenlijk niet meer kunt bedenken dat bedrijven zonder deze socials kunnen.
1: Nee, dat klopt. Je ziet het overal. Ja. Elk bedrijf, als je een website opzoekt, zie je in ieder geval foto's en ook wat video's erbij komen. En dat kan natuurlijk verschillen van een hele wat simpelere video of een hele mooie, mooie high-end commercial.
0: Uiteindelijk heb je die hele ontwikkeling van in de kinderschoenen tot nu eigenlijk vanaf het begin af aan goed meegemaakt.
1: Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Het is,
1: eigenlijk groei je er een beetje mee. En ook met alle technieken en alle trucjes die je doet met het filmen en fotograferen.
0: Ja, ik vind het echt geweldig. Maar dat je dus het vertrouwen krijgt van je vader, van je moeder denk ik ook, dat die ook achter jou staan. Dat ze zeggen, nou ja, Daan, als jij dit gelooft, dan steunen wij jou.
1: Ja.
0: Dat is toch wel heel bijzonder. Want ik bedoel, voor hun was dit ook abracadabra.
1: Ja, zeker. Het was voor hun al helemaal nieuw. Ik kom ook niet echt uit een ondernemersfamilie, dus het was super nieuw.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor natuurlijk. Zo'n kans heb ik uiteindelijk gekregen en dat blijf ik altijd onthouden, weet je wel. Dat is echt het begin van alles. Ja.
0: Goed. Nou, hartstikke mooi. Wij zijn hier voor jouw muzikale schatkamer en dan is mijn vraag altijd, waarom staat deze Chris Lake en Abel Balder in jouw muzikale schatkamer?
1: Nou, dit is eigenlijk echt mijn lievelingsnummer. En okay. Toen jij mij de vraag vroeg van wat zijn jouw favoriete nummers, toen ben ik even naar Spotify gegaan. Want daar staat natuurlijk, daar staat al met muziek in wat ik tegenwoordig luister.
0: Zoals de jongeren van deze tijd dat allemaal doen. Ja,
1: dat is eigenlijk mijn schatkamer natuurlijk. Ja. Dus ik heb even gekeken en Spotify maakt altijd na een jaar altijd een jaaroverzicht van de nummers die je het meest luistert. Ja. En sinds kort is er dus ook een overzicht gekomen van de nummers die je het meest hebt geluisterd op basis van hoe lang je bij Spotify aangemeld bent. En dat is inderdaad nu al 7-8 jaar ongeveer, best wel lang al. Dus deze stond echt helemaal bovenaan, die van Ease My Mind. En dat vind ik echt een heel leuk nummer. En ook een nummer die ik altijd kan luisteren. Ik heb wel eens met nummers, dan word ik er een beetje klaar mee op een gegeven moment. Dit is wel mijn favoriet. Ja.
0: Leuk. Maar ken je deze artiesten dan ook allemaal? Net zoals wij vroeger... oma spreekt. Zoals wij vroeger bijvoorbeeld ABBA en Robert Long en Boudewijn de Groot. En die artiesten, die kenden wij allemaal. Tenminste, kennen is natuurlijk een groot woord. Maar wij wisten daar. Maar heb jij hier ook een beeld bij? Ga jij naar concerten van deze mensen? Of hoe doe je dat?
1: Ja, ik ken er wel een paar. Tenminste, als ik van soorten van een muziek hou van een bepaalde artiest, dan vind ik vaak de andere nummers ook wel snel leuk. Dus dan, dan volg ik die ook. En dan ben ik ook altijd wel geïnteresseerd. Wie is dat dan? Dus je hebt altijd wel een paar erbij zitten die, waar je echt fan van bent. En dus, natuurlijk zit er ook een paar bij die ik nog niet natuurlijk heel goed ken. Maar dat is gewoon een nummer die ik gewoon heel leuk vind. En voor de rest, is het...
0: Als het lekker in je oren zit, dan is het ook goed, hè?
1: Precies. Maar ik heb wel een paar artiesten die ik wel veel volg. En waar ik ook echt wel gewoon fan van ben van hun muziek, ja.
0: Nou, het favoriete nummer hebben we gehad. Wat gaan we nu draaien?
1: We gaan nu het nummer Escape draaien. Dat is een hele lange rits van namen. Maar onder andere van Deadmau5, dat is wel een redelijk bekende artiest. Een beetje doorgewinterd, die is al heel lang in de industrie. En de rest ken ik niet heel goed. Alleen ik vind dit gewoon een heel mooi nummer. Er zit ook een vokaal in. En ik vind nummers met vokalen vind ik sowieso heel mooi. Dat is degene die hierna komt dan weer niet. Maar de meeste nummers hebben wel een mooi vokaal. Dus is iemand die dus de plaat inzingt. En dit vind ik gewoon een mooi nummer met veel emotie erin. Ja.
0: Gaan we luisteren.

0: Ja, dat was hem dan. Deadmau5 en Cascade en Hyla met Escape.
1: Ja.
0: Mooi. Ik vind het eigenlijk best wel lekker in het gehoor liggen, hoor.
1: Nou, dat is goed om te horen.
0: Ik bedoel, ondanks dat we dan ergens een kloof hebben. Nee hoor, dit is wel in te nemen.
1: Mooi.
0: We gaan naar...
1: Chami met Adieu. Heel lang nummer is het.
0: Een heel lang...
1: Ja, maar ja, mooie opbouw in.
0: We kunnen... Oké, we kunnen hem inkorten. Want ik denk dat als we alles daarvan willen gaan draaien... dat we dan een beetje in de knoop komen of zo.
1: Ja, dat... Ja.
0: Dus waarom gaan we deze draaien?
1: Dit is een van mijn favorieten. Een heel mooi lang nummer met een hele lange opbouw erin.
0: Ja.
1: Geen vokaal deze keer, maar wel... Ja, het is wel een vokaal in. Heel even trouwens. Maar het is gewoon een heel mooi nummer. Ja, gewoon heel veel emotie in. Heeft ook gewoon een emotionele waarde, weet je wel. Muziek is emotie. Dus ja, dit is een goed voorbeeld ervan.
0: Oké. Welke emotie komt er dan bij je op?
1: Van het reizen over de wereld. Dan luister ik dit nummer heel veel. Als ik in het vliegtuig zit. Ja, gewoon mooi. Ik kan me helemaal in wegdromen.
0: Daar wil ik straks alles over horen. Want ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Komt-ie.

0: Ja, en ik stel me dan zo voor dat je in de auto zit of dat je in het vliegtuig zit en dat je dan gewoon lekker je oortjes in hebt en dat je gewoon lekker hierop aan het weg dromen bent.
1: Heerlijk.
0: Daar word je rustig van.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, maar autorijden, vliegtuig, hoe vaak zit jij in een vliegtuig?
1: Ja, gemiddeld wel twee keer per maand ongeveer, één keer per maand. Ja, het is wel, vooral in deze periode zit ik nu aankomende maanden wel een stuk of 6-7 keer inderdaad in het vliegtuig. Ja.
0: En waar gaat de reis dan ongeveer naartoe?
1: Nou, volgende week moet ik naar Marokko, naar Rabat. En dat is wel een hele unieke kans die ik heb gekregen, want ik moet met Tiësto mee. Die draait daar, die draait er op een festival. En dat heb ik echt vorige week gehoord, dus het is een beetje vers van de pers.
0: Wow.
1: Dus dat is wel echt een hele grote naam in de DJ-wereld. Ik denk dat iedereen hem wel een beetje kent. En daar moet ik dus volgende week naartoe. Dan vlieg ik woensdag, dan heeft hij donderdag de show en dan vrijdag vlieg ik weer terug. En voor de rest reis ik ook wel veel voor bedrijven, hoor. Dus niet per se allemaal voor evenementen en artiesten, maar ook wel gewoon voor bedrijven. Mm-hmm. In de zomer moet ik nog naar Schotland en naar Italië en naar Polen gaan we nog. En Duitsland hebben we nog inderdaad een klus. Dus het is heel breed. Ja.
0: En maak jij alleen die reizen of doen die andere medewerkers ook van die reizen?
1: Ik heb laatst, we waren in februari waren we naar Engeland gegaan. Toen schoten we daar een commercial. En toen heb ik een aantal collega's meegenomen dat we dat toen samen oppakten. Dus hij pakte dan een stukje productie op. En ik pakte dan echt het camerawerk op. Dus het is mooi als je uiteindelijk dat kan uitbouwen nadat je meer mensen mee kan nemen.
0: Maar dan zeg je van nou, dat zijn best wel grote namen. Maar realiseer je dat je dan zelf eigenlijk ook best wel een grote naam aan het worden bent. Dat ze bij jou terechtkomen.
1: Ja, dat is natuurlijk super uniek dat ze bij mij terechtkomen. En het is ook echt via allemaal. Dus het is.
0: Ja, zeker.
1: En ik ben hartstikke blij hoe dat dan loopt. En maar goed, ik blijf natuurlijk een Harlingen en mooie voetjes op de vloer en we gaan, weet je wel. Ja.
0: Een nuchtere Fries.
1: Tuurlijk.
0: Yes, daar houden we van. Goed, tussen al die reizen door gaan we naar Lucas en Steve. Steve M. En Connor Byron. Hoe zeg ik dat?
1: Ja, die ken ik ook niet. Ik ken Lucas en Steve wel. Die komen uit Nederland, een Nederlands duo. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, grappig. En wat gaan we ervan draaien dan?
1: What We Know. En dit is ook gewoon een heel mooi nummer. Met een vokaal erin. En ook alweer een mooi emotioneel. Gewoon een goed nummer. Ja, echt leuk. Ja.

0: Ja, dit is wel de hedendaagse muziek. Maar dit is wel, ik vind het nog steeds erg lekker. Ja, Lucas en Steve. Valt dit ook onder ongeveer, misschien klinkt heel dom hoor, onder de categorie Martin Garrix?
1: Ja, ja, het is elektronische dance music heet het eigenlijk, dus best wel breed. Ja, het is niet, je hebt natuurlijk ook nog hardcore en hardstyle, dat is natuurlijk allemaal weer wat harder. Dit is, dit valt allemaal een beetje onder hetzelfde qua tempo ook allemaal. Ja,
0: ja, ja.
1: Zeg maar met elektronische dance music en dan echt dance is het dan, ja.
0: Ja, en als jij meereist of op reis gaat nu ook met zo'n DJ, dan zit je ook echt helemaal achter de schermen mee.
1: Ja, ja, je bent helemaal achter het podium. Van tevoren ga je natuurlijk wat eten met iedereen. Je ontmoet daar ook de crew die daar het festival natuurlijk organiseert. Hè, vaak de eigenaren. Ja. Je zit altijd vaak in mooie hotels. Je ziet mooie plekjes. En dan eigenlijk zo wanneer de show klaar is. Dan heb je nog wel eens dat je een dag daar nog blijft. Of 2 dagen. Of, we waren ook wel laatst inderdaad in Japan. Nou, daar hadden we 5 dagen waren we dan. 2 shows. Dan heb je ook tijd om hele mooie dingen te zien. Dus dan zijn we naar mooie tempels gegaan. En dan heb je echt wel kans om even de toerist uit te hangen. Maar dan ben je ook vaak altijd daarna echt wel helemaal moe. Want zo'n show is vaak in de nacht.
0: Ja.
1: Als je overdag nog even de toerist gaat uithangen en daarna vlieg je terug, dan ben je wel even...
0: Moet je even schakelen.
1: Ja, ja.
0: Ja, toch wel. Ondanks dat je nog maar 25 bent.
1: Zelfs dan.
0: Ze zeggen tegen mij, ja, maar je bent geen 18 meer. Nee, ik ben ook geen 18 meer. Maar hoe overleef ik mijn leven? Dat is ook dan best... Want het is niks dat je zoveel materiaal schiet. Maar daar moet je ook weer mee aan het werk. Of doe je dat al gelijk daar op locatie?
1: Nou ja, ik heb toen 3 jaar geleden een keer een laptop gekocht. En toen dacht ik, nou, ik ga even kijken of ik dat veel gebruik op reis. Maar dat gebruik ik heel veel in het vliegtuig wel eens. Ook in het hotel, als je een kind dag over hebt, okay. Dan laat je gewoon het materiaal in, ga je er gelijk
0: dus
1: mee aan de slag.
0: Nutteloze reisuren zijn eigenlijk niet eens zo nutteloos. Die kunnen ook heel productief zijn.
1: Ja, zeker. Ik heb wel eens, als ik in het vliegtuig, dan ben ik nog helemaal niet klaar met hetgene waar ik mee bezig was. En dan gaan we landen. Dus het is,
0: vlieg even door.
1: Ja, ja, nee, het is, je hebt altijd wel wat te doen dan met de laptop. Dat is top. Ja.
0: Het gemak van.
1: Ja.
0: Ja, wat ideaal. Goed, even maar. Wie is even maar?
1: Komt volgens mij uit Oostenrijk, uit Zwitserland. En het is wel niet een hele bekende artiest. Ook al stik je wel een beetje in de EDM, elektronische dance music. Ik ken je hem niet heel erg. Dus ik ben wel echt fan van hem. Dat is echt wel iemand die ik, waar ik veel nummers van luister. Denk, volgens mij heb ik er nog eentje in zitten, dacht ik.
0: Ja, op het eind. Maar ik denk niet dat we daar naartoe komen.
1: Nee, dat geloof ik.
0: Het is veel te gezellig.
1: Ja.
0: Komt-ie aan. Wat gaan we draaien?
1: Saturday Night.

0: Saturday Night. Met FMR en Nina Carr. Heerlijke, lekkere muziek. Dance muziek. We blijven in de dance muziek zitten. En dit volgende, die Martin Garrix. Daar heb ik wel eens van gehoord.
1: Dat is wel een redelijk bekende.
0: Ja, ja. En Citadel? Geen idee. Maar hoe komt deze er dan in?
1: Dit is wel een nummer met iets meer energie. Dus weet je, ik heb eigenlijk altijd een soort theorie als je met muziek. Het is, ja, ik zie mezelf dan meer als een spons die het opneemt, zeg maar. Dus ik hou er ook altijd van om muziek te luisteren die wat meer tempo heeft. Want als ik dat in de auto luister, word ik zelf ook altijd heel vrolijk van. En ook krijg ik ook heel veel energie van. Dus als ik een keer klaar ben met filmen of ik ga een keer naar een klus toe, luister ik ook altijd deze muziek. Dan word ik weer helemaal, en dan krijg je echt er even energie van. Dus dan neem je het ook in je op. Tenminste, zo sta ik erin. Dus daarom staat deze lijst ook heel veel met zulke soort nummers natuurlijk. Omdat ik daar ook gewoon energie van krijg. Ja.
0: Dit is een beetje je oplader.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, die laat mij altijd weer even op.
0: Nou, wat heerlijk. We laden nog even door.

0: Ja, Peace of Mind. Het volgende nummer wat we nu gaan draaien, dat is Salt Water. Toen ik in de voorbereiding van dit programma, heb ik die muziek natuurlijk van tevoren even doorgelopen. Toen dacht ik, hey, hallo, dat is mijn muziek. Dat is Enya. Maar dat was het dus niet. Wat is dit?
1: Dit is een Azen remake. En het gekke is dat dan de artiest natuurlijk, waarvan dit nummer dus vroeger eigenlijk was, het origineel, die staat niet dan tussen de namen die je dan op Spotify of op een, nou ja, of op een plaat ziet staan. Die staat eigenlijk een beetje in de, ja, in de credits eigenlijk. Helemaal onderaan in een klein naampje. Maar ja, dit is dan eigenlijk een soort remake van het originele nummer. En het heet dan nog wel hetzelfde, want zo heet het dus vroeger dus ook.
0: Oké.
1: Ja.
0: En nu is het gemaakt door?
1: Claptone, dat is wel een artiest waar ik echt wel fan van ben. En eigenlijk dan Chicane en Moya Brennan, die ken ik dan niet helemaal. Maar die zitten waarschijnlijk gewoon op het nummer. Misschien een zangeres of zanger.
0: Samenwerkingsverband. Ja. We gaan naar de luisteren.
1: Ja.

0: Ja, dat is dan wel heel leuk. Dat die oude wereld dan toch ook weer bij de nieuwe wereld terechtkomt. En dat vind ik dan eigenlijk best wel heel mooi. Want die hele moderne muziek, ja, dan denk ik van nou, kloof, dat is niet meer om in te nemen. Maar dit is best wel lekker.
1: Ja, zie je steeds meer, hè. Dat nummers dan toch even een beetje een house-tintje erbij krijgen, zeg maar. Dat het weer een andere versie wordt. Ja.
0: Ja, maar dat ze dus inderdaad uit die oude schatkamer van vroeger weer putten om weer nieuwe muziek te maken. Want bedenk elke keer maar weer eens wat helemaal nieuws.
1: Ja,
0: dat is ook lastig.
1: Dat is ook knap, hoor. Dat zeker. Ja.
0: De heer van het volgende programma komt inmiddels de studio binnenlopen. Dag, Evert van Bon.
2: Welkom.
0: Kijk,
1: hallo.
0: Welkom. Dus, maar heerlijk, lekkere muziek. We gaan nog steeds even lekker door. Wat heb jij met Fischer?
1: Fischer, dat is ook een artiest waar ik echt wel fan van ben. Heeft ook echt wel hele mooie nummers. En dit is een van zijn nieuwste, Rain. Voor mij echt een paar maanden, voor mij 2 maanden oud. Of nog niet eens. Dus deze stond in mijn release radar. En moet ik even uitleggen, de release radar?
0: Ja.
1: Moeilijk woord. Dat is eigenlijk een afspeellijst van Spotify. En die update elke vrijdag. Tenminste, vaak vrijdags, wanneer er nieuwe muziek uitkomt, dan komt daar een hele lijst met nieuwe muziek uit.
0: Ja?
1: Dus nou, bijvoorbeeld morgen, dan ga ik weer even in die lijst kijken. Dan is je hele lijst helemaal opgefrist. Komen er nieuwe nummers uit die dan die dag of die week uit zijn gekomen. En daar zat deze dus ook in 2 maanden geleden. En dan ben je altijd een beetje up-to-date van alle nieuwe nummers.
0: Al het nieuwste materiaal.
1: Ja.
0: Fischer met Rain.

0: Ja, het digitale, de digitale muziek. De meneer van de old school, die zegt al van ja, dit is niet echt, want dit is digitaal. Dit is met de dit is inderdaad met de computer gemaakt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat is wat dat er gaat wel heel veel mogelijk. Met een computer.
1: Heel veel. Je kan elk instrument kan je op de computer bijna wel namaken eigenlijk. Ja.
0: Ben je niet bang dat AI straks alles gaat overnemen?
1: Nou, je ziet nu natuurlijk wel dat je met AI al best wel veel dingen kan doen. Je kan een afbeelding maken, je kan al een soort wat animatievideo's maken. En je kan natuurlijk teksten laten uitwerken. En nog veel meer natuurlijk. Het is natuurlijk elke dag is weer wat nieuws.
0: Ja?
1: Maar ik zeg altijd wel, ik ben altijd bezig met echte mensen. Ik maak video's en foto's van echte mensen. En dat hou je wel. Het is echt mensenwerk. Als ik morgen een video moet maken van een bedrijf hier om de hoek. Dan willen ze dat ik langskom. Vinden ze ook leuk dat ik langskom. Maar ook daarnaast natuurlijk dat dat hun bedrijf ook echt gefilmd wordt. En niet dat het via een prompt een animatie wordt gemaakt van hun bedrijf.
0: Nee, precies.
1: Ja, het is echt werk wat je maakt.
0: De real deal.
1: Ja, maar je hebt nog wel eens. Stel je zou bijvoorbeeld een video moeten maken van een product zoals een pen of weet ik wel. Bijvoorbeeld een glas bijvoorbeeld. Nou, daar kan je al in AI al heel veel dingen mee doen. Dat je zegt van oké, ik maak een foto van die pen. En daarmee maak ik al een hele animatie dat die pen gaat draaien.
0: Een eigen leven gaat leiden.
1: Klopt, dat is echt met producten bijvoorbeeld kan je al heel veel doen. Ja,
0: ja. Leuk. Er is zoveel mogelijk, maar het is echt... heel ingewikkeld.
1: En ook een muziek, hè? Er wordt ook wel echt wel muziek gemaakt met AI. Dat is ook, dat is ook wel bijzonder, hoor. Ja, ja.
0: Goed. Dat vind ik nog wel even een dingetje. Wat dat er gaat zijn, vind ik de real deal. De echte mensenwerk hou ik toch meer van.
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Dan weet je tenminste met wie je te maken hebt. We gaan weer even naar Evermar.
1: Ja, daar is ze weer. Ja.
0: Ja. Ja, je zei al, die doet nog een keertje mee.
1: Ja, leuk.
0: En we hebben er nog tijd voor. Wat gaan we er nu van draaien?
1: We gaan nu van Evermar Catch Your Breath luisteren. Een beetje hetzelfde soort nummer ongeveer, maar wel ook heel mooi. Ja.
0: Beetje op adem komen.
1: Ja, echt heel letterlijk.

0: beetje op adem komen. Nog een beetje op adem komen. FMR en SJ Lawrence, Catch Your Breath. We gaan naar Afrojack. Dat ken ik. En nog een keer Martin Garrix.
1: Ja.
0: En
1: David Guetta.
0: Ja, die. En die kennen we. Dat zijn allemaal bekende namen.
1: Dat zijn bekende namen, ja zeker. Dit is inderdaad een nummer met wel drie hele bekende DJ's.
0: Oké.
1: Dit is ook een redelijk nieuw nummer. Ja, Over Time.
0: Wat vinden jouw ouders van deze muziek?
1: Nou, mijn moeder vindt het echt leuke muziek. Die is vorig jaar naar Martin Garrix geweest, of twee jaar geleden.
0: Oh, leuk.
1: Dus ik was wel echt wel jaloers op haar. En ik ga nog met haar naar een leuk festival. Waar onder andere Martin Garrix of een David Guetta of een Afrojack
0: in uitgaat. Dat is toch gaaf dat je met je moeder naar zo'n concert kunt gaan.
1: Ja, dat is echt leuk. Ja, mijn moeder heeft Martin Garrix eerder gezien dan ik heb gezien. Ja, wel een beetje jaloers op.
0: Ik zou net zeggen, zei ze niet van, hey Daan, ik ga daarheen. Ik heb nog een kaartje voor je.
1: Ja.
0: Sorry mam.
1: Ik heb er achteraf spijt van, ja.
0: Nee, we gaan hem even draaien. Our Time?
1: Our Time, ja.

0: Ja, het bekende geluid van Afrojack en Martin Garrix en David Guetta en Amel. Our Time. Tenminste, dat is dan ook wel weer voor mij herkenbare muziek. Daan, de tijd gaat gewoon door. We hebben nog 2 minuten over en dat gaan we nooit meer redden. Maar ik wil jou wel ontzettend bedanken dat je de moeite hebt genomen in jouw hele drukke bestaan, want jij hebt hartstikke druk. Dat je toch een uurtje kon vinden om hier naartoe te komen. En dat jij jouw muziek wilde delen met de luisteraars.
1: Ja, nou jij bedankt Melissa. Ik vond het echt leuk.
0: Ik vond het echt, ja, nou wederzijds. En wij kennen elkaar al 25 jaar, want je bent 25. Maar je bent ooit een keer begonnen bij mij toen je heel klein was. Dus dat vind ik dan ook wel weer heel grappig. Dat je dan zo weer grote mensen tegenkomt. En ik denk, oh ja, oh, wat gaat dat dan snel?
1: Gaat echt supersnel, ja. Ja, ja, ja.
0: Dat is echt helemaal niks. Ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Alles wat je oppakt en we gaan je volgen. Want ja, je doet allemaal leuke grote dingen. En die naam voor jou die gaat vanzelf groter worden. Dat zie ik wel gebeuren.
1: Ik hoop het, ja.
0: En dan doe vooral de groeten thuis.
1: Ga ik doen, ja.
0: En dit programma is terug te luisteren op Uitzending Gemist. Op Omroep Zilt. En dan moet je even googlen naar Uit de Schatkamer van op donderdag. 14 dagen lang. Volgende week wordt dit programma ook nog herhaald. En dan 2 juli bij Welzijn hebben we Floor Jansen op de Willemshaven. Maar dan zorgen we wel dat er een opname klaar staat. Zodat ons programma ook nog door kan gaan. En dan gaan we eruit met Chris Lake.
1: Ja, Savannah.
0: Bedankt hè.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Oh, is weer lekker, hè? Elke week weer. Wat een feestje.
1: Is, ja, zeker. Het is een heel mooi begin elke keer.
0: We ja, toch?
1: Boogie Woogie Tonight.
0: Yeah. Yeah.
1: Goedenavond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House. Het programma waar de piano de basis. Alleen op dit moment te beluisteren via internet. Want 106.2 en 107.5. Ik heb vanavond nog geluisterd. Ik doe het nog steeds niet.
0: 107.5 doet het wel. Maar bij ons werkt hij op een of andere manier niet.
1: Nee, die antenne schijnt eruit te liggen.
0: Maar internet is ook geduldig, hè?
1: Zeker weten. Laten we maar gauw beginnen. En dat doen we met de Mojo Blues Band. En Dana Gillespie met de Rocking Pneumonia en de Boogie Woogie Flu. MUZIEK

0: Ja, een heerlijke opening. Rocking from Monia en de Boogie Woogie Flu.
1: Ja, wou ik net zeggen. Lekker begin.
0: Ah, dit is echt... Nou, zo kun je een heel uur vullen.
1: Ja, zo heet de cd ook. De Rocking from Monia en de Boogie Woogie Flu. En dat is een cd en die is uit 1988. De vorige keer gingen we eruit met Meat Lux Lewis met zijn Chicago Flyer. Helaas konden we hem niet helemaal draaien. Dus vandaag is Meat Lux Lewis weer. En als nummer 2. En nou komt hij helemaal. Ja.
0: Dit was wel de Mojo Blues Band.
1: De Mojo Blues Band, ja. Met ja, Danica Lipsy.
0: Ja, maar dat had je nog niet gezegd.
1: Ja, dus zo zijn we begonnen, toch?
0: Oké. Okay. Goed, dan mag je weer dat pakken. Meat Lux Lewis.
1: Met?
0: De Chicago Flyer.
1: Oké, draai je maar.

0: Boing. Ja, Chicago Flyer, Meet Lux Lewis.
1: Ja, en nu helemaal. En dat kwam van het album The Chronological Classics van Meet Lux Lewis. En dat bestaat aan de periode 1941 tot 1944. En deze opname werd gemaakt in New York. En dat was op 22 augustus 1944. Dan komen we bij de man van New Orleans, James Booker. En hier is hij met All By Myself. En op het eind nog een klein stukje I'm In Love Again.
0: Ik ook.

0: Ja, dat doet hij helemaal in zijn uppie. All by myself, James Booker.
1: Ja, James Booker, the king of the New Orleans keyboard. The rocking blues piano by a master. En deze opnames die werden gemaakt op 27 oktober 1976 bij Onkel Poos Carnegie Hall in Hamburg. En dat was in principe een dubbel LP. Ik heb deze CD en ik wou dat ik destijds die dubbel LP, die lag in New Orleans in de winkel, ik heb hem laten liggen. Dat had ik gewoon meegenomen. Elke keer dat ik me tegenkom, denk, goh, daar heb ik een klein beetje spijt van eigenlijk.
0: Ach ja.
1: Maar ja, dan had je ook de echte gehad en nou heb je gewoon, nou dat is ook natuurlijk leuk. Het is dezelfde muziek van hetzelfde optreden, alleen nou op een CD. En maar niet alle nummers staan op de CD die wel op die dubbel LP staan. Dus dat is jammer.
0: Ja.
1: Het is net oors, zeggen ze dan. We gaan gauw verder. Christian Bleiming met The Sheik of Araby.

0: Ja, The Sheik of Araby, de heel herkenbare muziek. Christian Bliming in deze uitvoering.
1: Ja, en dat kwam van zijn album Piano Blues en Boogie Boogie. En dat werd opgenomen in december 1992, onthoud dat het jaartal even, met de Wonderland Records in Osnabrück. En
0: dan hoort
1: op de drum Peter Samland en Amandus Groent op de gitaar.
0: Waarom
1: zo lang zijn die al bij elkaar als je...
0: Daar moeten we het aan houden.
1: Denk ik, ja, al 34 jaar. Die treden nog steeds altijd samen op. Zolang is die drummer en die gitarist gewoon bij Christian.
0: Hij is een sterk team.
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. 20 juni, dan gaat het Nederlands elftal tegen Zweden voetballen in Houston. Toen dacht ik, nou, Houston, dat is een heel mooi nummer van Little Willie Littlefield. Dus, hier is hij. Little Willie Littlefield met Houston.

En dat was hij dan, Little Willie Littlefield met Houston, 20 juni. En dan zit het Nederlands elftal in Houston en dan gaan ze tegen Zweden opnemen. Ik hoop dat ze deze keer beter doen. En dat kwam van zijn mooie album Sing Along with Little Willie Littlefield uit 1990. En dat werd toen opgenomen in de Farm Sound Studio in Hilsum. En dan had ik op Facebook aangekondigd Hannes Otenhaal, een geweldige pianist ook. En hier is hij met de Boogie Rocks.

0: mag je verklappen, hè. Mag je verklappen.
1: Weergeloos, die man. Hannes Oterhal met de Boogie Rocks. Van zijn album Boogie Boogie Reminiscences uit 2003. En dit werd live opgenomen in de Beuzendorferzaal in Wenen. En ik had het over het Nederlands elftal. En 20 juni spelen ze tegen Zweden. En 25 juni tegen Tunesië. En dat doen ze in Kansas City. Dus ik denk, dan moeten we ook Kansas City draaien. En wie kan dat beter dan Anke Angel, Kansas City.

Een hele mooie uitvoering van Anke Angel met Kansas City. En je hoorde die mooie saxofoon bespeeld door Kloes van Mechelen. En dan komen we terecht bij Jean-Paul Amoureux. En die speelt Margie.

En dat was hij dan, Jean-Paul Amoureux met Margie. En dat kwam van zijn album Jazz Standards in Boogie Woogie. En dit album werd opgenomen op 23 maart 1993 in Studio Carvat in Ivry in Frankrijk. En u hoorde ook nog een drummer, dat was Michel Denis. En Jean-Paul Amoureux, dat was jarenlang de man die het Boogie Woogie Festival La Roquebrue organiseerde. En dit jaar is dat ook weer en voor de 26e keer. En dat begint op woensdag 5 augustus. Dan is het allemaal Boogie Woogie en dat duurt tot zondag 9 augustus. En dat vindt allemaal plaats in Cantal in Frankrijk. Echt een waanzinnig mooi Boogie Woogie Festival. Waarvan acte? Dan komen we bij de one and only. Ja, Marlies kan hem niet aankondigen, dus ik moet het deze keer zelf doen. Jerry Lee, Rocket to a Blues, met Jesus, Hold My Hand.

0: dit is toch een heerlijke uitvoering. Jesus Hold My Hand. Jerry Lee Rock Tomb Lewis. En Jimmy Swaggart.
1: Ja, het album heet ook nog Jimmy Lee en Jerry Lee. The Boys from Faraday. En dit was het laatste album van Jerry Lee. En de release van het album was, daarom kwam ik er ook een beetje op, 13 juni 2022, dus 4 jaar geleden. Maar het werd opgenomen op 19 april 2002. En dat was in die hele mooie studio van Jimmy Lee Swaggart, de Sun Life Broadcasting Network in Baton Rouge in Louisiana. En het is echt kwaliteit. Als je dat op televisie ook zag, dat netwerk. Och jongen, wat zag dat er mooi uit.
0: Ja, zeker.
1: Dan komen we bij Matt Little. A Little Bit.
0: Ach, wat origineel.
1: Ja, goed hè.

0: Nou, oké. Een klein beetje dan. Met Little.
1: A little bit.
0: Ja, dat zeg ik. Een klein beetje.
1: Dit nam hij op in zijn eigen studio. En dat was op 4 juli 2019. En die studio is de Penthouse Studio in Horndean in Engeland. Dan komen we bij Ruider Larsson met Little Lonely Girl.
2: Gonna continue with a song of a piano player from way back. Memphis Slim, Little Lonely Girl.

0: Ja, hij mag ook niet ontbreken, Reidar Larsen uiteraard. Die moet er elke week, elke uitzending weer even in. Little Lonely Girl deze keer.
1: Ja, en dat kwam van het album wat ik al eerder gebruikt heb, Statement 2. Want dat optreden in de Cotton Club in New York. 21 mei, dan heb ik hem ook gebruikt, dan draaide ik Last Train Home. En op 4 juni Grand Prix. En nou Little Lonely Girl van hetzelfde album. Dus dat is wel grappig. Vond ik zelf.
0: Nou.
1: Dan komen we bij André Valkering. Stax Boogie.

0: Ja, die herken jij duizenden. André Valkring, Stax Boogie. Hij heeft zo'n.
1: Ja, hij speelt hartstikke mooi.
0: Ja, heel goed.
1: Hij kwam ook heel vaak in Harlingen vroeger.
0: Ja, vroeger.
1: Ja, een
0: paar jaar geleden.
1: Ja, de tijd gaat zo snel. Maar wat was hij altijd goed. En dat is hij nog. Hij doet het nog wel een beetje, geloof ik. Alleen, je ziet hem niet zo vaak meer.
0: Nee. We gaan naar nummer 13.
1: Dit kwam van de LP Boogie Aces uit 1977. En dan komen we bij je. Marlies, neem het maar over.
0: Nee, dat kan niet, want ik moet naar de plaat spelen.
1: Het geheime nummer.
0: Het geheime nummer. We hebben een app voor een aantal mensen die dus dit programma heel erg leuk vinden. En ik had gezegd, nummer 13 is een verrassing. Nou, ik had de verrassing al een beetje verklapt. Want we hadden het vorige week over Muddy Waters. Wat is Muddy
1: Waters?
0: Vieze handen. Ik was mijn handen in modderig water. Wat betekent dat nou? Nou, het is een hele grote uitleg, maar dat ga ik niet allemaal doen. Dit is een uitvoering van Johnny Rivers.
1: Johnny Rivers, Muddy Waters. Yeah.

0: Ja, hij doet echt zijn best wel om op het goede pad te blijven. Maar het mislukt steeds. Wash my hands in muddy waters.
1: Ja, en dat was een opname in 1966. Ik kreeg van Marlies te horen van... We lopen naar het eind van het programma. Dus ik hoop dat de luisteraars weer een beetje genoten hebben van onze keus. Hè? Want Marlies die is wel degelijk betrokken bij de keus altijd. Ik zeg, vind je deze ook leuk?
0: En dan zegt vind je deze ook leuk? Dan zeg ik, die is wel in te nemen.
1: Ja, die is wel in te nemen.
0: Ja, die kunnen we draaien.
1: Ze is altijd een klein beetje teruggetrokken eigenlijk. Hoe noem je dat?
0: Gereserveerd. Gematigd enthousiast. Nee hoor, ik vind het...
1: Komt helemaal goed. Dus, ja, dat is een singeltje.
0: Is die eigenlijk?
1: Ja, die is,
0: hadden we muizen?
1: We hebben muizen. Ik heb nog meer van die dingen. Die zijn toen aangevreten achter de schutting.
0: Ja. Ik weet het weer.
1: En we gaan er dan uit met de trio Mark Jansen. Met de Boogie Woogie Stomp. Die kunnen we misschien helemaal draaien. Dat weten we niet. Maar in ieder geval, mocht de tijd over zijn. Dan plakt Marlies, Peter de Vries en Tijn Smit erachteraan met That's Life.
0: Ja, maar daar krijg je helemaal niks van mee hoor. Want we hebben nog maar 3 minuten over.
1: Okay, nou ja, dan,
0: dus het is eindoefening.
1: Dan zien we Mark Jansen de volgende keer ook weer terug.
0: Ja, nou, ik vond Peter de Wit ook wel leuk hoor. Ja, Peter de Vries, maar, Stijn Smit.
1: Wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Nee, dat is waar. Neem
1: Marlies,
0: die volgende
1: bedankt
0: keer
1: voor
0: mee.
1: De techniek. Ja, het weer heel leuk om het even zo te brengen weer.
0: Ja, want jij bedankt je voor de samenstelling. Want het is toch elke keer weer een klusje om het te klaren.
1: En dan hebben we 25 juni is de herhaling hiervan. En 2 juli, dan is het een dingetje. Want dan zijn we niet in de studio. Maar we proberen wel wat klaar te zetten.
0: Ah ja. Wij zorgen gewoon dat er lekker boogie woogie muziek is.
1: Dat er wel muziek is, ja. Want dan heb je de sale in Hallingen. Dus dat is ook heel belangrijk. Goed, draai je maar op en dan gaan we eruit met muziek. Doei doei.
0: Dag.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Thijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel daarom uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: Als de wedstrijd begint, zou dat om 1 uur zijn als hij gewoon volgens op de normale tijd begint. Het weer blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
4: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, warmte dus. Hitte, temperatuur, een hege temperatuur. Dat is waar ik verdrokte bij de wegenwacht. Toch het warme waard, met meer stikkende accu's. Lekke banden, klapbanden zelfs. En de rem, die kent minder goed werkje. Verslag jou, Dennis Terespra, die weer van de moment de ANWB op een paard bij de pechgevallen Del.
1: Nou, we zijn aan het begin van de dag. Rinnen de meldingen een beetje binnen?
2: Ja, het begint nog aardig druk te worden. Het centje brengt lekker terug, dus... komen we steeds meer pechgevallen bij, dus ze wacht je op mij.
1: Lukt het maar snel om de huis gaan dan?
2: Zal we dat
1: maar
2: doen? Ja, komt goed.
3: We gaan nu naar Vegelingsoord. Dus dit, een klant van u is mij waarschijnlijk een lege accu. Inderdaad, met de hitte gaan ze wel vaak de echte slechte accu's, die pakken ze er nou wel tussen wij. Want ja, bij de warmte, accu's kennen net zo goed door warmte. Dus ja, en dit zetten we misschien de klas van. En zo is even zien wat er allemaal aan de hand is.
2: Zo, dus teruggekomen van vakantie?
4: Ja, teruggekomen van vakantie. En ik wil hem vanochtend hier op het pak zetten, maar
2: niks meer. Hij wil nog wel open. Dat is al mooi.
4: Ja, ik heb hem wel open. Ik zeg, als ik hem wil starten, dan gaat mijn display flikkeren.
2: Ja, precies. Nou, gaan we eens even bij het accu'tje kijken.
1: Deze houdt hier dus accu-problemen.
2: Ja, deze man die is 12 weken mooi met de camper geweest. En nu komt hij thuis en dan doet hij net meer. Dus ja, dat is wel wat jammer. Maar intussen is hij ik al sneuveld, die accu. Dus ja, meneer, met nog even om naar je accu weer. Dan kan hem voor hem opstarten. En dan kan hij zich in ieder geval weer even redden.
1: En komen deze problemen nou het vaakst voor, maar de hitte?
2: Ja, met de hitte komt het wel vaker voor dan normaal. Accu misschien net zo goed door warmte, dus dan... Dan is het wel gauw dat er slechte accu's die bij jou doen.
1: En wat voor problemen kom je hem nog in? Extra, trolle hitte?
2: Nou, toch wel een protte koelprobleem. Ja, de auto's die met nog extra hut werken om die motors koel te houden. En ja, dat merkt meteen. Ik ben altijd de zwakkere auto's, zwakkere slankjes die knappen. En dan moeten wij dat oplossen.
1: Merk je dat er volle meer meldingen bij hem binnenkomen vanwege de warmte?
2: Ja, zeker. Ja, het stroomt te warm binnen. En zoals nu, het is inderdaad heel let nu. Maar als straks na de meetje is, wat letter op een meetje, dan die periode, dan giet het hut. Dan hebben we even een aanpootje. Ja, ja.
1: En wat kan meestal nog doen om het risico zo liefst mogelijk te maken?
2: Nou, qua accu-problemen, ja, dat kan je het altijd voorkomen. Ja, eerlijk controleren kan ik zeggen. Maar ja, sommige accu's die ben in vorige week goed en die ben goed kapot. Dus er kan soms niks aan de hand. Ja, dat is ook lastig. De meesten die ik adviseer dan gewoon om eerlijk sowieso een check uit te voeren. Zodat soms ik zeg de garage van, oh, dit slankje wordt wat slechter, ik vervang hem direct. En als dan krijg je probleemletter van, oh, dat de slangen knappen en dat soort dikke ding. Of, ja, dat ken je net van het van. Soms. En soms kan het voorkomen worden door de garage. Soms is het wel dat auto's wat slecht onderhouden binnen. Ja, en dan die pakken die komen er nog wel tussen wij. Die zien wij dan wel weer.
1: Ja, nu is het voor jezelf om in deze warmte te werken.
2: Ik ga er zelf met volle les van. Ik vind het wel lekker. Ik ben net klaar. Nee, maar ik snap wel dat sommigen er heel veel hinder van hebben. Want ja, ik ben over 20 minuten hier bezig en daarna zit ik weer eventjes bij de airco. Dus ik kan af en toe wel even aankoelen. Maar ja, als je snel die incident hebt en je met watje tot volgehulp, ja, dan is het wel pittig. Ja. Zo, weer inkleden. Nou, dan gaan we naar de volgende, denk ik.
5: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
6: Dit is de die voorbij.
0: Het zou een weekend worden met een soort heerste evenement. Maar hield het meer organisaties, is het toch al. Ja, dat was al bekend dat het Concours Epic in Sigerswaard net trok hier. Maar ook in een event in Flevoland en de Almeloze Ruiterdagen net trok. En ook een soort dressuurwedstrijd binnen al zijn. Maar Drijving Gaasterland giet wel trog. Voor het hele verhaal binnen Ruiters, mij had een hinderse oonkarm inhardig voor het evenement. Dat het hele week in Dorisil. En ik praatte verder over met Elke van der Snoek van de organisatie. Een goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
0: Ja, hoe kan het dat je hem wil teruggeven?
7: Nou, dat komt voornamelijk doordat we een heel stuk aanpassingen die hebben in het programma. Op dit moment riet de laatste deelnemer van Joert krijgt de baan uit. Dus uw evenement laat nou, zeg maar van nou dat het hinder nou de baan uit gaat, wordt het eigenlijk een soort van stilline. Er moet net getraind worden, de hinders moet gewoon op stal blijven of ze moet in basis in te wandelen of dat soort dingen. Dus wij zorgen in elk geval dat we verder grote warmte kleren binnen. Dat is een van de belangrijkste onpassingen. Daarna is er natuurlijk een heel soort wetter en een heel soort van dat soort onpassingen weer. Maar het met die kleerwijze is denk ik dat we droog bezorgen kunnen dat ze gewoon in goede temperatuur en warmte van kunnen.
0: Ja, nou, Jood keert het dan wel, maar weer als ik kreeg ik steeds een morgen 24 of misschien wel 27 graden. Dat lijkt me even een andere situatie.
7: Dat klopt, maar morgen ben ik hier op zien wel kleer.
0: Dat is heel betief.
7: Ja, dat klopt. We beginnen morgen om zo'n uur wij maar de dressuur en dan het zien bij we kleren. Dan is het echt warm. Het is nog 24 graden. Dus het is heerlijk wien. De meesten genieten hier. Het is gewoon echt heel fijn waar. En vanmorgen wordt er dus inderdaad wel warmer voorspeld. Dan ben je dus ik jij dat kleer. En in een stal is het klimaat gewoon heel fijn. We hebben overal 6 met thermometers opgehangen dat je gewoon zien krijgt hoe warm het is. En het is hier gewoon heel goed het warm op dit moment. En wij denken dat we het heel goed in de hoorn hebben.
0: Ja, maar is er een punt waarop je hem zegt van onder bepaalde omstandigheden, maar zullen we misschien toch zeggen met we houden mee op?
7: Uiteraard, wat ik al zei, hè, we monitoren natuurlijk continu en we houden natuurlijk continu dat waar in de gaten. Op het moment dat het kan, dan wordt er heus wel besloten dat er ingrepen wordt.
0: Ja, en je valt echt nog onder internationale regels, dus voor je milde orde regels als de landelijke, begrijp ik.
7: Nou ja, als je ISAF hier, FEI, dan wordt eigenlijk fine. Tenminste, dat is eigenlijk wat Vassavier dat ik bij mij bekend is. Dit soort wedstrijden wil ik houden in Portugal en Spanje en Frankrijk. Oudonewika, wie het in Silvasparad in Hongarije. Daar is het heel gewoon dat dit soort temperaturen vaak komen. En ja, daar is het gewoon normaal dat het trok gaat. En dat is hier eigenlijk, en wij houden natuurlijk alles heel goed in de gaten. Ik te maatje met de Nederlandse regelgeving. Maar zolang als wij zorgen dat het van mees en dier goed te dwan is. En dat iedereen zeg maar een gezonde wedstrijd waaruit komt. Ja, dan denken wij dat we gewoon een mooie wedstrijd al zetten kunnen.
0: Ja, de meeste kunnen zelf besluiten wat ze nog als het te warm krijgen. Maar hoe zit het op hinders? Wat is het effect van warmte op hinders?
7: Het effect van warmte op hinders. Punt 1, ze het voort net zo warm zeg maar, als wij. Dat is sowieso. Maar wij zwaren hier natuurlijk als mensen heel goed voor hun hinders. En wij kennen hun dus heel goed quali maar wetter. En daar heb ik alle gelegenheid voor dat ze dus inderdaad quali kunnen. En ze kunnen gewoon te kuieren in het bos in. En ze kunnen in de box staan. En in de box is het gewoon hartstikke cool hier nou. Of cool, maar het is hier in Friesland volle cooler als in de rest van Nederland. En ik denk dat ze het hier gewoon heel best hebben.
0: Ja. Het KNS docht desondanks een 300 oproep om geen wedstrijden of inspannende activiteiten met hinders te organiseren. Hij heeft er überhaupt een neidzocht om te zeggen van nou, misschien is dat verstandig?
7: Ja, zeker. We hebben verschillende keren een vergadering in Oerhand. Ik in overleg met de KNS hebben we daar een heel soort over praten. Maar er wordt van Friesland in Safir een soort van, oorsnation. Omdat de temperatuur hier gewoon volle minder heeg is dan in de rest van Nederland.
0: Ja, op social media komen heel soort reacties op je besluit. Net alle jullie positief. Docht dat je wat?
7: Tuurlijk rekent het, ja. Natuurlijk denk ik dat ik persoonlijk vind ik dat heel vervelend is, maar zolang dat je iets toch als van jezelf van mening binnen dat het gewoon heel goed kan en dat het onnood daar gaat het echt heel goed. Het is gewoon heel fijn. Waar nou wat er morgen gebeuren gaat, wij het waren net in de hoorn. Maar we zullen wel echt wel maar een heel groot stuk verstoren steeds maar zien naar wat we aan het doen binnen en we zullen echt net dingen doen net. Ja, goed binnen voor de hinges.
0: Snap ik. Ik hoop dat het goed game doet en ik dank je wel voor de luchting.
7: Ja, heel graag, Dien.
0: Het evenement Diving Gaasterland, het hier is evenement. Giet dus gewoon terug, ondanks de hege temperaturen.

0: gemeente Eerstellingwerf had Joet een bijzondere dag. Want bij het gemeentehuis in Jesterwoude werd een veteranenmoment ontbleerd. Maar dat monument spreken de gemeente en ik het veteranencomité haar een waardering uit voor veteranen die haar inzet hadden. Het monument dat krijgt een prominent plak bij het gemeentehuis. En dat moet een plak van ontdenken, moeting en erkenning worden. Op de telefoon is Ron Delen van de veteranencommissie Oost-Stellingwerf. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, dan ben ik eerst eens benieuwd, dat initiatief voor het monument, waar komt dat precies vandaan?
1: Het initiatief in Oost-Stellingwerf hebben wij als veteranencomité samen met onze burgemeester opgestart. Maar het is eigenlijk iets wat al heel lang in alle gemeentes mogelijk is vanuit het Veteraneninstituut. En inmiddels zijn er al 200 gemeenten voor gegaan.
0: 200 gemeenten?
1: Ja, 200 meter hebben een veteranenperkje, of Anjeperkje met een veteranenmonument.
0: Ja, en ik kan me er iets bij voorstellen wat de beweegredenen precies waren. Waarschijnlijk om de aandacht voor de veteranen meer zichtbaar te maken.
1: Ja, zeker. Erkenning en respect voor de 100.000 veteranen. De Anje staat daar ook, Witte Anje staat er ook symbool voor. En dat is een plek eigenlijk dat je kan laten zien dat de veteranen gewaardeerd worden voor hun inzet. Maar ook een ontmoetingsplek en een herdenking op 4 mei of een lokale veteranendag. En het bewustzijn vergroten eigenlijk bij jong en oud binnen de gemeente en met de veteranen.
0: En hoe ziet het er precies uit?
1: Het monument zelf bedoelt u?
0: Ja.
1: Ja, we hebben drie vlaggenmasten en een ruit. Er zit een bloemenperkje eromheen. In het midden staat het monument, dat is ongeveer een meter of 1,10 meter hoog. Met een plaquette erboven waarin de tekst ook staat voor erkenning en waardering. Dank voor de inzet. Met een gemeentewapen eronder.
0: De gemeente, ik ben heel benieuwd, toen dat idee kwam van dat veteranenmonument, hoe reageerde de gemeente daarop?
1: Nou, eigenlijk was het een samenspraak van de gemeente met twee oude veteranen. En de gemeente praat ik over de burgemeester zelf. Die 2 jaar geleden het initiatief hebben een nieuw leven hebben ingeblazen. Deze burgemeester had het initiatief wel. En dat was dat is inderdaad al een beetje persoonsafhankelijk van een burgemeester of daar aandacht aan gegeven wordt. Nou, en in 2 jaar tijd is dit eigenlijk heel snel opgepakt. En 2 keer een maaltijd gegeven met de bevrijding van de Oost-Stellingwerf. En op die manier is het een beetje gegroeid.
0: Ja, en nu komt er dus een onthulling van dat monument. Hoe wordt dat precies aangekleed?
1: Ja, dat is ook wel, wordt best wel groot aangekleed, als ik het zelf mag zeggen. De commissaris van de Koning, Arno Brok, die is aanwezig, de burgemeester. We hebben een aantal militairen genodigd, waaronder de directeur van het Veteraneninstituut en de lokale commandanten. En die zijn erbij met ongeveer een 50 man, zullen we verwachten vanmiddag, afhankelijk van het weer. Waaronder ook veteranen met hun thuisfront. En die gaan dan een bloemenstuk leggen naar de onthulling van het monument. En dan langzaam gaat het weer terug, afhankelijk hoe ze het dan volhouden in het geraadzaal, om een borrel en een bitterbal te eten.
0: Ja, en vanaf dat moment is er dus een vaste plek, een gedenkplek misschien, hoe je dat maar ook wel wilt zien. Maar in ieder geval een plek waar de veteranen dus eventjes in de spotlight worden gezet.
1: Exact. En het leuke is ook, het is in de tuin eigenlijk recht tegenover de ingang van het gemeentehuis. Dat is ook het huis van de bewoners van de Oost-Stellingwerf. Dus ook daar de onthulling van zo'n monument. Dus de mensen komen allemaal vanuit de gemeente langs dat monument. En op die manier is het ook een mooie plek om aandacht eraan te geven.
0: Mooi. Ik wens jullie veel succes vandaag bij de onthulling van het monument. Ron Delen van de Veteranencommissie daar. Hartelijk dank.
2: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: De die voorbij.
2: Dit is de die voorbij.
4: Zitten jongens wat de hele dag zonder wetter. Bewenners van de zwetten in Drachten. Je een drip uit de kraan, douche of wc. En dat krijgt op zo'n hitte die als jongens. Nou, Sabine Westerhof die baalde juster al behoorlijk. Doet ze de brief van Vitens op een mattefoon. Hoe de werkzaamheden die veroorzaken dat er weer wetter uit de kraan komt. We hebben Sabine nou aan de telefoon. Dag Sabine, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
4: Ja, heb je dus dan wat wetter uit de kraan? Komt er wat uit de kraan?
5: Nou, vanuit wij horen dat het weer.
4: Oké, nou dat is wonderlijk.
5: Dat is wonderlijk.
4: Ja, wist ik nou wat heel, dat helpt ik al net?
5: Nee, dat helpt zeker niet.
4: Nee, maar weet wat valt te hard, Newt?
5: Nou ja, het is gewoon heel vervelend, geen wetter uit de kraan.
4: Hoe heeft hij daar...
5: Zeker dat het, als, ja. als het zo warm is dat net oké.
4: Okay. Dat ligt me heel vervelend. Hoe heeft hij daar op taart? Ja. Want heeft water inslaan
5: van voren? Ja, water in de koelkast. En nou ja, ze adviseren om amers waterdel te zetten voor de wc.
4: Ja, maar hij staat ik niet in?
5: Dat ga ik gewoon net zien.
4: Dat was wat fit en side, ja.
5: Nou ja, je maakt er wat. Want je weet ik net, maar jij kent nauwelijks niks. Ik bedoel, je wil je handen wasken, maar dat is net, je kan wel in namen stappen, maar dat is net hetzelfde.
4: Nee, nee.
5: Dus is mij denk dingen. Ja. Ik ken net even vlug boeten wat eraan.
4: Nee, want het bloost je binnen door natuurlijk. Want het is ik warm natuurlijk.
5: Het is warm.
4: Ja, kun je het binnen wat koel horen?
5: Nou, het is te dwaam.
4: Het is te dwaam. Nou ja, gelukkig is het morgen weer beter. Wat morgen het nog warm?
5: Dat is gewoon heel fijn, want je kan net even onder de doos als je denkt, oh, ik ben ook zo zweterig, ik mag maar ergens in. Je maakt er maar alles op aanzet. En ik vind dat ze echt kwaad van tevoren het melden.
4: Ja, want ik kreeg juist dat berucht?
5: Juist er al horen.
4: Nou ja, wat vind je ervan?
5: Nou ja, ik denk dat van, we wisten dat er zo'n nou aan het wetter aangaan. Maar ik denk maar dat een hitteplan actief is, dat je gewoon bedenken maakt dat dat net handig is.
4: Nee.
5: En dan kun je wel zeggen, planning is planning, want dat zijn ze bij Vitens. Maar dan denk ik, ja, maar dit is wel iets wonderlijk.
4: Ja, en al die mannen die er aan boeten door zijn te scheppen, die hebben
5: dit. Daar vind ik wat van, want het is ook echt wel heel warm. Dan zie je eruit, zie je eigen warmte net goed kwijt. Dus dan vind ik het mij net zo handig. Maar
4: nee.
5: Goed.
4: Ja. Nou ja, en ze zijn morgen naar het kleer, denk ik, hè? Maar dat graven
5: nee,
4: daar.
5: Nee, in de bouwvak stop je ze even en daarna gaan ze weer verder.
4: Ja, morgen is dat geen bouwvak.
5: Het is net omdat er iets stikken is, maar omdat er gewoon onderhoud plaatsvinden maat.
4: Ja, nou, daar viest er wel wat van. Je hoort inderdaad ik even behelpen. Bist er wat zieken gelukkig, hè?
5: Ja, ik heb migraine, dus dat is echt heel
4: ongeveer. Oké, dan hier een lekkere, koele douche wel lekker best.
5: Ja, dat hier. En gewoon water in de polsen onder de koude kraan, dat.
4: Ja, ja. Nou, ik hoop je dus gauw op knapste. Het wetter is in elk geval wel weer om.
5: Ja, gelukkig.
4: Ja, nou, draai weer een
5: mooi plaatje. Het is wel weer, maar denk je het is gewoon, ik denk daarvan, ja, hoe verzin je het?
4: Ja.
5: En ik zeg, ik elders, ik weet net wat het weer, maar hier ergens in Nederland, ik pas verder, item dito. Ik denk, ja.
4: Ja.
5: Dus planning is planning.
4: Ja, planning is planning.
5: Ja, nou, vind ik wel heel bijzonder.
4: Flexibiliteit is hier mooi geweest, moest maar zeggen.
5: Nou, we gaan net vaak een hitteplan actief van het RIVM, dus...
4: Ja?
5: Dat vind ik wel heel bijzonder, dat je dan gewoon je ding trok in.
4: Nou, het wetter is in elk geval, waarom even draaien met plaatsje van die Sabine? Zullen we dat van?
5: Hartstikke goed.
4: Hey, sterkte.
5: Dank u wel.
4: Oké, okay, Jonsen. Hoi, hoi.
5: Doei.

0: in Friesland door de evenementen Scrost vanwege het warme waar. Dat is net het geval bij het cultuurfestival Simmerdijs in Drachten. Dat morgen begint, maar er keert met de organisatie onpassings op het programma van. Onder de telefoon is Ellie van der Goort, directeur van Schouwburg De Lawaai in Drachten. Een goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag Jacob.
0: Ja, je theater wordt eens een soort toevluchtsoord voor artiesten en publiek, heb ik het idee.
1: Nou, het toevluchtsoord klinkt negatief. Wat we doggen is dus theater ombouwen tot een geweldig festivalterrein. Daar hebben we al drop point waande. En de dynamiek die we oorsboeten hier helemaal.

0: hier om een hele inrichting in het park te doen. Wie we al nooit staat. Dus hier, dit hier gaat eerst naar het centrum van Drachten verhuizen. En hier hebben we al de lawaai voor een deel in het programma zitten. En die binnenlocaties. Dus echt een geluk bij een ongeluk. Want ik deel sinds een jaar heel veel evenementen worden scrossed van Bitcoin. En wij hoeven dat net te doen. Ja. Maar het is wel even heel hut om te denken. En ik programma wil omgooien, ja, op onderdelen.
1: Ja, want wat verwoordt er onder het programma?
0: Ja, vooral de Sneutemiddie. We hebben een fantastische knaller. Ik vind het echt belangrijk, omdat ik provinciebreed op de Vreten Jong hebben een start van het programma. En dat is een deel binnen, Compagnie Bakkeliet. Hartstikke leuke voorstelling. Een mini western in de lawaai. Maar vooral een kwartier uit zien. Dan zoek iedereen zes wel een kom naar Drachten. Want dan hebben we echt een klapper van de Jong. Hoor je van de reuzen, zoals ooit in jou het best binnen. Nou, Sagrut krijgt ze in het. Maar we hebben een Firebirds van Titanic. Een Duits gezelschap die een geweldige parade trok het centrum dot. My viewer en muziek en echt een mega spektakel wat eindigt op het Kiryat Onoplein. Kwartieroutine begint het. Kom, we hebben een lekkere zwoele zomerjoen, simmerjoen. Wer is er vooral bij? Van de sneeuw en vroor het er wel wat, ja. We hebben dan voor de midi, wist het wat, Sarfors oer de 38 de 30 graden is de verwachting, richting 37, 38. Voor de sneeuw en de midi hebben we de binnenlocaties, horen we hier. Van de Slawij, Iduna, Bibliotheek, Sluisfabriek, Museum, nou. Zorg dat, hè? Dat is hartstikke mooi dat we dat al hier dwang kennen. We proberen ik nog wat boetenvoorstellingen. Proberen we om te zien als we nog wat verschouwen kunnen. De muziek van de midi naar de jong te verplaatsen. En ik nog een voorstelling naar binnen te proberen we te helen in de lawaai. Dus het bruist die middies, maar vooral op de binnenlocaties. En voor de jongsprogrammering blauwe steen ze altijd nog stiet. Dus dan is het heerlijk weer zo'n lekkere zwoele zomeravond. Indrachten met een werkelijke topact om Jelwe Alver Jongs. Dat is ik waar internationale doomsact op het Kiryat Onoplein hier achter de lawaai van Mehdi Kerkoush. Ik zit er daar van de kinderen volle meesken bij. Kom hierheen om te zien en te genieten. En dan geniet je ik van het prachtige waar, toch? Had je dan ik nog wat moois juggen.
1: Verzel, dus je kent wel verkeerpje, vind ik.
0: Dat is mooi. En dan heb ik nog de snijn. Die wil ik er wel even nemen, want die is voor u altijd heel erg belangrijk. De Simmer Schnein is traditiegetrouw jouw altijd rond de ondervereniging, de doensverenigingen, muziekverenigingen, theater uit de gemeente en iets bredere regio. En die hellen we alle jaar. Dit jaar hebben we bestellen altijd podia beschikbaar. Dat kun je nou net boeten, want dat is net het dan. Die hellen we alle jaar naar binnen in de lawaai. Dus we horen die hele Simmer Schnein, dat ik een heel groot feest in de lawaai. Van 1 tot 5. Daarvan sinds ik kom, want er is van alles te beleven dan. Ja, lekker binnen in de koelte.
1: En had die verplaatsing van het programma naar de lawaai nog financiële gevolgen? Maak je bijvoorbeeld extra personeel in hier of oorzaken?
0: Nee, zoals we het nu kunnen zien, we werken hier heel prot aan vrijwilligers. Die zijn ongelooflijk loyaal aan onze organisatie. En die zullen, want we hier alles al in touw zetten om ik boeten toch in warmte, mijn vrijwilligers, om het verantwoord te doen. Die komen ook meer binnen. Dus het is verpleetsen zo vol mogelijk. En een aantal dingen kennen we ik gewoon net wan, omdat we het net verpleetsen kennen en het net het wan is in de hitte boeten.
1: Nee, het viel dan wel een beetje zo alsof het al hier op het laatste moment, maar onderkant denk ik, ja, dit zit er al heel lang om te komen, deze temperaturen. Wie neemt het al lang met wanden?
0: Ja, we binnen daar wat we al dien hebben. Het wien heel erg verzegen. Dat het iedereen misschien die dat een beetje in de gaten houdt. Het wien echt dagkoersen. Van de temperatuur skeert alle kanten op de Arune 2 weken. Wij hadden dat al langer in de gaten. We hebben daar ik echt een weermeesken van een grote organisatie. Die heel specifiek verdrachten zijn kunnen. Wat is de voorspelling? Hebben we er al vanaf het begin van de week erbij gehoord. Van hoe, wanneer kunnen we echt serieuze voorspelling dan? En eigenlijk wie het pas... kennen we van, just de joen van de moon. Toen kregen we het zijn van, nou weten we wel hoe het eruit zijn zil, verwachten we. Hè? Die hele grote fluctuaties zien er wat uit. En dan kennen we no pas, want wij willen zo lang mogelijk alles strok inletten wat ik maar mogelijk is. Van de moon hebben we schenk in wat wel of net mogelijk is. En we hebben bijskeer klimaat.
1: Oké. Dank u wel voor de uitlichting.
0: Hartstikke mooi. Tegen welkom hier.
1: Ja, ik heb het toch. Ellie van der Hoort u dat. Directeur van Schouwburg de Lawaai in Drachten.
2: De beste interviews en reportages.

0: Dagjes van Hjoerd.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het doek is definitief van Var Warmheeg. Een voor Nederland uniek project van een warmtenet op dwarpsniveau. Genadeklap kwam eigenlijk deze week toen de gemeente Zuidwest-Friesland besloot de netgarantie in te wonen voor het jild. Vorig jaar om dit heren hier eigenlijk Warmheeg dezelfde conclusie lutsen. Het is net helder. En dat is wel opmerkelijk wat je betinkt dat de animo van de inwoners van Heeg best goed hier. En dat de contracten maar de oornemers ik al clear line. Nou, Lucie Gelderblom, wie een van de allereerste oeroude belutsen bij de projectgroep Warmheeg is nou aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, het komt net als een verrassing, maar misschien toch wel als een teleurstelling.
4: Nou, de teleurstelling was er vooral vorig jaar, toen we ook al de conclusie moesten trekken dat het er niet in zat. En het afgelopen jaar zijn we nog met een aantal partijen, op verzoek ook van die partijen, aan de slag gegaan om te kijken of er toch nog een doorstart mogelijk was. Dat nu toch niet lukt, dat blijft jammer,
3: ja.
4: Maar een grote verrassing is het niet.
3: Nee, waar verwiet je het meeste?
4: Het is een samenstel van zaken die allemaal gespeeld hebben. Het begon natuurlijk vorig jaar toen we wel heel veel klantcontracten ophaalden. Eigenlijk was dat in 2023 al. Maar niet genoeg om financieel zelfstandig verder te gaan. Dus daarmee werd de garantstelling voor de lening van de gemeente een stuk groter. Belangrijker. Een grotere invloed.
3: Ja.
4: En dan beginnen risico's mee te wegen. En die zitten er op allerlei fronten. En ondertussen is het een pilot. Je loopt voorop. Dat is voor een dorp als Heeg natuurlijk een eerste keer. Het is ook voor de gemeente een eerste keer. Dus je bent met z'n allen aan het uitvinden hoe dit werkt, hoe dit moet. Het is een groot project, complex project. En alles bij elkaar. Is het op zich niet zo verwonderlijk dat het strandt.
3: De gemeente heeft uiteindelijk gezegd, wij willen net garantie, want het risico is iets te grut. Maar dan ik ergens de conclusie lukken dat je het financiële aspect, de financiële component van dit hele project, er jeder bij helemaal niet.
4: Ik denk dat dat heel verstandig was geweest. Ja, dat is een les wat ons betreft die geleerd moet worden. Dat je van in een vroeg stadium verschillende disciplines in het projectteam zet. Hè. Een projectteam aan de kant van het dorp, maar er is ook een projectteam aan de kant van de gemeente. En zoals ik het wel zeg, het venijn zit in de staart in het geval van Warmheeg. Want op het laatst komt de financiering tevoorschijn.
3: Ja.
4: Kan het allemaal gefinancierd worden, dan komen er andere mensen bij en andere mechanismen. En dan gaat er heel sterk naar risico's gekeken worden. En dat is iets heel anders dan het begin van het project, waarin iedereen in kansen denkt en in ambities.
3: Ja.
4: En ja, dat is een beetje sneu om dat pas helemaal aan het eind erbij te hebben. En op een of andere manier zit er ook wat schuring in, naar ons idee, tussen de manier waarop de risico's bepaald worden en afgewogen worden, versus dat we met z'n allen een transitie in moeten en dat je met innovatie bezig bent en vooral ook naar kansen moet kijken.
3: Ja, dan ben je idealistisch, zeker in het begin. En denk je van wat zou mogelijk wezen. Dan blijkt er wel wat mogelijk te wezen. Maar hij dan ik wat te naïef is. Dat we denken van ja, dat deal, daar komt het wel goed, maar.
4: Nee hoor, nee. Nee, we hebben van het begin af aan heel duidelijk op alle soorten manieren telkens afgewogen van heeft dit nog een kans? En wij waren niet de enige hoor, er waren heel veel partijen die met ons meekijken. Dus we hebben dat wel altijd heel scherp in de gaten gehouden. Dan gaat het vooral om de business case, wat moet je investeren en wat levert het op? Alleen die risicobepaling, die kenden wij niet.
3: Nee.
4: En die kwam pas vrij aan het eind tevoorschijn.
3: Waar heeft die risico's dan bepaald? Waar wie daar fundamenteel is? In.
4: Dat doet de gemeente.
3: Ja.
4: Of degene, dat doet
3: die garantfirma.
4: Garant, ja, precies. Ja. Ja, precies.
3: Ja. En de heem op pensioen, is dat de commissie het beeld wat ik krijgen had?
4: Sorry, ik praat.
3: Hebben jullie daarop verkeken?
4: Als je het niet kent, dan weet je ook niet hoe het in elkaar zit. En er is eerder een raadsbesluit genomen over garantstelling toen we nog dachten dat we 14 miljoen moesten lenen. En toen zag alles er heel positief en goed uit. Toen kregen we ook een gunstig risicoprofiel als project. En even later, in anderhalf jaar later, zag dat beeld er heel anders uit. Hadden we een hoog risicoprofiel en hadden we ook meer geld nodig qua banklening. Maar hoe die dingen dan op elkaar ingrijpen en hoe die mechanismen dan lopen in die risicobepaling, ja, daar zijn wij niet bij betrokken. En dat is een soort black box waar dan op een gegeven moment iets uit komt rollen. Met respect voor de gemeente uiteraard. We snappen heel goed dat ze voorzichtig moeten zijn met beslissingen als dit.
3: Ja, het is mijn inscriptie al natuurlijk uiteindelijk. Ik nog eens keer.
4: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Alleen we vragen ons natuurlijk wel af van ja, hoe krijg je het dan wel voor elkaar?
3: Ja, dat is nou de vraag. Nou, speelt het bij Jim misschien in Heeg, ik nog wel eens een keer, dat er een soort wet er is. Hè? Dus dat compliceerde de zaak van het warmtenet wel wat.
4: Nou, dat is een van de problemen als het om het geld gaat. De inschatting van hoeveel investering heb je nodig. De eerste studies zijn altijd gunstig. Dat zie je met alle projecten. Dat was bij Warmheeg ook. Dan ga je een stapje meer detaillering en ontwerp doen. En dan komen er allerlei technische knelpunten tevoorschijn.
3: Je moest onder wet het droog of droer heen.
4: Ja, precies. Nou ja, voor het oude centrum van Heeg bleken we 4 keer onder het water door te moeten. Om via een omweg bij het oude centrum te komen. Omdat er al zoveel leidingen in de ondergrond liggen. Ze konden geen rechtstreekse verbinding maken. Nou ja, dat scheelt nogal in.
3: Ja, daar ben ik de jorden van. Ben je nou, een keer dat dan steeds, een illusiearmer en een ervaringrijker?
4: Ervaringrijker, absoluut. Illusiearmer, ja, is heel lastig te zeggen.
3: Je bent bevlogen, je hebt er jaren op werken en je bent eigenlijk best dichtbij. En dan,
4: we waren hartstikke dichtbij. Ja, dat klopt. Maar wat je ook realiseert zo bij de eindstreep is dat ook het nadeel van een pilot is. We waren een van de eerste, de koplopers, een van de. En dan kom je punten tegen waarvan een heleboel partijen nu ook zeggen van oh ja, dat moeten we ook nog oplossen. Nee. Alleen voor ons komen die oplossingen te laat. Ja. Dus het is een beetje de wet van de remmende voorsprong.
3: Ja, misschien kijk wat de vierde ontwikkelingen nu voorop.
4: Ja, en aan de andere kant, zonder pilot ontdek je niet wat je in de praktijk allemaal gaat tegenkomen. Ja, hopen ontzettend dat er geleerd gaat worden van Warmheeg.
3: Ja, de wethouder die zei al van, dat jouw mogelijkheden van gelijkse projecten misschien op orde plakken, misschien wel bij u in de gemeente.
4: Nou ja, dat zou kunnen.
3: Ja, en voor je expertise en ervaring die je opdien hebben, dat ik wel van beschikbaar stellen?
4: Jazeker. Ja, we hebben het in de afgelopen jaren al gedaan dat we initiatieven vergelijkbaar die bij ons aankloppen, dat we die helpen, van informatie voorzien. En we hebben een logboek geschreven wat online staat. Daar staan alle ervaringen en producten in die we geproduceerd hebben in de afgelopen 8 jaar. We zijn 8 jaar bezig geweest.
3: Ja.
4: En dat is voor iedereen te downloaden en te gebruiken.
3: De les van Warmheeg.
4: Yes.
3: Ja, succes met het volgende project. Lucie Gelderblom, dank u wel voor je verhaal.
4: Graag gedaan.
3: Oké, tot ziens.

0: Geen AZC-protest, maar een stiepe demonstratie in Dokkum. Het tiental mensen die lieten harnieren op de Schild in de stad. Maar verskate taspraken en muziek wie dus weer gemoedelijk. Een verslaggever Esther Bethlehem van RTV NOF die zegt bij die demonstratie en praten onder oren met rietslid Marije van der Staal.
1: Ik ga me van de jongen wel uitsprutsen bij deze demonstratie. Daar ga ik wel even op twijfelen. Juist eigenlijk ook omdat, dat ga ik in mijn verhaal zijn. Eigenlijk is het als rietslid in deze tijd belangrijker om te lustrien dan om te spreken. Juist omdat er zoveel verschillende geloden binnen in ons meerskip is het goed om dat alle keer te jaren.
2: En door had ze inderdaad, ik dien zeg je even dien. Dus je is je joet en net mooi. Waarom vind je het belangrijk dat er wel een AZC in Dokkum komt?
1: Omdat ik heel belangrijk vind dat we solidair binnen met mensen die ons steun nodig hebben. En in dat geval is dat ook voor mensen die het opvang nodig binnen.
2: En Wietke, joh, joet, wat zijn hier bij de demonstratie? Waarom ben jij nog vaak in de AZC? Waarom moesten de mensen net als joet hier naar de Silta komen?
3: Nou, de mensen die vlucht binnen en hier in Nederland rucht op een asielprocedure, nou ja, die zitten behoorlijk lang in de wacht. En dan moet ze ergens een plak gaan en dat is heel simpel. En de spreidingswet, dat is een landelijk besluitwest. Wat iedereen, elke gemeente mooi doet. Nou, ze had nou weer een AZC van 210 mensen. Nou, vergeleken bij 20 jaar geleden weer een AZC van 400 tot 600 mensen. Ik denk, nou, dit moet gewoon kunnen. Hè, maar een beetje goede wil.
4: Ik ben Christine Snijder.
2: En Jo, zeg je bij de demonstratie van het AZC. Ja. En waar had jou jouw verhaal op gebaseerd? Wat had jou al even verteld, Joen?
4: Ja, ik dacht van wat moet ik nou eigenlijk vertellen? En wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Echt helemaal net. En ik ken er toevallig honderden. Ja, dat brengt mijn werk, maar ook mijn vrijwilligerswerk mij zich mee. En ik dacht, ik wil gewoon even een paar mensen eruit lachtje van waar ben dat nou? Even eigenlijk een sketsmeidje van hun leven. En benadrukken dat hele gewone mensen ben.
2: En wat voor welk doe je dan dat jouw nauw meisje in contact binnen?
4: Nou, ik ben als vrijwilliger ben coördinator voor het taalcafé voor Oekraïners. En daar ben ik voor jou, Rielien, eigenlijk had ik dat opricht. En toen had ik weer ontdekt hoe ontzettend leuk het weer om mensen een taal is, Tian. En toen had ik een opleiding volgen en nu ben ik gewoon echt professioneel docent. Hè?
2: Er zijn een soort mensen die gewoon demonstreren het zin, het AZC. Maar waarom vind jou dat ze hier een welkom wijzen matten in Dokkum?
4: Nou ja, ik denk, ik had daar eigenlijk helemaal net zo'n uitsprutse mening hoor. Vluchtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te loren gaan. Dus we houden ze net zin aan de grens. Of we moeten ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is. Dan moeten we net zulke grote discussies opvieren. Gewoon AZC, die hebt er gewoon bij. We zijn mensen. Er komt bij mensen in een oorlogssituatie, haast soms hulp nodig. Dus moet er gewoon een standaard aantal AZC's komen. En die winnen vroeger ook. En er winnen helemaal net zo volle problemen mee.
2: Dan win je een soort mensen. Dus dat liet ik wel zien dat er een soort mensen van een AZC binnen. Dat er prototype ek is. Hoe is het om te zien dat er zo volle mensen op aankomen?
4: Nou, dat vond ik prachtig. Want ik weet van een heel soort mensen dat ze eigenlijk net zo goed worden. En dat vind ik wel heel erg. Ja, dan win je ook. Oh, de meeske, man van Jen Jochen toch, die het toch nog heel belangrijk vindt om hier te komen. He, maar zijn ben maakt hem wel wat zorgen. Van ben, is het wel veilig? He? En dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Daar mogen we bang voor wezen. Net voor asielzoekers. Maar bang wezen voor al dat geweld en die agressie. En daar mogen we ze mee ophouden. Gewoon een beetje menselijk wezen, een beetje aardig voor elkaar.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: De dijk voorbij. Omroep
7: Friesland. De laatste ambachtelijke slachterij van Stien sluit de dwang. Mijn vier generaties, Koen de Eenders, Piet en Tineke Brolsma, geen opvolger vinden. Verslaggever Geke Leenstra bracht zijn bezitten in haar laatste weken als slachters.
8: Ja, de pensioen dat kwam er aan op een gegeven moment. Nou, je bent 64 en toen had ik al zo en nou, het houdt een keer op. Maar ja, nu ben ik haast 60 en nu houdt het echt op. En het is jammer dat we geen opvolger vonden, maar dat hebben we wel geprobeerd, maar dat is net lukt. En je moet het toch een keer in een streep zetten. Ja. En dat hebben we niet.
2: En wel ooit een mannetje om je opvolg kon vinden?
8: Nee, ja. Er winnen wel wat meisjes, maar Ja, wij hebben een aparte eisen, denk ik, maar het is gewoon net lukt. Het is gewoon net lukt. En ze zijn er ook weinig, ja. Want wij zijn bij de vereniging en die vond ik jammer dat we iets niet gaan. Maar ja, toen zei ik, nou ja, dan kom je hier maar even wat meisjes. Maar ja, die zijn er net. Het is moeilijk.
6: Ik kan me voorstellen dat je hem dat wel zonde vindt.
9: Ja, maar daar hebben we ze al bedeljoen. En het is gewoon, ja, bied ik wel mogelijkheden voor andere dingen. Ja, er zijn natuurlijk in dit dorp wel meer mogelijkheden. Er is de reuring genoeg, dus ja.
8: Dat had ik altijd mooi voor me. Het is een mooi vak. Ik had er altijd maar plezier in. Ja. En tot het laatste aan daar. Daar bekeert niks om.
6: Wat vind je zo mooi aan het vak?
8: Ja, nou, een van de mooiste dingen vind ik dat het zo snel gaat. Nou, je kippie en een week later en 14 dagen later, dan is het weer op. En dan kun je weer op naai.
6: Nou, klantencontact, hè?
8: En klantencontact natuurlijk, ja. Hartstikke leuk. Ja.
6: Ja. Jo, ben je klant bij de slachter? Ja. Kom je hier al lang?
10: Ik denk dat het 40 jaar, ja. Zo lang al weer ben je.
6: Ja, wat vind je er nou van het slachtersluit?
10: Jammer, heel jammer. Want normaal we bedenken, we hebben nou hele maten.
6: He? Wat vond je het lekkerst om je te helling bij de slachter?
10: Nou, alles eigenlijk wel. Alles is prima. Ja, en ik van de feestdagen weet ik altijd top. Ja, kon al je nooit beter.
9: Nou, ze schrokken er. De mensen schrokken er wel van, je. Dat het, ja, zei iets wat er altijd west is. Dat in één keer helemaal stappen zal. En echt helemaal stappen zal. En ja, dat is... Mooi, even een schrikreactie.
6: Ik zeg dat je hem je voorbij de door laat toch een boek. Daar staan allemaal alle mooie teksten die van Jimme.
8: Oh ja, heel lovende woorden. Ja, dat is hartstikke leuk.
6: Ja, wat doet dat van Jim?
9: Ja, dat is leuk. Dat is een stukje erkenning. En dat is wel goed.
6: Ja, want hoe zit de weekend er voor de rest uit?
8: Nou, mensen die komen gewoon nog. En daar ben ik wel mensen die bestellen wat extra's. En die doen wat in de vriezer. En een vriezer invullen. En een barbecue. En, nou, het kan allemaal mooi. We willen eigenlijk terug in tot de laatste dag.
9: Dus nou heb je een afscheid of, ja, voor de klanten. En van 12 tot 5 kun je op komen voor een hapje en een drankje. En dan, dan sluiten we het machinaal nou.
7: Ja, dat is Dien voor de ambachtelijke slachterij van Stiers, de laatste van Stiers. Met vier generaties dus. Slachterij Brosma uit Stierswei.
5: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
11: Dit is de dij voorbij.
5: De Kutabrani wolverkeer is op dit tijd onder controle bij het bedrijf Organic Foods. Brutse Jetters van de Midi, die brand uit. De brand wordt het voortdurend opschaald naar Tige Grutte Brand. De brandweg meldt dat de brand op zouden van het pand uitbrutsen is. En uitslaand rijken terug de squastien van het gebouw. Nou, Sietske Balt van de veiligheidsregio van de brandwacht, die weer familie bij die brand. Een goeie meetje. Ja, de zaak is nou onder controle daar in wolverkeer.
12: Ja, de brand is intussen onder controle. Dat wie nog wel even het hurkje, want eerst liep het erop dat het zich uitbreidde zo. Het baat ik een beetje grutter, maar daarna kregen we het toch onder controle. En dat is goed nice vanzelf.
5: Ja, dat is goed nice. Het best wel een ingewikkelde operatie was om de boel daaruit te krijgen.
12: Ja, de brand zit in het gebouw zelf. Het werd lastig om erbij te komen. Op een gegeven moment was het echt gevaarlijk voor u om naar binnen te gaan en daar de brand te bestrijden. En daar kwam dan nog bij dat het heel warm is om te werken. Dus ja, daar hebben wij les van bij het werk zelf, het zwierwerk. We staan daar in warme beschermende kleren. Dus dat betekent ook dat we op die het aanlossen matten en een soort drinken matten om oranje steen te blijven.
5: Ja, dan was dus aardig wat mensen daar in spier hebben. Wie er genoeg?
12: Ja, dat klopt. De wie er nog, hè. We hier al opschaald naar zeer grote brand. En toen de brand zich uitbreidde, hebben we nog eens opschaald naar nog meer ploegen erbij. Aan de ene kant om die brandbestuurder te kennen, maar aan de andere kant ook om een koren die het aanlast te kennen.
5: Ja, ja, dus die warmte heeft in die zin nogal een belangrijke factor was bij het bestrijden van deze brand.
12: Ja, we moeten goed op uzelf denken en zorgen dat we ze baan wil kennen. En dat je het ook, ja, de zorg voor uzelf bij.
5: Ja, nou dat is logisch. Dat bedrijf, Organic Food, is dat pand helemaal verlengd?
12: Nee, er is een deel van het pand, hè, bij de brandweer. Daar is flinke skeer. Maar er ben ik delen van het bedrijf wat gewoon nog oranje zit. Het hele gebouw zit nog oranje. Aan de boetekant is er weinig om te zien. maar in een bepaalde hoeken van het gebouw, daar is Grutte Skeer.
5: Ja, chips vooral, maar ik hoor organische producten, vegan producten, ja, alles is verlengd, denk ik, hè?
12: Nou, dat mag nog besjoen worden, dus dat wil zelfs ook mij aan de slag gaan. De hoeken werden er al vier. Ja, daar kan ze voorlopig net aan de slag. Hoe Grutte Skeer precies is, dat mag nog besjoen worden. We zijn nog druk de waande bij nijblussen en nijcontroles en ventileren. En dan zullen bedrijven ook in de situatie naar binnen kennen, hè, in de oordelen van het bedrijf zien kennen van hoe zit het hiervoor. En kennen we weer ons slag, ja. En wanneer dan?
5: Ja, dat is de vraag. En hoe de oorzaak valt net het meeste te zeggen, liet het niet?
12: Nee, het begon beneden. Eerst wie het bericht dat het boven begon, maar dat bleek beneden en trocht te slaan naar boven. Maar wat precies de oorzaak ervan West had, ja, dat weten we net. Dat we op dat moment het net uit te ziekje, want we konden net goed bij. Uw prioriteit lijkt bij het bestrijden van die brand. En gelukkig weer alle meiwerkers op naar boven. Dat is het allerbelangrijkste zelfs.
5: Ja, want er is verder, dat maken we natuurlijk wel eventjes memoreren, net in een verwoenderijk of iets dergelijks.
12: Nee, dat klopt. Nou,
5: dat is misschien toch wat allerbelangrijkste nog. Siske Wout van de Veilige Zeker, dank u wel voor die verslag.
12: Ja, graag niet.
5: En fijne dag verder.

0: is er weer
1: de dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier
1: met het oog op morgen.
2: Alles wat de spieren.
0: Is dat allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele, openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Mensen kunnen last krijgen van uitdroging en oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Op veel plekken zijn maatregelen genomen. Veel scholen en universiteiten zijn dicht. En in de provincies waar code rood geldt, wordt geen post bezorgd. Voor rouwpost en medische post geldt een uitzondering. Sommige pretparken blijven dicht, andere hebben aanpassingen gedaan. 3 zwemmers zijn verdronken in open water. In Utrecht overleed een jongen van 13 en in de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. In Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. Er is iemand aangehouden. Of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Op een van de sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland en hebben tussen 2022 en 2024 voor 1,7 miljoen euro aan tikkies verstuurd. Daarnaast waren er ook nog veel contante betalingen. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor en onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in de opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Of er gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. Morgenavond lokaal een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon kozijnen.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met iUngo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterijen. Stop met gokken, begin met besparen. iUngo.nl iUngo.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Meteen beginnen met besparen. iUngo.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het wordt de warmste nacht ooit gemeten en net tijdens die warmste nacht speelt Oranje een WK-wedstrijd. En toch blijven in de meeste gemeenten de terrassen dicht uit vrees voor drankmisbruik en geluidsoverlast. Hebben we mediterrane temperaturen, nu nog een wat meer mediterrane mentaliteit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het is warm. Ik ben vast niet de eerste die het zegt. Wat gaan we doen vanavond? Aandacht voor de aardbeving in Venezuela. Claudia de Armas, Venezolaans-Nederlander, was de hele dag op zoek naar informatie over haar familie. En oud-ambassadeur Robert Schuddeboom die volgt ook het nieuws op de voet. U hoort ze straks allebei. Morgen presenteert het kabinet de nieuwe stikstofplannen. Wordt Rijkhalsen naar uitgekeken. Een belangrijk moment. Maar onze verslaggever Lars Geerts die verpest het moment, want die heeft de volledige plannen al zo'n beetje in handen en vertelt ze zo meteen alvast. Een theatervoorstelling tot de laatste adem over hoe zorg te bieden aan stervende moslims. Die hebben net andere wensen en verlangens, net andere rituelen. Samira El Mousvi, die vertelt er zo meteen over. En Shasha Morali, die zit al klaar voor Nederland-Tunesië. Volgens sommigen is Tunesië het slechtste team van dit toernooi. En dat maakt de wedstrijd natuurlijk extra spannend. Want als je verliest van een heel slecht team, dan ben je natuurlijk wel heel slecht bezig. Nu wordt er ook gevoetbald. Twee wedstrijden in groep E tegelijk. We gaan maar even kijken hoe het ervoor staat. Krijn Schuitenmaker bij Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe is het daar?
3: Ja, het kleinste voetballand Curaçao van Dick Advocaat staat op een 1-0 achterstand. Net begonnen aan de tweede helft. Die is anderhalf minuut oud. Nicolas Pepe maakte al na 7 minuten de openingsgoal in die wedstrijd. Slecht verdedigen van Curaçao. Ze kwamen er wel een paar keer heel goed uit. Hoor. 4 schoten op doel voor Curaçao dat deze wedstrijd moet winnen om de volgende ronde te halen. Dat is nu de stand van zaken. Maar voorlopig staat Ivoorkust, dat trouwens gewisseld heeft. Olai is in de ploeg gekomen op een 1-0 voorsprong.
2: Suze van Kleef, die is dan weer bij Ecuador tegen Duitsland.
4: Spannende minuten bij Ecuador-Duitsland. Vooral voor Ecuador, want zij moeten vandaag gaan winnen, ploeg van Ecuador. En krijgen nu een penalty tegen. Scheidsrechter werd vervolgens naar het scherm geroepen. Want, zegt de VAR, is daar niet een overtreding aan vooraf gegaan. Ecuador moet dus winnen om die knock-out fase te bereiken vandaag tegen Duitsland. Stand is 1-1 en nu moet de scheidsrechter dus gaan beslissen of die strafschop wel of niet doorgaat. Het mag eventjes duren. Ze twijfelt. Ze blijft even staan bij haar scherm. En moet haar beslissing vervolgens gaan maken. Dat duurt nog steeds eventjes. En daar is het antwoord. Geen penalty, want geen overtreding in die 16 gemaakt. En zo komt Ecuador dus goed weg hier tegen Duitsland. Staat het nog steeds 1-1 en moet het zelf gaan scoren.
2: Nou, spannend. We houden de luisteraars op de hoogte natuurlijk. En we gaan snel verder met het nieuws van
1: donderdag 25 juni.
5: Morgen wordt het code rood.
2: Die waarschuwing geldt morgen in 8 provincies. Het KNMI legt uit waarom.
6: Bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt groot gevolgen heeft voor het menselijk lichaam.
2: Het wordt morgen echt heel warm.
7: Het kwik schiet omhoog morgen met uiteindelijk maximumtemperaturen tussen de 36 tot 38 graden.
2: Plaatselijk kan het zelfs 40 graden worden. Rechtszaken gaan morgen niet door en organisaties nemen maatregelen.
8: Scholen sluiten hun deuren. Rijkswaterstaat zegt tegen automobilisten: ga alleen de weg op als dat noodzakelijk is.
2: Het advies is morgen om zoveel mogelijk uit de zon te blijven, rustig aan te doen, want de hitte kan dodelijk zijn.
9: We hebben in eerdere recorddagen met zulke hitte ook gezien dat er bijvoorbeeld grote oversterfte optreedt.
2: Twee zware aardbevingen in Venezuela vannacht, die zorgden voor veel paniek. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en dat komt niet vaak voor in Venezuela.
10: Deze bevingen zijn heel uitzonderlijk. Het zijn de zwaarste bevingen in de regio in de afgelopen 100 jaar.
2: De dochter van deze vrouw maakte de bevingen mee.
11: Ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis. Lampen, schilderijen.
2: Het dodental is opgelopen naar 188. Venezolanen hier in Nederland leven mee.
12: Enorm pijnlijk. Omdat ik weet dat Venezuela al in een humanitaire ramp zit.
2: Haar vader heeft de aardbevingen gelukkig overleefd.
12: Ik ben alleen maar blij dat hij nog is.
2: De Gezondheidsraad wil dat alcohol drinken minder normaal wordt, want...
13: Er is geen veilige ondergrens voor alcohol, dus ieder glas alcohol wat je drinkt is schadelijk.
2: Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen.
14: Omdat het dus ook gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor verkeersongevallen of voor verschillende vormen van geweld.
2: Voor veel mensen hoort alcohol er gewoon bij.
15: Nee, je moet wel een beetje genieten, vind ik. Gewoon, alles moet in de juiste balans zijn.
16: Ja, af en toe met iets te vieren moet er een wijntje bij.
2: Volgens minister Hermans kunnen Nederlanders prima zelf beslissen of ze willen drinken.
17: Het blijft jouw eigen keuze of je een drankje neemt of twee drankjes.
2: Maar volgens de Gezondheidsraad kun je beter water drinken.
18: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
2: Een hele jonge aanwezige bij een vergadering van Europese klimaatministers vandaag. Ja, een Zweedse minister nam haar baby mee en die wilde ook gelijk mee vergaderen.
19: An electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
2: Brigitte Kaandorp vindt het knap hoe deze minister het allemaal combineert.
20: En dan moet je ook nog gewoon afwassen, de was ophangen, ramen lappen, eten, kopen, gras maaien, getrouwd zijn. Het is natuurlijk hartstikke leuk om gelukkig te zijn, dat wel. Maar het kost zoveel tijd.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, Nederland gaat de warmste nacht ooit in. En waar is het nu het heetst? Aan de lijn melkveehouder Marcel van Helvoort in het Limburgse dorp El. Goedenavond. El was een van de heetste plekken van Nederland. Dat weten we heel precies, want er is een KNMI weerstation. En dat weerstation staat nou net precies op uw erf. Hoe warm is het daar nu?
21: Nou, ik kan het zelf niet zien op het station zelf, maar ongeveer 30 graden, net onder, denk ik. Het is ontzettend warm geweest vandaag al.
2: Ja, het was de bedoeling. De gedachte was dat het daar het allerwarmst zou worden, maar het werd dan net in Woensdrecht iets warmer. Heeft u dan toch een gevoel van, goh, jammer, we zijn voorbij gestreefd?
21: Nou, nee, dat maakt me in die zin niet zoveel uit. We doen vaker mee met de records. Het plaatsje L halen, moet ik zeggen. De ene keer hebben wij de eer en de andere keer Woensdrecht of Ros doet tegenwoordig ook vaker mee.
2: Dus dat soort gevoelens spelen geen rol. Kunt u de situatie qua hitte schetsen op het erf? Hoe staat alles er nu bij daar?
21: Ja, we hebben een hele warme, drukke dag achter de rug gehad. Of met drukkend weer, moet ik zeggen. Het was vooral rond 6 uur was het echt heel drukkend. En we hebben zelf een melkveebedrijf. En wij hebben hier een 500 melkkoeien die wij verzorgen. En dan moet alles eigenlijk bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin, dus met ventilatoren en met sprinklers. En veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk. Dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
2: Ja, morgen kan het zelfs 41 graden worden. Dan zitten we bij het record zo'n beetje. Bent u zich aan het voorbereiden?
21: Ja, het is alles eigenlijk bijzetten natuurlijk. Of, ja, we zijn het natuurlijk wel vaker gewend. We zijn de hele dag in de weer. Kijk, ik hoorde net ook al dat code rood. En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
2: Ik wens u heel veel succes morgen met de warme dag. En misschien toch een record. Dat zou toch leuk zijn als je weerstation hebt en je hebt het record. Marcel van Helvoort, hartelijk dank.
21: Ja, dankjewel.
2: Ja, we gaan verder met de krant van morgen. Michiel, begin maar vast.
22: Twee docenten van de Universiteit van Amsterdam zijn naar het Parool gestapt. Ze willen duidelijkheid over de communicatie tussen de Unie en de Israëlische lobbyorganisaties. En ze willen inzicht in de beveiligingskosten. Die informatie krijgen ze niet, zelfs niet nadat de rechter de universiteit heeft verplicht tot het betalen van een dwangsom.
2: Onbegrijpelijk vinden de docenten. Ze snappen niet dat er zelfs na het uitbreken van de oorlog in Gaza nog samenwerkingen zijn aangegaan met Israëlische organisaties. De universiteit zegt tegen de krant dat die samenwerking niet zomaar kunnen stoppen en dat er geen nieuwe contracten met Israëlische organisaties worden getekend.
22: Het AD heeft laten uitrekenen welke gevolgen de hitte heeft voor de economie. Flink wat, is de conclusie. Vooral in de bouw, landbouw en transportsector zijn de gevolgen groot. Het kost ongeveer net zoveel als een halve stakingsdag. Mensen werken korter en ze zijn minder productief.
2: Als het warmer is dan 32 graden, kan het menselijk lichaam tot 40% minder inspanning leveren. Bij de temperaturen die morgen verwacht worden, is dat nog veel hoger. De conclusie is dan ook, hitte zet de hele economie op een lager pitje.
22: Hoewel oud en nieuw nog ver weg is, loopt de spanning bij vuurwerkverkopers op, schrijft de Telegraaf. Ze hebben nog altijd niets gehoord van het kabinet dat met een compensatievoorstel zou komen voor het vuurwerkverbod dat eind dit jaar ingaat.
2: Volgens de vuurwerkhandelaren kan het niet anders dan dat er mensen failliet zullen gaan. Onbeschoft noemen ze de gang van zaken. Daarnaast balen ze omdat ze er zeker van zijn dat Nederlanders massaal de grens over zullen gaan om vuurwerk te kopen.
22: Nu de Gezondheidsraad adviseert om alcohol minder aantrekkelijk te maken, is NRC gedoken in de alternatieven. De krant komt tot een opvallende conclusie. De sommelier krijgt in restaurants steeds vaker concurrentie van de sappelier. Iemand die zelf alcoholvrije dranken samenstelt, passend bij de menukaart.
2: Waar enkele jaren geleden vooral wijn werd geschonken, staan er nu ook volop mocktails en limonades op de drankkaarten. Het zelf maken van die dranken gebeurt met evenveel aandacht als het bereiden van het eten, zegt een kenner.
22: De sappelier vertelt aan de krant dat niks te gek is, zolang de smaakcombinatie maar goed is. Zo heeft hij al zwart gerijpte pruimensiroop ontwikkeld, met hooi, venkelloof en zeewier. De smaak past perfect bij een stuk geroosterd buikspek. Toch moet hij ook eerlijk zijn, niet al zijn experimenten zijn gelukt. Een drankje met zwart gegaarde aardappels was echt niet drinkbaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Hurt Somebody, Noah Kane en Julia Michaels. Om 6:00 s'avonds werd Venezuela gisteren opgeschrikt door een dubbele aardbeving. Hoe groot de ramp is, ga ik vragen aan de Venezolaanse Claudia Darmas. Die zit hier tegenover mij, een oud-ambassadeur in Caracas. Robert Schuddeboom, die heb ik ook aan de lijn als het goed is. Mevrouw Darmas, hartelijk welkom. Woont al 15 jaar in Nederland. Laten we even de afgelopen dag bekijken. Bent u de hele dag aan de telefoon geweest met familie?
1: Ja. Ja, nee, zeker ook berichten aan het kijken van Instagram en de social media. Zo begon mijn dag eigenlijk. Schrikken met verschrikkelijke beelden van gebouwen die in elkaar storten. En de eerste instinct is om jouw familie te bellen. En natuurlijk nemen ze niet op. Dus alles gaat door je hoofd.
0: Heb je inmiddels wel iedereen te pakken kunnen krijgen?
1: Ja, gelukkig, ja. En na de tweede poging heeft mijn vader wel de telefoon opgenomen. En hij zei dat hij was oké, mijn moeder is oké. Dus toen kon ik een beetje ademen.
0: En hoe zit het met familie verder weg? Ooms, tantes, neven, nichten?
1: Die zijn ook oké. Maar ik heb bijvoorbeeld een nicht die woonde in La Guaira tot gisteren. Ze woonde in een flat en ze kwam terug naar haar werk en ze vond dat er geen flat meer was. Haar hondje was in haar appartement en die heeft het dus niet gered. Ze had geen internetverbinding en ook geen mogelijkheid om iemand te bellen. Dus ze heeft de hele nacht rondgelopen terwijl mensen aan het plunderen waren. In de ochtend heeft ze dus een kerkje gevonden en ze heeft daar een paar uurtjes gezeten tot ze dus naar Caracas kon, naar een andere tante van mij. Het is echt verschrikkelijk.
0: Angstaanjagende verhalen. Tientallen seconden duurde het. Een vrij korte, hevige schudding. Daarna nog geen gebouwen die gewoon in één keer totaal instorten. Je noemde Al Waira, dat is een van de getroffen plekken.
1: Ja.
0: Het ging hier in het nieuws toch eigenlijk heel veel over Caracas.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is toch ook wel een grote stad.
1: Ja, nee, eigenlijk de ergste plek, dat was in La Guaira. Dat is dus een stad die naast Caracas zit. Dus het is waar het vliegveld is. Zo kan je dat wel bedenken. Daar is het echt de grootste schade.
0: Maar een stad van ongeveer 270.000 inwoners.
1: Zo ongeveer.
0: Googelde ik bij elkaar.
1: Mm-hmm. Ja, nee, inderdaad. Veel mensen die wonen daar meestal en gaan werken in Caracas. En die arme mensen, 30 jaar geleden hadden ze ook zo'n ramp. Het was een uitvloed. Ja, waterstroming.
0: Een grote overstroming was daar toen.
1: Ja, precies toen. Dus veel mensen hebben toen hun huizen ook kwijtgeraakt. En nu na 30 jaar weer zoiets. Het is echt heel zielig.
0: Zijn aardbevingen gebruikelijk in Venezuela?
1: Niet. Ik heb eentje meegemaakt. En dat was ongeveer 20 jaar geleden. En mijn moeder vertelt mij dat toen ik een baby was, was er ook zo eentje. Maar we praten over een intensiteit van 4.2. Misschien een 5. Nooit zo groot geweest. Nu is het 7.2 en 7.5 geweest. Na een paar seconden verschil, dat hebben we nooit meegemaakt.
0: Dus dat is een uitzonderlijk grote gebeurtenis waar mensen dan ook niet op voorbereid zijn.
1: Nee.
0: En gebouwen zijn daar ook niet op aangepast en al dat soort dingen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Meneer Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is natuurlijk een gebeurtenis die komt na heel veel andere gebeurtenissen in Venezuela. Want we hebben natuurlijk ook alle politieke gebeurtenissen gehad en de machtswisseling. En dat soort dingen. Heeft dat veel invloed op de nasleep van zo'n ramp?
2: Dat denk ik niet. Venezuela heeft een hele moeilijke tijd doorgemaakt onder Maduro. En de publieke diensten die zijn in de loop van de tijd zo langzamerhand geërodeerd. Dus er is wel een heel netwerk van zelfhulp en burgerdiensten. En die zal ongetwijfeld nu ook, dat heb ik ook begrepen, die doen best wel hun werk. Maar waar het aan ontbreekt is, is goede apparatuur, goede graafmachines. Het bedrijfsleven helpt. Want we moeten ons even goed die situatie voorstellen. En net als Claudia, ik heb ook al mijn vrienden en zo vandaag gebeld. Gelukkig is daar allemaal goed mee afgelopen. Maar ze weten allemaal van mensen die vermist zijn enzovoort. We moeten goed even ons voorstellen hoe dat is in Venezuela, waar na de Tweede Wereldoorlog er maar 4 miljoen mensen woonden. En toen in korte tijd 15 tot 20 miljoen migranten zijn gekomen zeg maar 2000-2010. Daar is in razend tempo voor gebouwd, vaak hele slechte kwaliteit. Dat is één reden waarom deze aardbeving zo desastreus helaas zal blijken. En de andere is dat men wel moet weten eigenlijk dat er weliswaar niet dagelijks zoals in Japan aardbevingen zijn, maar er is met enige regelmaat is er een grote aardbeving in Caracas. Grofweg elke 50 jaar. Die in 1812 heeft toen het leven gekost aan 10% van de bevolking. Maar ja, als je een combinatie hebt van heel snel bouwen en een overheid die het onderhoud verwaarloost en voor de rest geen algeheel bewustzijn van aardbevingsproof gebouwen neerzetten, dan als die eenmaal komt, en hij komt, en over 50 jaar komt hij weer, dan krijg je wat je nu ziet. Al die lagen beton van 20.000, 30.000 kilo. En die haal je met de hand niet weg. Daar heb je graafmachines en deskundigen voor nodig. Dus nee, het is echt een grote ramp, hoor.
0: Dus er zijn nu grote tekorten aan apparatuur, aan hulpmiddelen, al dat soort dingen.

0: Want meestal overleeft men niet langer dan 3-4 dagen. En ik denk dat het buitengewoon moeilijk zal zijn om die grote platen beton om die weg te krijgen. Dus het is vooral de kennis, de combinatie van dat doen samen met die apparaten.
1: En de komende 72 uur worden cruciaal. Mevrouw Darmas, u bent niet de enige Venezolaan buiten Venezuela. De diaspora is reusachtig. Ik geloof 8 miljoen Venezolanen buiten Venezuela. Verwacht u eigenlijk dat die diaspora iets kan doen?
2: Ja, ze zijn al aan het proberen iets te regelen. Ik kreeg veel berichten van in Spanje is er deze dienst of deze dienst om dingen te sturen naar Venezuela, medicijnen, eten, dat soort dingen. Van Nederland heb ik nog niks gehoord. Maar we proberen nu toch wel iets te
1: organiseren, iets op touw te zetten met andere Venezolanen die u kent. Het is wel een land om vandaan te komen. Eerder dit jaar een coup, eigenlijk een machtswisseling. Maar wanneer was het voor het laatst fijn en rustig in Venezuela?
2: Goeie vraag. Ik denk dat ik nog op school was. En dan praat ik over basisschool. Ik ben nu 40 jaar.
1: Dus gewoon drie decennia is het nieuws eigenlijk altijd,
2: altijd iets
1: moeilijk om te
2: altijd
1: volgen.
2: Altijd iets, ja, helaas.
1: En wat voor gevoel heeft u daarbij vandaag?
2: Het is van niet weer, nog een keer iets, weet je. Het is allemaal nat en het regent nog een keer. Dat gevoel van het is ellende na ellende na ellende. Dit gebeurt dus nu in een land waar er helemaal niks is. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Als je daar naartoe gaat, je moet tot de laatste pleister meenemen. En zelfs de printpapier voor de medisch dossier moet een familie mensen meenemen naar het ziekenhuis. Daar is dus een dubbele aardbeving gebeurd.
1: Juist in dat land met schaarste, met gebrekkige structuren.
2: Ja.
1: Waar alles al tegen zat.
2: Ja, het is echt een enorme pech. Dus heel, heel, heel frustrerend. Doet heel veel pijn.
1: Ik wens u heel veel succes de komende tijd en ook uw familie. Hartelijk dank, Claudia Darmas. En ook dank Robert Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas over de aardbeving in Venezuela.

0: oude hit van Bruce Springsteen, Hungry Heart. Dit keer uitgevoerd door Lauren O'Connell. We gaan naar het voetbal. Krijn Schuitenmaker die is bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe gaat het er daaraan toe?
1: Ja, geen goed nieuws voor Curaçao, geen goed nieuws voor Dick Advocaat. Want Ivoorkust staat op een 2-0 voorsprong. En het is opnieuw Nicolas Pepe die het doelpunt heeft gemaakt. Maar daarvoor nog wel een grote kans op de gelijkmaker voor Curaçao. Sheryl Florades, de man van PEC Zwolle, kwam in een scoringspositie, schoot snoeihard. En die bal zeilde net over het doel heen van Yahya Fofana. Maar even later was het alsnog raak, maar dan wel aan de kant van Ivoorkust. Pepe maakte zijn tweede doelpunt. Hij scoorde 8 keer in de Spaanse competitie. En is nu goed op het WK voor 2 treffers. Notabene tegen Curaçao. 0-2 is de stand met nog een minuut of 20 te gaan.
0: Suze van Kleef daarentegen is bij de wedstrijd Ecuador-Duitsland. En hoe is het daar aan het gaan?
2: 1-1 staat het nog steeds. Zojuist wel een grote kans voor Ecuador op de 2-1. Plata die net de bal naast tikt van dichtbij. Niet al te makkelijke kans voor de aanvaller van Ecuador. Ecuador dat dus moet scoren, want een 1-1 is niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Duitsland hoeft niet meer, is al groepswinnaar. Bij Ecuador lukt het tot nu toe nog niet om dat doelpunt te maken. De goal die de deur opent voor de volgende ronde. Ecuador is aanvallend onmachtig in deze wedstrijd. Zoals ook het probleem was in de WK-kwalificatie. Scoorde 14 keer in 18 wedstrijden. Ook dit WK heel moeizaam komen ze tot scoren. 1 goal nog maar. Vandaag dus dat doelpunt. Valencia was hiervoor het meest gevaarlijk met een schot uit de tweede lijn. Dat met moeite werd gekeerd door Manuel Neuer, de veteraan onder de lat bij Duitsland. En zo blijft het dus 1-1 na 73 minuten. En moet Ecuador zo langzamerhand wel aan een slotoffensief gaan denken.
0: Dankjewel, Suze van Kleef. En we gaan door met Den Haag. Want morgen is een grote dag. Dan komt het langverwachte stikstofpakket van het kabinet. En dat zijn de plannen die Nederland van het slot moeten halen. Waardoor al die andere grote plannen, woningen bouwen, het vliegveld van Lelystad open, ruimte voor defensie, et cetera, werkelijkheid kunnen worden. Politiek verslaggever Lars Geerts die heeft zoals een goed politiek verslaggever betaamd de plannen al in zijn binnenzak, hoop ik, Lars. Ja, zijn ze er klaar voor?
3: Mag je hopen inderdaad, Pieter. Nee, ze zijn er nog niet klaar voor. Nee, de bedoeling is nog steeds om er vanavond uit te komen en dan morgen inderdaad groot naar buiten te treden. Het zaaltje is al gehuurd, de uitnodigingen zijn verstuurd. Maar voorlopig zitten de betrokken ministers en staatssecretarissen onder leiding van premier Jette nog bij elkaar. En is de deal nog niet rond? Nee.
0: Waar hangt het nu vanaf?
3: Wat ik hoor, en dat heb ik dan wel in de binnenzak, is dat het vasthangt op iets dat heet grondgebondenheid. Dat is een heel heikel punt. Dat is eerder al een reden geweest dat een groot akkoord over stikstof niet lukte. En dat komt er in de kern op neer. Dat het plan is dat je geen koeien mag houden als je niet voldoende grond hebt om de mest uit te kunnen rijden die ze produceren. Eventjes heel kort door de bocht. Dat is een heel groot punt, want dat betekent dat intensieve bedrijven met veel koeien die op stal zitten en die niet heel veel grond hebben, dat die eigenlijk moeten inleveren. En dat raakt vooral bedrijven in het zuiden. En die norm die luistert heel nauw, omdat die direct grote gevolgen heeft voor individuele boeren. En daar steggelen ze dus nog over. Want ja, als je die norm voorstelt, kan het zomaar zijn dat de boeren in het zuiden dat gaan merken en direct hun bedrijfsvoering bijvoorbeeld enorm moeten terugschroeven.
0: Dus er staat best veel op het spel.
3: Ja.
0: Stel dat ze hier uitkomen en het lijkt er toch wel op dat toch gaat gebeuren. Mm-hmm. Wat gaat er dan allemaal gepresenteerd worden?
3: Nou, dan gaan we een plan zien dat, zoals de bedoeling is, de uitstoot van stikstof in Nederland in 9 jaar drastisch naar beneden gaat brengen. Dat plan bestaat uit een aantal dingen die we al wel weten. Namelijk, waarschijnlijk komen er zo'n 15 zones rondom grote natuurgebieden. Ik moet zeggen, zones rondom 15 grote natuurgebieden met ongeveer 1 kilometer. En 85 natuurgebieden in Nederland krijgen een zone van 500 meter eromheen. En binnen die zones moet de stikstofuitstoot drastisch terug. Daar krijgen bedrijven direct mee te maken. Dan komt er voor alle bedrijven in Nederland, boerenbedrijven, een stikstofplafond waar ze niet overheen moet komen. En dan komt er dus nog die koeiennorm, zoals we maar even zullen noemen. En dan is het kabinet daarnaast ook nog van plan om regelgeving aan te passen, zodat het eenvoudiger wordt voor boeren om te werken en voor boeren en andere bedrijven om vergunningen aan te vragen. Dat zijn dan stevige afspraken, omgezet in wetten die gehandhaafd moeten worden. en een stevig slot op de deur. Want als dat doel niet gehaald wordt binnen die 9 jaar... dan kan de overheid besluiten om aan het eind van het traject toch de veestapel landelijk gedwongen in te krimpen. En dat is dus allemaal bedoeld, al dit hele plan, om te voldoen aan de uitspraak van de rechter dat de natuur echt verbeterd moet worden. Want zonder dat, ja, dan komt de vergunningverlening niet op gang.
0: Nou klinkt het allemaal ook weer niet heel revolutionair. Al deze ideeën, die hoor je toch al een tijdje langskomen. En toch zijn ze er al jaren mee bezig. Ja, hoe is dat eigenlijk mogelijk?
3: Nou ja, politiek. Want als iedereen weet wat er moet gebeuren en het gebeurt toch niet, dan is het dus enorm politiek. Want dat is de enige reden waarom het niet gebeurt. Nou, er zijn inderdaad al verschillende oplossingen die al jaren op de plank liggen. Maar dat gaat wel om keuzes maken. En er is geen scenario te bedenken waarin die keuzes pijnvrij kunnen. En dus is er strijd over. Want ja, hoeveel pijn denk je dat je achterban kan pakken? Of ben je überhaupt bereid te pakken? Dat speelde binnen 2 kabinetten Rutte. Die zagen het sentiment in het land enorm tegen zich keren vanwege onder meer dit stikstofprobleem. We zagen grote boerenprotesten, de opkomst van de politieke partij BBB. Het kabinet is er nagenoeg op gevallen ook. En het duurt heel lang voordat het besef daar kwam dat het juridisch helemaal vast zat en dat die keuzes onvermijdelijk waren. En toen dat besef er een beetje was, viel het kabinet op migratie. Kwam er een nieuw kabinet, schoof met daarin juist de sceptische partijen, die vonden dat het probleem er heel anders uitzag, PVV en BBB, en ook heel weinig motivatie hadden om die keuzes te maken, om in te grijpen. En die schrapten zelfs een groot deel van de voornemens van het vorige kabinet. Maar nu, ja, nu heeft de tijd zijn werk gedaan. De juridische klem is heel groot. Ondernemers schreeuwen moord en brand dat die vergunningen niet loskomen. En langzaam maar zeker heeft de wal dus het schip gekeerd. En 7 jaar later is dan de tijd rijp om te doen wat een meerderheid in Den Haag al jaren van weet, dat dat uiteindelijk toch echt zal moeten gebeuren.
0: En is de gevoeligheid dan, de politieke gevoeligheid, nu dan ook weg?
3: Nee, die is nog steeds niet weg, hoor. Nee, kijk, een van de voorbeelden daarvan is, dit is dus bedoeld om de vergunningverlening vlot te trekken. En dat is ook de enige reden dat dit gebeurt. Dat wil het kabinet heel erg duidelijk maken. Dat is een economische reden. Dit kabinet gaat bijvoorbeeld een aantal dingen niet hardop zeggen. Namelijk dat het verminderen van het aantal vee in Nederland, wat gaat gebeuren, dat het wellicht ook wel gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen. En dus het klimaat helpt. Of dat het de waterkwaliteit in Nederland verbeteren. Daar is een slot op de mond gezet. Nee, als de boeren pijn gaan lijden, dan doen ze dat omdat de economie van Nederland van het slot gehaald moet worden en weer moet groeien. Al die andere bijzaken, daar willen ze de boeren niet voor verantwoordelijk houden. Dus niet voor het klimaat, niet voor de kwaliteit van het water. Daar gaat het kabinet niks over zeggen. En dat alleen al toont aan dat ze heel, heel voorzichtig willen omgaan met de sentimenten die er leven in de boerensector en de rest van het land.
0: Dat is wel de vraag of dat gaat lukken. Of zie jij toch ook wel weer protesten en blokkades met tractoren op de snelweg en dat soort dingen.
3: Nou, er is geen twijfel dat dit de boeren gewoon hard gaat raken. Echt niet. Die zones bijvoorbeeld, hè, rondom die natuurgebieden waar veel minder kan. Ja, het Financieel Dagblad heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat dat zo'n 3400 boeren zou raken. Dat is een getal dat niet wordt tegengesproken door het ministerie van Landbouw. Dat weten ze daar dus blijkbaar ook. En het is niet zo dat die allemaal moeten stoppen of allemaal moeten krimpen. Zeker niet. Maar er zal wel iets van ze gevraagd worden. Dat ze anders moeten gaan werken. Dat ze moeten verplaatsen. Dat ze grond moeten bijkopen misschien. En ja, inderdaad ook in het uiterste geval dat ze gevraagd wordt of ze bereid zijn om te stoppen. En hoe dan ook, hoe het ook zij, aan het eind van dit proces zal Nederland minder vee hebben dan hiervoor. Fors minder, waarschijnlijk 20-30% minder vee. Maar de boeren die overblijven, dat is dan de belofte, die weten dan in ieder geval waar ze aan toe zijn. Die kunnen door. En de verwachting is nu dat omdat die pijn zo opgelopen is, omdat ook die boeren vastzitten, ook geen vergunningen krijgen voor een nieuwe stal bijvoorbeeld, dat een groot deel daarvan denkt, het moet maar, het zal gebeuren. Een klein deel verwacht het kabinet zal inderdaad weer op die trekker stappen. Zal inderdaad weer van zich laten horen. Maar toch verwachten ze dat de boeren aan tafel komen en hierover blijven praten. En ze kijken wel heel erg naar hoe het plan morgen wordt ontvangen. Is dat vernietigend? Ja, dan kunnen ze terug naar de tegentafel. Maar de verwachting is dat de boeren positief kritisch zullen zijn. En dan is er een hoop dat dit gaat slagen. En er er hoop dat er ook een meerderheid voor is in de Tweede Kamer.
0: En zie je het dan gebeuren dat Nederland van het stikstofslot gaat en dat er weer vergunningen komen, dat er weer gebouwd kan worden?
3: Nou ja, het zal moeten blijken. Het is niet eenvoudig. Maar premier Jette heeft voor en achter de schermen laten weten dat hij morgen wil kunnen zeggen dat Nederland van het slot gaat. Ja, dan moet je er wel een plan achter zetten. En voor zijn kabinet zou je kunnen zeggen is het ook van levensbelang. Dit minderheidskabinet heeft nog niet echt kunnen imponeren sinds het op het bordes stond. En als dit de eindstreep haalt en na de zomer de eerste plannen dan ook echt werkelijkheid zullen worden. Ja, dan kan Jette en minister Van Essen van Landbouw bijvoorbeeld en de hele coalitie in ieder geval één hele grote vink op het scorebord zetten.
0: Morgen dus gaat landbouwminister Jamie Van Essen het stikstofpakket presenteren. Lars Geerts vanuit Den Haag, dank je hartelijk. Hoe begeleid je een patiënt met een islamitische achtergrond in het stervensproces? Dat is een grote vraag. En die stond vandaag centraal in een eenmalige theatervoorstelling. Tot de laatste adem was te zien in Utrecht. En het ging over het zorgproces rond een stervende moeder. Met aandacht voor de islam en de rituelen en de rol van zorgverleners en familie. Initiator is verpleegkundige Samira El-Mousvi. En zij zit tegenover mij. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan om een voorstelling te maken?
4: Om een voorstelling te maken? Nou, de handreiking had ik gepubliceerd. En dat heeft best wel veel impact gehad. Veel lezers. En toen dacht ik wil het niet alleen maar leesbaar maken. Ik wil het voelbaar maken. Want een gids kan je zo makkelijk aan de kant schrijven. Laten we de mensen die affiniteit hebben met het onderwerp meenemen in wat er gebeurt.
0: En dat zijn zorgverleners, mensen die patiënten begeleiden in hun laatste levensfase?
4: Nou, het was heel divers. Wij hadden vandaag kennisinstituten, we hadden vandaag hogeschooldocenten. Inderdaad, zorgvragers en verleners. Mensen die gewoon van ons kwamen leren van hoe gaat dat en hoe werkt dat, om de theorie erachter te begrijpen, waarom bepaalde rituelen op gang worden gezet. Uitvaartverzorgers waren er, geestelijke verzorgers, dus het was heel divers.
0: Kun je mij uitleggen wat erbij komt? Kijk, sterven is altijd ingewikkeld.
4: Ja.
0: Iemand begeleiden bij sterven is altijd emotioneel moeilijk voor alle betrokkenen.
4: Ja.
0: Welke rol speelt dat geloof daarin?
4: Ja, cultuur en geloof is dan op dat moment echt met elkaar verweven. En daar gaat het soms wel eens mis van wat zegt dan het geloof en wat is de cultuur en welke waarden en normen hangen daaraan vast en welke wensen vooral. En op dat moment komt dat allemaal bij elkaar. Maar ook de betrokkenheid van familieleden. Op een gegeven moment verschuift zelfs de zorg niet eens meer direct naar het patiënt toe, maar echt het begeleiden van naasten toe. En dat we begrip hebben voor rituelen die uitgevoerd moeten worden.
0: Wat voor wensen en rituelen zijn dat?
4: Ja, wensen, dat is afhankelijk van de persoon zelf wat hij graag zou willen. En de rituelen is het bed bijvoorbeeld richting het Midden-Oosten. Hè,
0: richting Mekka.
4: Richting Mekka, inderdaad. Waar moslims ook zich 5 keer per dag naartoe richten. En,
0: dat lijkt mij, ik ben een leek hoor, maar dat lijkt mij een heel klein en overzichtelijk verzoek. Een bed verplaatsen in de juiste richting. Is dat in praktijk ingewikkeld?
4: Het is niet ingewikkeld en dat is het hem juist. Het is niet ingewikkeld, maar als je ervoor open staat, dan voel je die handeling ook uit. Maar als je het niet weet, dan snap je de theorie erachter ook niet.
0: Want iemand kan het niet meer altijd zelf vragen. Dus je moet er even aan denken van, goh, het zou prettig zijn voor deze patiënt als die nu richting Mekka lag.
4: Ja, inderdaad. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring. Ik heb natuurlijk een persoonlijke ervaring gehad dat ik ook mensen ben verloren. En waar ik heel dichtbij stond. En op dat moment had ik ook graag iemand gehad die naar me toe kwam en zei, Samira, zou je het fijn vinden als we de bed richting Mekka draaien.
0: Het had jou geholpen als er meer kennis was geweest op dat vlak?
4: Zeker.
0: Is het deel van de pijn en het verdriet dat niet zo was?
4: Ja. Ja, want het had mij misschien wat meer tijd gegeven om nabij te zijn. Om dichter te zijn bij mijn geliefde die ik uiteindelijk los moest laten. In plaats van dat ik aan moest staan om na moest denken wat ik kon inzetten. In plaats van dat iemand naar me toe kwam.
0: En, het had iets van een zorg bij jou weggenomen en die zorg had je kunnen besteden aan
4: precies
0: wat op dat moment belangrijk
4: wat
0: is.
4: Wat belangrijk is.
0: Je noemt iets heel overzichtelijks, hè? Een bed in een andere richting zetten.
4: Ja.
0: Gaat het ook over belangrijkere dingen of grotere, misschien ingewikkeldere dingen als pijnbestrijding?
4: Ja, zeker.
0: Of misschien zelfs euthanasie?
4: Ja, nou, dat is ook besproken tijdens de voorstelling en met name pijnbestrijding. In principe als moslim zijnde doen we geen euthanasie, maar wel pijnbestrijding toepassen. En daarin
0: dat ligt soms heel dicht bij elkaar, hè, in praktijk.
4: Precies, afhankelijk wat je dan toedient. Pijnbestrijding is vooral het verlichten van de pijn, draaglijk maken, comfort bieden, kwaliteit van zorg in acht nemen. Maar altijd wel bij bewustzijn willen blijven. Want daar geloven moslims ook in. Hè,
0: dat, je moet die overgang bewust meemaken.
4: Precies, zeg je heel goed. Dus dat is vandaag ook uitgelegd. Dat daar ook ruimte voor is. Dat er ook barmhartigheid is op het moment dat iemand zich verkeert in een toestand van pijn. En dat er noodzaak aan orde komt. En morfine bijvoorbeeld toegediend zou mogen worden. En in de praktijk hebben we dat net laten zien. Dat als je goed communiceert met naasten, dat het inzetten van morfine een vorm van liefde kan zijn.
0: Welke rol speelt die familie? Want je zei op een zeker ogenblik gaat de zorg van de patiënt naar de familie en wordt die groter. Wat voor rituelen komen daarbij kijken?
4: Ja, vooral ondersteuning bieden, gidsend zijn, meenemen in wat er gaat gebeuren. Maar vooral dicht bij elkaar blijven. Niet een eigen keuze maken, maar samen altijd in verbinding blijven richting de patiënt toe. Dat is heel helpend. Dat geeft erkenning, maar ook, biedt ook veiligheid. Dat ze iemand hebben die hun steunt.
0: En dat is echt die cultuur wat je zei, dat het meer collectief beleefd wordt.
4: Precies. Het is natuurlijk niet voor iedereen. Iedereen ervaart dat anders. Maar in grote getallen is het inderdaad dat als er iemand dichtbij hun staat die de rituelen begrijpt, dat er meteen veel meer ruimte wordt geboden.
0: Als ik jou goed begrijp, heb jij veel pijn gehad om je eigen verlies.
4: Absoluut.
0: En probeer je dat nu voor anderen zachter te maken door dingen waar jij tegenaan liep weg te nemen. Heb je de indruk dat die voorstelling veel gedaan heeft?
4: Ja, het heeft heel veel verdriet losgemaakt.
0: Je merkte dat soort emoties bij anderen ook leefden.
4: Zeker. Wij hadden al bij voorbaat zakdoekjes klaargelegd bij iedereen op de stoel. Omdat we wisten, dit gaat emotie krijgen. En dat is ook zo. Mensen waren ontroerd. Maar het was ook gewoon indrukwekkend. En vooral mooi om te zien hoe samenwerking, respect, waardige zorg, menselijke zorg bij elkaar gebracht werd. En daar werden mensen wel emotioneel van. Dat dit gewoon normaal zou moeten zijn.
0: Het gaat eigenlijk maar gedeeltelijk over de islam, maar gewoon ook over het probleem van sterven in het algemeen. Van medische praktijk en emotionele praktijk. En wat doe je als arts of verpleegkundige als je niet meer medisch veel kan doen?
4: Ja.
0: Het is eigenlijk een veel universeler probleem.
4: Ja, dan zo zou je het ook kunnen bekijken. Alleen wat ik al zei, hè, als cultuur ook komt kijken, dan wegen de woorden ook veel zwaarder.
0: Welke woorden je kiest? Kun je een voorbeeld daarvan
4: noemen? Precies. Stel, je bent uitbehandeld. Ja, dat is een soort van opgeven. Er is geen hoop meer. In plaats van dat je aangeeft van we hebben alles gedaan wat wij konden. Dat biedt hoop. Dat is niet uit onwil, maar dat is meer uit liefde voor de persoon. Wetend dat die moment komt, maar dan wel op hun tempo.
0: Dat is net andere woorden en het kan verschil maken.
4: Zeker.
0: Dankjewel, Samira El Mousvi.
4: Graag gedaan.
0: Dat je langs wilde komen. We gaan nog heel even kijken hoe het bij het voetbal gaat. En dat is Krijn Schuitenmaker bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust.
1: Ja, het is Curaçao niet gelukt om te scoren. We zitten inmiddels in de 91ste minuut in de extra tijd. Dus 6 minuten bedraagt die extra tijd. En het staat nog steeds 2-0 voor Ivoorkust. Ondanks toch bij vlagen best wel aardige spel van Curaçao. Want als je kijkt naar het aantal mogelijkheden, hebben ze er zelfs meer gekregen dan Ivoorkust. Maar er staat wel een 2-0 achterstand op het scorebord. Dus Dick Advocaat met zijn ploeg bij deze stand uitgeschakeld. In wedstrijd 1 een doelpunt. In wedstrijd 2 een punt gepakt. En in wedstrijd 3 dus uitschakeling voor Curaçao. Het kleinste land op dit wereldkampioenschap. Ooit op een wereldkampioenschap. En nu kan Curaçao er nog één keer uitkomen. Maar de bal gaat richting een verdediger. En dan levert dat niks op. Het staat 2-0 in de slotfase van het duel voor Ivoorkust.
0: Suze van Kleef, Ecuador-Duitsland. Wat is er daar allemaal gebeurd?
2: Ecuador is op voorsprong gekomen 12 minuten geleden. En dat is een doelpunt dat goud waard kan zijn. Gonzalo Plata is de maker van dat doelpunt. Rodriguez verlengde een corner goed met zijn hoofd. En toen werd Plata bereikt waar die hoog kon binnen tikken. En zo is Ecuador dus op voorsprong gekomen. En hebben zij nog 5 minuten extra tijd die ze moeten te zien te overleven tegen een Duitsland dat nu de druk er wel op heeft. En je ziet de coach van Ecuador, Beca Cesse, constant langs de lijn rennen. Die wil het liefst zelf het veld in rennen om zijn spelers te helpen, om de 11 spelers die er nog staan te helpen overleven tegen een Duitsland dat dus beter is, dat de druk hoger maakt en nu een kans gaat krijgen aan de linkerkant. Musiala, die bal net in het zijnet schiet en waardoor de gelijkmaker dus niet valt. En Ecuador in leven blijft en dus virtueel op 4 punten staat. En dat betekent, als dit zo blijft de komende minuten, dat Ecuador een hele grote kans maakt om derde te worden in de groep met 4 punten. En dus zo de knock-outfase kan bereiken. 2-1 voor Ecuador.
0: Dankjewel, Suze van Kleef.
4: Het is 11:55.
0: Ja, nog meer voetbal over een uur. Althans, we weten niet precies hoe laat ze beginnen. Maar dan is de aftrap van Oranje tegen Tunesië. Nederland speelt voor de groepswinst. Tunesië voor het redden van de eer. Want door zullen ze toch niet meer gaan. Shazia Morali, goeie avond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Tunesië heeft nou niet echt... hoe zeg ik dit? Ze zijn niet zo goed, hè?
5: Dat zeg je reuze diplomatiek. Ik heb vandaag een beetje naar Franse kranten zitten kijken. Ik kan geen Arabisch, dus ik kan niet de Tunesische kranten lezen. Historisch slecht wordt er gezegd. Ze hebben na de eerste wedstrijd, dat weet je, hun coach Sabri Lamouchi ontslagen. Het schijnt de eerste bondscoach te zijn ooit die na een eerste match in het WK wordt ontslagen. En verder als Tunesië het vandaag tegen Oranje razend slecht doet, dan wordt het misschien wel het slechtste team ooit na Zaïre in 1974. Dat klinkt niet erg hoopvol. Daar staat dan weer tegenover dat de nieuwe coach Hervé Renard een ongelofelijke doorzetter is. Met Japan is het hem nog niet helemaal gelukt. Lijkt me ook moeilijk na een paar dagen. Hij zei na Japan, de defensie is te zwak. Het moreel is een beetje een uitdaging. Maar wat ze nodig hebben is fierté, oftewel trots. Maar heten de Tunesische spelers de adelaars van Carthago. Weet je nog van jouw geschiedenislessen vroeger?
0: Ja,
5: Carthago, maar die tegen de Romeinen het keer ging.
0: Hannibal, de olie. Je hebt ook een filmpje met ons gedeeld. Wil ik even laten horen, want je kan slecht zijn, maar je kan wel de moed erin houden.
5: Precies,

0: klinkt wel vrolijk, Sas. Ja, ik bedoel,
1: dat klinkt vrolijk. Ja, dan hebben ze ook nog de man die had moeten shinen, Hannibal Mesbri. Die heet dus inderdaad Hannibal. Zoals de man die ooit met de olifant via de Alpen Rome.
0: Wat hoop jij
1: probeerde
0: vannacht?
1: Ik hoop dat ze niet zo afgedroogd worden dat ze allemaal met een tube Prozac naar huis moeten, de Tunesiërs. Maar het is natuurlijk duidelijk dat Oranje ongelooflijk aan het groeien is sinds die verschrikkelijk treurige oefenwedstrijden.
0: En, maar als ze verliezen van echt het slechtste team, dan dat is natuurlijk een afgang.
1: Nee, maar Oranje gaat niet verliezen. Dat okay. is. Dus ik hoop inderdaad, want jij zei, een klein beetje eer nog voor Tunesië.
0: Nou, veel plezier, Sas. Ja, ik weet niet hoe laat ze beginnen, maar we merken het wel. En morgen is er weer een oog. En voor nu een warme, plakkerige nacht met veel leuk voetbal. Goeienacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. Nederlands musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
2: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar?
7: iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
10: Rustig. Adem in,
9: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee.
11: Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: De hete zomer. Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
15: Crayon rolluiken.
16: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren,

0: Apelis, we doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.